0: is de muziek van Radio Continu.
1: Hey Mart, weet je wat mij nou echt pakt?
2: Nou?
1: Zo'n barcoach met net te weinig cola.
2: Weet je wat mij nou echt pakt?
1: Nou?
3: Radio Continu.
4: Vandaag heb ik de zomer in mijn bol.
5: Doen anderen. Wij doen het net even anders. Radio

0: De Noordelijke Veiligheidsacademie, de noordelijke opleider in veiligheid, zet de tijd op 3:00.
1: Radio Continu. Nieuws.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Als gevolg van een incident op een militair oefenterrein in Zweden zijn zeker 7 gewonden gevallen en 5 van hen liggen op de intensive care. Het Zweedse leger laat weten dat een aantal van hen verwond is door granaatscherven, maar dat ze wel buiten levensgevaar zijn. De 7 beroepsmilitairen zijn tussen de 20 en 30 jaar oud. Zweden voerde in 2017 de dienstplicht weer in, onder meer vanwege de toenemende dreiging van Rusland. Een deel van de Zweedse jongeren wordt maar opgeroepen. Het kabinet zegt uitnodigingen te gaan versturen aan Pro, 50PLUS, Volt, ChristenUnie, SGP, JA21 en de BBB voor verdere gesprekken over de kabinetsplannen. Premier Jette zegt dat er dan snel een akkoord uit zal rollen. Maar ondertussen maakt het kabinet geen keuze tussen linkse of rechtse partijen, iets waar de oppositie in de Tweede Kamer wel op blijft hameren. Jette wil graag voor alle 15 begrotingsvoorstellen wisselende meerderheden zien te vinden, maar Pro en ook JA21 zien dat niet zitten. In de Duitse stad Wuppertal heeft een man geprobeerd om brand te stichten bij een synagoge door een brandbare vloeistof te gieten bij een zijingang en die daarna aan te steken. Het vuur kon snel worden gedoofd door medewerkers van de synagoge die zo de schade wisten te beperken. Het Joodse gebedshuis wordt bijna het hele etmaal bewaakt door de politie en daardoor kon de 37-jarige man met een Afghaanse achtergrond snel worden ingerekend. Maandag wordt het Joodse Yom Kippur gevierd. En een Britse 41-jarige moeder van 4 kinderen is gered nadat ze een nier kreeg van iemand die ze totaal niet kende. De man reageerde op haar wanhopige oproep op Facebook en bleek een uitstekende match te zijn. De vrouw uit Wales kreeg nierproblemen na haar harttransplantatie van 10 jaar geleden. De ontstekingsremmende medicijnen tastten haar nieren aan en een donor vinden was lastig vanwege haar zeldzame bloedgroep. Een 60-jarige beveiliger vond dat hij wel een van zijn nieren aan haar kon afstaan. Het weer, er kan her en der nog een bui vallen bij een graad of 12 en een zwakke tot matige aan zee vrij krachtige westen tot zuidwestenwind. Overdag krijgen we eerst nog regen, daarna is het droog met vaak zon bij zo'n 18 graden. Tot zover het radionieuws.
1: Radio Continu on Tour.
3: De Radio Continu on Tour Show. Zondag 20 september.
4: Jaarbusterrein Roden.
3: Van 2 uur 's middags tot 7 uur 's avonds. Met optredens van
4: August van Engelen,
3: Gideon,
4: Kevin Paré,
3: Gerrit Snijder,
4: Spang,
3: Jeroen van Zels,
4: Gisby,
3: Jeffrey Parmentier,
4: Romy Montero,
3: Stef Eckel,
4: Jopke,
3: Even Serieus
4: en Jorieke Sterke.
3: De toegang is gratis.
4: En uiteraard live te volgen op de radio.
3: Meer info.
4: RadioContinu.nl.
5: Wij maken je radio weer gezellig.
6: Al meer dan 25 jaar.
5: Radio Continu.

0: Radio Continu.
1: De hele dag Nederlandse muziek en dat geeft een zonnig en prettig gevoel in de huidige samenleving.
2: Dan hebben we ook door de week een beetje weekend.
3: Gezellige muziek, super.
0: Ach, Continu is gewoon van ons allemaal.

0: De Noordelijke Veiligheidsacademie, de noordelijke opleider in veiligheid, zet de tijd op 4 uur.
1: Radio Continu. Nieuws.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Als gevolg van een incident op een militair oefenterrein in Zweden zijn zeker 7 gewonden gevallen en 5 van hen liggen op de intensive care. Het Zweedse leger laat weten dat een aantal van hen verwond is door granaatscherven, maar dat ze wel buiten levensgevaar zijn. De 7 beroepsmilitairen zijn tussen de 20 en 30 jaar oud. Zweden voerde in 2017 de dienstplicht weer in, onder meer vanwege de toenemende dreiging van Rusland. Een deel van de Zweedse jongeren wordt maar opgeroepen. Het kabinet zegt uitnodigingen te gaan versturen aan Pro, 50PLUS, Volt, ChristenUnie, SGP, JA21 en de BBB voor verdere gesprekken over de kabinetsplannen. Premier Jette zegt dat er dan snel een akkoord uit zal rollen. Maar ondertussen maakt het kabinet geen keuze tussen linkse of rechtse partijen, iets waar de oppositie in de Tweede Kamer wel op blijft hameren. Jette wil graag voor alle 15 begrotingsvoorstellen wisselende meerderheden zien te vinden, maar Pro en ook JA21 zien dat niet zitten. In de Duitse stad Wuppertal heeft een man geprobeerd om brand te stichten bij een synagoge door een brandbare vloeistof te gieten bij een zijingang en die daarna aan te steken. Het vuur kon snel worden gedoofd door medewerkers van de synagoge die zo de schade wisten te beperken. Het Joodse gebedshuis wordt bijna het hele etmaal bewaakt door de politie en daardoor kon de 37-jarige man met een Afghaanse achtergrond snel worden ingerekend. Maandag wordt het Joodse Yom Kippur gevierd. En een Britse 41-jarige moeder van 4 kinderen is gered nadat ze een nier kreeg van iemand die ze totaal niet kende. De man reageerde op haar wanhopige oproep op Facebook en bleek een uitstekende match te zijn. De vrouw uit Wales kreeg nierproblemen na haar harttransplantatie van 10 jaar geleden. De ontstekingsremmende medicijnen tasten haar nieren aan en een donor vinden was lastig vanwege haar zeldzame bloedgroep. Een 60-jarige beveiliger vond dat hij wel een van zijn nieren aan haar kon afstaan. Het weer, er kan her en der nog een bui vallen bij een graad of 12 en een zwakke tot matige aan zee vrij krachtige westen tot zuidwestenwind. Overdag krijgen we eerst nog regen, daarna is het droog met vaak zon bij zo'n 18 graden. Tot zover het radionieuws.
1: Radio Continu on Tour.
3: De Radio Continu on Tour Show. Zondag 20 september.
4: Jaarbusterrein Roden.
3: Van 2 uur 's middags tot 7 uur 's avonds. Met optredens van
4: August van Engelen,
3: Gideon,
4: Kevin Paré,
3: Gerrit Snijder,
4: Spang,
3: Jeroen van Zels,
4: Gisby,
3: Jeffrey Parmentier,
4: Romy Montero,
3: Stef Eckel,
4: Jopke,
3: Even Serieus
4: en Jorieke Sterke.
3: De toegang is gratis.
4: En uiteraard live te volgen op de radio.
3: Meer info.
4: RadioContinu.nl.
5: Wij maken je radio weer gezellig.
6: Al meer dan 25 jaar.
5: Radio Continu.

0: De Noordelijke Veiligheidsacademie, de noordelijke opleider in veiligheid, zet de tijd op 5 uur.
1: Radio Continu. Nieuws.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Als gevolg van een incident op een militair oefenterrein in Zweden zijn zeker 7 gewonden gevallen en 5 van hen liggen op de intensive care. Het Zweedse leger laat weten dat een aantal van hen verwond is door granaatscherven, maar dat ze wel buiten levensgevaar zijn. De 7 beroepsmilitairen zijn tussen de 20 en 30 jaar oud. Zweden voerde in 2017 de dienstplicht weer in, onder meer vanwege de toenemende dreiging van Rusland. Een deel van de Zweedse jongeren wordt maar opgeroepen. Het kabinet zegt uitnodigingen te gaan versturen aan Pro, 50PLUS, Volt, ChristenUnie, SGP, JA21 en de BBB voor verdere gesprekken over de kabinetsplannen. Premier Jette zegt dat er dan snel een akkoord uit zal rollen. Maar ondertussen maakt het kabinet geen keuze tussen linkse of rechtse partijen, iets waar de oppositie in de Tweede Kamer wel op blijft hameren. Jette wil graag voor alle 15 begrotingsvoorstellen wisselende meerderheden zien te vinden, maar Pro en ook JA21 zien dat niet zitten. In de Duitse stad Wuppertal heeft een man geprobeerd om brand te stichten bij een synagoge door een brandbare vloeistof te gieten bij een zijingang en die daarna aan te steken. Het vuur kon snel worden gedoofd door medewerkers van de synagoge die zo de schade wisten te beperken. Het Joodse gebedshuis wordt bijna het hele etmaal bewaakt door de politie en daardoor kon de 37-jarige man met een Afghaanse achtergrond snel worden ingerekend. Maandag wordt het Joodse Yom Kippur gevierd. En een Britse 41-jarige moeder van 4 kinderen is gered nadat ze een nier kreeg van iemand die ze totaal niet kende. De man reageerde op haar wanhopige oproep op Facebook en bleek een uitstekende match te zijn. De vrouw uit Wales kreeg nierproblemen na haar harttransplantatie van 10 jaar geleden. De ontstekingsremmende medicijnen tasten haar nieren aan en een donor vinden was lastig vanwege haar zeldzame bloedgroep. Een 60-jarige beveiliger vond dat hij wel een van zijn nieren aan haar kon afstaan. Het weer, er kan her en der nog een bui vallen bij een graad of 12 en een zwakke tot matige aan zee vrij krachtige westen tot zuidwestenwind. Overdag krijgen we eerst nog regen, daarna is het droog met vaak zon bij zo'n 18 graden. Tot zover het radionieuws.
1: Radio Continu on Tour.
3: De Radio Continu on Tour Show.
4: Zondag 20 september.
5: Jaarbusterrein Roden.
4: Van 2 uur 's middags tot 7 uur 's avonds. Met optredens van
5: August van Engelen,
4: Gideon,
5: Kevin Paré,
4: Gerrit Snijder,
5: Spang,
4: Jeroen van Zels,
5: Gisby,
4: Jeffrey Parmentier,
5: Romy Montero,
4: Stef Eckel,
5: Jopke,
4: Even Serieus
5: en Jorieke Sterke.
4: De toegang is gratis.
5: En uiteraard live te volgen op de radio.
4: Meer info
5: radiocontinu.nl.
3: Wij maken je radio weer gezellig.
6: Al meer dan 25 jaar.
3: Radio Continu.
6: Radio.

Zij is weer boos, ik was te laat thuis vannacht. Want het eten stond al klaar, zij heeft gewacht. Ik was blijven hangen met mijn maten, dronken bier en zongen hazes. Sorry schat,

0: Oh, ik ben echt zo ongelooflijk, verschrikkelijk, gigantisch jaloers op de bestrating van de buren. Meneer heeft zich laten inspireren en adviseren in de showtuin van Zwaagstra Sierbestrating. Ja, zo kan ik het ook. Zwaagstra,
1: de wereld aan sierbestrating. In Hoogeveen.
2: Heeft u asbest en wilt u dit laten verwijderen? Man en Mag is er voor zowel de zakelijke als particuliere klant. Man en Mag staat garant voor volledige ontzorging. Man en Mag is persoonlijk, snel en duidelijk met voor u een offerte op maat. Met ons doel u zo snel mogelijk van uw asbest te verlossen. Man en Mag, de asbestverwijderingsspecialist van het Noorden. Man en Mag met ch.nl.
3: Dames en heren, 31 oktober is het zover. Mijn eigen concert in het Stadsgehoorzaal in Leiden. Live met de Mickey Fisher Band. Wil jij hier nou bij zijn? Bestel dan snel je tickets op www.gbmin.nl. Tot dan.
4: Start to Work Uitzendgroep. Uw betrouwbare partner in personeel. Wij leveren Nederlandse en internationale vakmensen en nemen desgewenst uw complete verloning uit handen. Jarenlange ervaring, korte lijnen en alles goed geregeld. Personeel nodig? Start to Work. Samen werkt beter. Ga naar starttowork.nl.
5: De Noordelijke Veiligheidsacademie, de noordelijke opleider in veiligheid, zet de tijd op 6 uur.
6: Radio Continu. Nieuws.
7: Dit is Jorien Ballast met het Radio Nieuws. In het Gelderse Opheusden is een protest tegen de mogelijke komst van een asielzoekerscentrum gisteravond uit de hand gelopen. Honderden mensen demonstreerden bij het gemeentehuis tijdens een gespreksavond over asielopvang. Er werd met zwaar vuurwerk gegooid en demonstranten keerden zich tegen de politie. De mobiele eenheid moest worden ingezet. Zeker 10 mensen zijn aangehouden. Raadsleden konden daarna het gebouw veilig verlaten. Een Syrische gevangenisdirecteur heeft in de Verenigde Staten 60 jaar gevangenisstraf gekregen voor marteling. Hij leidde een gevangenis in Damascus tijdens het schrikbewind van de afgezette president Assad. Volgens de aanklager gaf de 74-jarige Samir Ousman al-Sheikh opdracht om gevangenen fysiek en psychisch te folteren om hun verzet tegen de regering van Assad te breken. Hij was ook soms persoonlijk bij mishandelingen betrokken. Al-Sheikh vluchtte in 2020 naar de VS. Het Amerikaanse Kennedy Center lijkt het volgende doelwit te zijn van de bouwwoede van president Trump. De Amerikaanse president publiceerde een foto met een affiche waar Kennedy Center demolished op staat. Het culturele centrum sloot eerder deze week de deuren vanwege acuut gevaar. Volgens de leiding staat het centrum op de rand van een faillissement. Trump zette eerder dit jaar nog zijn eigen naam op de gevel, maar moest deze van de rechter weghalen. En een brandende powerbank heeft voor opschudding gezorgd tijdens een KLM-vlucht naar Curaçao. Het vliegtuig maakte gisteren rechtsomkeert boven de Atlantische Oceaan nadat een kleine brand was ontstaan. De piloten besloten terug te keren. Ruim 5 uur na het opstijgen was het vliegtuig weer terug op Schiphol. Passagiers worden omgeboekt naar andere vluchten. KLM onderzoekt de zaak. Aan boord van een vliegtuig gelden speciale regels voor powerbanks vanwege het brandgevaar. Het weer, overwegend zonnig, in het noorden wat regen. Maximum temperaturen rond 18 graden. Tot zover het radionieuws.
8: Budgetbeheer Eemsdelta. Budgetbeheer, bewindvoering en mentorschap. Budgetbeheer Eemsdelta.nl.
9: De leukste en gezelligste fiets.

0: Zo, hier kan ik wel even naar binnen.
1: Nee.
0: Pardon?
1: Het alarm gaat nu af. De lampen zet ik aan. De camera draait met je mee. De meldkamer wordt gebeld. En de eigenaar kijkt live mee. Heb je nu nog vragen?
0: Oh, wegwezen!
1: Een slim huis denkt met je mee. Ontdek beveiliging en smart home van Remion op Remion.nl. Voorkomen is beter dan genezen.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
3: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
4: Mensenrelatie, Radboud Visser.
5: Hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
4: Jazeker.
6: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
7: Met Ukjes in huis zijn kruimels en vlekken nooit ver weg. Als moeder van drie bedacht ik daar iets op. Handige hoezen voor al je kinderstoelen. Van je maxi-cozy tot wipstoel tot triptrap. Alles lekker schoon. Ukje hoezen zijn van zacht katoen, waterdicht gevoerd en stijlvol. Ga naar ukje.nl en shop je hoezen. Ukje.nl.
8: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
9: Radio Continu on Tour.
10: De Radio Continu on Tour Show.
11: Zondag 20 september.
12: Jaarbusterrein Roden.
11: Van 2 uur 's middags tot 7 uur 's avonds. Met optredens van
12: August van Engelen,
11: Gideon,
12: Kevin Paré,
11: Gerrit Snijder,
12: Spang,
11: Jeroen van Zels,
12: Gisby,
11: Jeffrey Parmentier,
12: Romy Montero,
11: Stef Eckel,
12: Jopke,
11: Even Serieus
12: en Jorieke Sterken.
11: De toegang is gratis.
12: En uiteraard live te volgen op de radio.
11: Meer info.
12: RadioContinu.nl.
13: Wij maken je radio weer gezellig.
14: Al meer dan 25 jaar.
13: Radio Continu.

0: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
1: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
2: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
0: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
1: Ik denk achteraf dat ik samen met haar hulp had moeten zoeken.
3: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
4: Van alle soorten hout, schutting en poorten, dakbedekking, dakpanplaten. Het holt niet op. Wat? Gluzemine? Kom dan kijken. BRTT, hoe meer nog grote veurhoors. En die hoeft niet via de website te betalen, hè? Nou, wat let doe. RTT, goor een nieuw hier.
5: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en het geeft extreem lange bescherming. Het echte werk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma S2U Allure Buitenlak zijn deuren en kozijnen weer voor jaren klaar.
4: Hey, holt nodig? Kom dan mooi naar RTT in Goren Nieuwheden. Wie holt van holt?
6: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
7: Waar zullen we deze herfstvakantie heen gaan?
8: Citytrippen?
9: Draken temmen in het Verre Oosten?
10: Of nee, juichen voor Oranje?
7: Waarom kiezen? Je beleeft een wereld vol speelplezier op Lego World. Van 15 tot en met 21 oktober in de Jaarbeurs Utrecht.
11: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een tweejarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
12: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ICS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ICS creditcard en Apple Pay.
13: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
12: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ICS creditcard en Google Pay.
14: 18 plus, speel bewust.
15: Ja.
16: Echt serieus?
15: Zo.
16: Wat een geld.
15: 15.000. Wat verdikken me.
14: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
17: Je huis zegt wie je bent. En Meubelhuis Bakker helpt je dat uit te stralen. Stoer of stijlvol, modern of klassiek. Meubelhuis Bakker in Musselkanaal heeft alles wat past bij jouw smaak en budget. Jij wordt er persoonlijk geholpen en jouw meubel snel bezorgd. Je vindt Meubelhuis Bakker in Klazinaveen en Musselkanaal en via meubelhuisbakker.nl, waar je huis een thuis wordt.
14: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar? Speel mee tijdens Miljoenenjacht met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
18: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
19: Volg je innerlijke kleurige herfstlandschap ontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak en jezelf die zo graag medespelers uitdaagt. Oh, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Wees lekker jezelf bij Centerparks. Volg je natuur, Centerparks.
20: Het gaat weer gebeuren. Bokfolks in de buren. Vrijdag 25 september. De Foute Avond. Met Stuk, Poken, Lastig en Gast erop. En DJ Roy. Zaterdag 26 september. Party Night. Met Emma Heesters, Alda Fak en Baby Blue. Zondag 27 september. Theateravond. Met de Troubadours en DJ Ik Willem. Vrijdag 2 oktober. 90s Dance. Met 24/7. Korsakoff, Dark Raver. En de Hardcore Vibes Band. En zaterdag 3 oktober. De Hollandse Avond. Met de Oranje Band. DJ Ik Willem. Willem, Wolter Kroes en Robert van Hemert. Ja, we zwemmen in die bubbels als een kabeljauw. Kaarten nu ook verkrijgbaar in een combi-ticket. Kijk snel voor kaarten en meer informatie. Bokpopsiddeburen.nl.
21: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
22: Kapot gereedschap tijdens je klus?
8: Jij wilt dat het werkt. Bij gereedschapcentrum.nl bestel je professioneel gereedschap van topmerken. Snel geleverd, gewoon uit eigen voorraad. Gereedschapcentrum. Jouw klus kan altijd door. Scoor nu de allernieuwste tools van Vestool.
16: Op zoek naar alles voor je huisdier of hengelsport? Kom naar Fossi XXL in Tweede Exloërmond. De belevingswinkel met meer dan 15.000 artikelen op voorraad. Wij staan voor persoonlijk advies, echte vakkennis en hart voor mens en dier. Meer weten? Kijk op FossiXXL.nl of ren snel naar Fossi XXL. Was je wel?
22: Amazon presenteert Anna en haar eerste weekendje weg met Peter. Voor hun romantische tripje naar Parijs shopte Anna op Amazon.nl. Waar ze een slaapmasker, een Kindle, oordopjes en een heerlijk zachte pyjama vond. Perfect om bij te komen na een lange dag slenteren. Hou vol, Peter. Voor Anna is er niks romantischer dan een goede nachtrust. Zet dus maar een lekker kopje kamillethee voor haar. Vind wat je nodig hebt op Amazon.nl.
23: Radio Continu.
24: Nieuwe muziek ontdek je natuurlijk op
23: Radio Continu.
24: Damian van Os, Hard to Get.
25: Ik speel geen Hard to Get, maar van jou krijg ik een spraakgebrek.

0: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 18 Pro. Je grootste upgrade ooit. Nu tot €808 inruilvoordeel bij een KPN Unlimited abonnement. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
1: Anders schrijf je mis. Pakken.
2: Oh, ik ben echt zo ongelooflijk, verschrikkelijk, gigantisch jaloers op de bestrating van de buren. Meneer heeft zich laten inspireren en adviseren in de showtuin van Zwaagstra Sierbestrating. Ja, zo kan ik het ook.
3: Zwaagstra, de wereld aan sierbestrating.
4: In Hoogeveen.
5: Heeft u asbest en wilt u dit laten verwijderen? Man en Mag is er voor zowel de zakelijke als particuliere klant. Man en Mag staat garant voor volledige ontzorging. Man en Mag is persoonlijk, snel en duidelijk met voor u een offerte op maat. Met als doel u zo snel mogelijk van uw asbest te verlossen. Man en Mag, de asbestverwijderingsspecialist van het Noorden. Man en Mag met ch.nl.
6: De beste ingrediënten voor een goede morgen. 100% juicy rundvlees, een getoast muffinbroodje en een gebakken eitje. De lekkerste start van de dag met de McMuffin Beef and Egg van McDonald's. I'm loving it.
7: Man, ze hebben nou een mooie actiebevelder af. Leeftijdskorting. Wat laag je nou?
8: Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt het een hele mooie korting.
7: En bedankt, hè?
9: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het comfort dat u verdient.
10: Hey. Do you suck? Or do you chew your freshness? Sportlife Gum or Mints. Always unexpected freshness. Sportlife. Sportlife.
11: Sportlife. Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau. En kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
12: Er is een plek op deze wereld waar de magie van kerst betoverender is dan waar dan ook. Disneyland Parijs.
13: Vier Disney betoverende kerst van 7 november tot en met 6 januari. Nu ook in de nieuwe themawereld World of Frozen. Profiteer van onze beste prijzen en flexibele voorwaarden. Kijk op disneylandparijs.com.
14: Wow deals bij Ethos. Zoals alle Golden Naturals, tweede halve prijs. Dat is een potje voordelen. Kom voor nog veel meer wow deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Waar wacht je nog op? Mooi van Ethos.
15: Even 30 jaar op sabbatical? Ja, want met de droomsalaristrekking van Staatsloterij maak je kans op 10.000 euro per maand. 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 oktober kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
16: ANWB helpt Nederland op weg met je auto verkopen zonder gehammes. Want met onze autoverkoopservice kun je hem altijd in de buurt inleveren, dankzij de ruim 50 inleverlocaties. Ga naar anwb.nl/autoverkopen. ANWB en gaan.
17: Alleen nu bij Hollands Nieuwe.
18: Een jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Nog maar 4 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jaar abonnement.
19: De Noordelijke Veiligheidsacademie, de noordelijke opleider in veiligheid, zet de tijd op 7 uur.
20: Radio Continu. Nieuws.
21: Dit is Jorien Ballast met het Radio Nieuws. In het Gelderse Opheusden is een protest tegen de mogelijke komst van een asielzoekerscentrum gisteravond uit de hand gelopen. Honderden mensen demonstreerden bij het gemeentehuis tijdens een gespreksavond over asielopvang. Er werd met zwaar vuurwerk gegooid en demonstranten keerden zich tegen de politie. De mobiele eenheid moest worden ingezet. Zeker 10 mensen zijn aangehouden. Raadsleden konden daarna het gebouw veilig verlaten. Een Syrische gevangenisdirecteur heeft in de Verenigde Staten 60 jaar gevangenisstraf gekregen voor marteling. Hij leidde een gevangenis in Damascus tijdens het schrikbewind van de afgezette president Assad. Volgens de aanklagers gaf de 74-jarige Samir Ousman al-Sheikh opdracht om gevangenen fysiek en psychisch te folteren om hun verzet tegen de regering van Assad te breken. Hij was ook soms persoonlijk bij mishandelingen betrokken. Al-Sheikh vluchtte in 2020 naar de VS. Vandaag begint de rechtszaak tegen het meisje uit Meerstad dat ervan wordt verdacht haar ouders te hebben vermoord. De 15-jarige staat vandaag voor de kinderrechter. Haar ouders Johan en Mathilda werden op 18 juni doodgevonden in hun woning. Een paar uur later werd hun dochter aangehouden. Volgens bekenden had ze beelden van haar gewonde of dode ouders gedeeld. Deskundigen noemen het een uitzonderlijke zaak. Ouderdoding door minderjarigen komt zelden voor. En een brandende powerbank heeft voor opschudding gezorgd tijdens een KLM-vlucht naar Curaçao. Het vliegtuig maakte gisteren rechtsomkeert boven de Atlantische Oceaan nadat een kleine brand was ontstaan. De piloten besloten terug te keren. Ruim 5 uur na het opstijgen was het vliegtuig weer terug op Schiphol. Passagiers worden omgeboekt naar andere vluchten. KLM onderzoekt de zaak. Aan boord van een vliegtuig gelden speciale regels voor powerbanks vanwege het brandgevaar. Het weer, overwegend zonnig, in het noorden wat regen. Maximum temperaturen rond 18 graden. Tot zover het radionieuws.
0: Op de Venenhoeve draait alles om puur en lokaal. Daar proef je heerlijke zuivel direct van onze boerderij. Romige zelfgetapte melk, vla, yoghurt, heerlijk ijs. Maar ook groente, fruit en vlees van de streek. Alles lokaal, vers en met liefde gemaakt. De Venenhoeve, daar tap je het leven vers.
4: Je huis zegt wie je bent. En Meubelhuis Bakker helpt je dat uit te stralen. Stoer of stijlvol, modern of klassiek. Meubelhuis Bakker in Musselkanaal heeft alles wat past bij jouw smaak en budget. Jij wordt er persoonlijk geholpen en jouw meubel snel bezorgd. Je vindt Meubelhuis Bakker in Klazinaveen en Musselkanaal. En via meubelhuisbakker.nl, waar je huis een thuis wordt.
22: Wist je dat je bij de Venenhoeve in Tweede Exloremond ook terecht kunt voor leuke workshops? Van ijs en kaas maken tot zelf je eigen karnemelk en boter maken. En houten klompen schilderen. En wil je afsluiten met een lekkere boerenlunch of heerlijke barbecue? Geen probleem. Kortom, leuke activiteiten voor het hele gezin. Of als bedrijfsuitje met je collega's. Kijk voor meer info op devenenhoeve.nl.
19: Radio Continu. De Radio Continu On Tour Show.
5: Zondag 20 september.
23: Jaarbusterrein Roden.
5: Van 2 uur 's middags tot 7 uur 's avonds. Met optredens van
23: August van Engelen,
5: Gideon,
23: Kevin Paré,
5: Gerrit Snijder,
23: Spang,
5: Jeroen van Zels,
23: Gisby,
5: Jeffrey Parmentier,
23: Romy Montero,
5: Stef Eckel,
23: Jopke,
5: Even Serieus
23: en Jorieke Sterke.
5: De toegang is gratis.
23: En uiteraard live te volgen op de radio.
5: Meer info.
23: RadioContinu.nl.
19: Wij maken je radio weer gezellig.
24: Al meer dan 25 jaar.
19: Radio Continu.

0: Bij Albert Heijn spaar je nu gratis groente- en fruitdiskies met de leukste Disney- en Pixar-karakters. Zo maken we groente- en fruit eten nog leuker. Nu een gratis diskie bij elke 15 euro aan boodschappen. Lekkere van
1: Albert Heijn. Stijgertools in Burgum voor al uw stijger-, evenementen- en bouwbenodigdheden. Kijk op stijgertools.nl en bestel online. Daar kun je op bouwen.
2: Koop je stroopwafels lekker op de markt bij Stroopie Wafel. Van heerlijke verse stroopwafels tot makkelijk mee te nemen kruimels. Heerlijk vers voor jou gemaakt en zelfs ook glutenvrij. Vergeet Stroopie Wafel niet te volgen op TikTok of bezoek hem live op de markt. Dinsdag tot en met zaterdag in Groningen en op vrijdag ook in Haren en op zaterdag ook in Winschoten.
1: Bestel op stijgertools.nl en gebruik de actiecode CONTINU voor uw korting.
3: Profile helpt om zorgeloos te genieten van je rit. Met goede banden en onderhoud, verrassende voordelen en betrouwbaar advies.
4: Profile. Beter, sneller, verrassend voordelig.
5: Ah, jullie reizen met NS Flex? Dat is voordelig.
6: Klopt. Normaal reis ik in de daluren met 40% korting.
5: Oh, en nu niet?
6: Nee, nu geniet ik van de Spaanse zon. Dus heb ik mijn abonnement gewoon aangepast.
5: Bueno! Kies het NS Flex abonnement, dat past bij jouw reis. Reis met 40% korting in de daluren met NS Flex dalvoordeel. Nu tijdelijk de eerste 3 maanden voor maar 3,50 per maand. Ga naar ns.nl/flex.
7: Rij gerust met de banden van Continental en onderhoud van Profile.
8: Carparts Groningen Finsterwolde. Regionaal de goedkoopste in auto-onderdelen. Carpartsgroningen.nl.
9: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.
10: Hey, vloertje leggen? Doe het lekker zelf. Nu 30% korting op vloeren met de Gamma Voordeelpas. Van kliklaminaat tot visgraat, voor elke vloer gewoon naar Gamma. Dat zeg ik. Gamma!
11: Oh. Goedemorgen allemaal.
12: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ga nu naar een Hornbach bij jou in de buurt. Vind jouw douche op douche.kroon.nl.
13: Het gaat weer gebeuren. Bokpop Zinneburen. Vrijdag 25 september. De Foute Avond. Met Stuk, Poken, Lastig en Gas erop. En DJ Roy. Zaterdag 26 september. Party Night. Met Emma Heesters, Alda Fak en Baby Blue. Zondag 27 september. Theateravond. Met de Troubadours en DJ Ik Willem. Vrijdag 2 oktober. 90s Dance. Met 24/7, Korsakoff, Dark Raver en de Hardcore Vibes Band. En zaterdag 3 oktober de Hollandse Avond met de Oranje Band. DJ Ik Willem, Wolter Kroes en Robert van Hemert. Ja, we zwemmen in die bubbels als een kabeljauw. Kaarten nu ook verkrijgbaar in een combi-ticket. Kijk snel voor kaarten en meer informatie. Bokpopzinneburen.nl.
14: Zin in een grote schnitzel of ander typisch Duits gerecht? Een geliefd en gezellig restaurant net over de grens in de Duitse Papenburg. Arcadenhaus bij de Grote Kerk. Ook voor heerlijk ijs van de Weltmeister en een lekker landbiertje. Nieuwsgierig geworden? Kijk dan snel op onze website arcadenhaus.de. Arcadenhaus in Papenburg, waar uit eten gaan nog betaalbaar is.
15: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
16: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
17: Let's go! Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
18: En deze week ook nog een XXL-pak W5 vaatwastabs met wel 66 stuks voor maar 2,99. Dat is slechts 5 cent per tab. Lidl, je verdient het.
19: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
20: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
0: Op zoek naar dé oplossing tegen zowel huidveroudering als pluizig haar? Ontdek 100% pure arganolie van arganwinkel.nl. Al ruim 12 jaar actief in Nederland. Biologisch, koud geperst en kosmos gecertificeerd. arganwinkel.nl. Bestel nu jouw gratis proefflesje op arganwinkel.nl/gratis.
21: Nieuwe muziek ontdek je natuurlijk op
22: Radio Continu.
23: Damian van Os.

0: pakketje halen. Check. Lunch met de kleinkinderen. Check. Coronaprik. Oh ja.
1: Doe de online zelfcheck en kijk of je de coronaprik kunt krijgen. Als je ouder dan 50 jaar bent en een kwetsbare gezondheid hebt, ben je met de prik beter beschermd. Bijvoorbeeld bij hart- en vaatziekten, longziekten of diabetes. Doe de zelfcheck op rivm.nl/coronaprik.
0: Ah, check.
2: Nederland is lekker bezig, maar soms slaan we daar wel een beetje in door. Ijsbaden, suikervrije suikerspinnen, proteïneshakes. Gelukkig is er Milner, want Milner is niet alleen lekker, maar ook van nature rijk aan proteïne.
3: Lekker bezig.
2: Milner.
4: De beste ingrediënten voor een ochtend zonder drama. 100% Arabica bonen. Fluffy schuim van halfvolle melk of heerlijke haverdrank. Lekker wakker worden met een cappuccino van McDonald's voor maar 1,95. I'm loving it.
2: En door de verbeterde receptuur is Milner nu nog lekkerder.
3: Lekker bezig.
5: Social deal, wellness deal, steek 1 en... Wow, waarom heb je niks aan?
6: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
5: Ja, werkt wel.
6: Social deal, deals die je niet mag missen.
7: Creatief bezig zijn, dat begint met de juiste materialen. En die vind je bij Stuifzand Allerhande Hobby en Creatief. Een winkel vol inspiratie. Van schilderen en breien tot kaarten maken en fournituren. Bezoek ons in Zuidwolde, Hoofdstraat 57. Rolstoelvriendelijk en met gratis parkeren voor de deur. Of shop online via hobbykoopjes.nl.
6: Ontdek ook de beste wellness deals op socialdeal.nl.
8: Werkgevers zijn vaak op zoek naar ervaren professionals met veel bagage. Goed nieuws, de nieuwe Toyota BZ Touring heeft maar liefst 669 liter bagageruimte. En zelfs 1718 liter als je de achterbank neerklapt. Dat is een flinke bak aan ervaring. De nieuwe Toyota BZ Touring. 100% elektrisch en klaar voor het echte werk.
9: Lekker genieten in eigen tuin? Kom dan eens binnenkijken bij de Tuinmeubelshow van Te Velde. Kijk op tevelde.nl of kom naar Bedrijvenpark Drentse Poort in Nieuw-Buinen. Te Velde. Buitengewoon goed!
8: Met 669 liter bagageruimte is de nieuwe Toyota BZ Touring ook klaar voor het weekend. En je rijdt hem vanaf €259 netto bijtelling per maand.
10: Smint.
11: Valt je iets op aan mij?
10: Nieuwe jas?
11: Nee.
10: Nieuwe schoenen?
11: Nee.
10: Wat kan dat toch zijn? Of wacht, even een smintje voor die frisse blik. En ineens besef je...
12: Jij bent naar de kapper geweest. Staat je goed hoor.
10: Smint. Boost yourself.
13: Nu super deals bij Jumbo. Pickwick thee. 15 of 20 stuks, 99 cent. En Eru, diverse varianten, ook 99 cent. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo.
14: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
15: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
14: Dus waar moet je zijn voor de magic?
16: Joujou.
17: Hé, mijn salaris is nog maar net binnen en de helft is nu alweer weg. Zorgverzekering, energie, telefoon. Hoeveel geld gaat er nou eigenlijk naartoe? Moet ik toch eens een keertje uitzoeken.
18: Waarom eigenlijk niet nu? Vergelijk en bespaar op al je vaste lasten. Even independeren. Al je vaste lasten op één plek geregeld. Ga naar independer.nl.
19: De Noordelijke Veiligheidsacademie. De Noordelijke opleider in veiligheid. Zet de tijd op 8 uur.
20: Radio Continu. Nieuws.
21: Dit is Jorien Ballast met het Radio Nieuws. 130 boerenbedrijven verliezen waarschijnlijk hun vergunning omdat ze te veel stikstof uitstoten. Dat blijkt uit onderzoek van RTLZ. Andere mogelijkheden om te voorkomen dat beschermde natuurgebieden verder verslechteren zijn er niet. Natuurorganisatie MOP diende sinds 2023 verzoeken tot intrekking van de boerenvergunningen in bij 10 provincies. In juli kondigde de provincie Brabant aan geen andere keus te hebben dan de vergunningen inderdaad in te trekken. De sterk gestegen gasprijzen raken ook de ruim 700.000 huishoudens met een warmtenetaansluiting. Deskundigen gaan uit van stijgingen tussen 10% en 20% volgend jaar, ook als de gasprijzen weer zouden dalen. De autoriteit Consumentenmarkt stelt de tarieven voor warmtenetten vast aan de hand van de gasprijzen op 3 meetmomenten in het jaar. Anders dan bij gas kunnen warmtenetklanten niet overstappen naar een andere warmteleverancier. Franse vissers zijn boos over de hoge brandstofprijzen. Ze blokkeerden deze week urenlang verschillende havens en een olieterminal in Zuid-Frankrijk. Na steuntoezeggingen van minister van Visserij Chabot werden de blokkades opgeheven. Het is al dagen onrustig in Frankrijk. De regering wil het begrotingstekort terugdringen met miljarden bezuinigingen. Werknemers uit tal van sectoren legden daarop het werk neer uit onvrede over onder meer de lonen en de brandstofprijzen. Vandaag begint de rechtszaak tegen het meisje uit Meerstad dat ervan wordt verdacht haar ouders te hebben vermoord. De 15-jarige staat vandaag voor de kinderrechter. Haar ouders Johan en Mathilda werden op 18 juni doodgevonden in hun woning. Een paar uur later werd hun dochter aangehouden. Volgens bekenden had ze beelden van haar gewonde of dode ouders gedeeld. Deskundigen noemen het een uitzonderlijke zaak. Ouderdoding door minderjarigen komt zelden voor. Het weer. Overwegend zonnig, in het noorden wat regen. Maximum temperaturen rond 18 graden. Tot zover het radionieuws.
11: Hey, aangenaam. Wij zijn Autohuis Westerkwartier in Leek. Met onze passie voor auto's helpen we u graag persoonlijk op weg naar uw volgende jonggebruikte auto. Van financial lease, huurkoop, verzekering tot zoekopdracht. Kies Autohuis Westerkwartier. Autohuiswesterkwartier.nl.
16: Aan alle vrouwen van 50 plus, met weinig energie, zonder duidelijke reden. Iedere vrouw maakt het in haar leven een keer mee. Check of je een candida-overgroei hebt op candidacoach.nl.
22: Oma had vroeger geen ingrediëntenlijst van 3 meter. Ze vertrouwde op de kracht van de natuur. Mijncbd.com doet hetzelfde. Kwalitatief hennepextract en biologische draagolie. Geen poespas, geen ingewikkelde ingrediënten. CBD-olie zoals het bedoeld is. Kijk op mijncbd.com.
23: De Radio Continu On Tour Show. Zondag 20 september.
24: Jaarbusterrein Roden.
23: Van 2 uur 's middags tot 7 uur 's avonds. Met optredens van
24: August van Engelen,
23: Gideon,
24: Kevin Paré,
23: Gerrit Snijder,
24: Spang,
23: Jeroen van Zels,
24: Gisby,
23: Jeffrey Parmentier,
24: Romy Montero,
23: Stef Eckel,
24: Jopke,
23: Even Serieus
24: en Jorieke Sterke.
23: De toegang is gratis.
24: En uiteraard live te volgen op de radio.
23: Meer info.
24: RadioContinu.nl.
25: Wij maken je radio weer gezellig.
26: Al meer dan 25 jaar.
25: Radio Continu.

0: Slagharen.nl. Mis niks en sla je slag.
1: Woonvoordeel Slagharen. De gordijnwinkel en vloerenspecialist. Een breed assortiment vloeren, kasten op maat, gordijnen en raamdecoratie tegen de meest scherpe prijs. Confectie van gordijnen en vouwgordijnen uit eigen atelier. Verras jezelf, want voordelig en stijlvol wonen doe je bij Woonvoordeel Slagharen. De woonspecialist.
2: Prijzenslag van Odido is er ook voor ondernemers. Met waanzinnig veel voordeel op LinkedIn Premium bij een zakelijk unlimited abonnement. Sla je slag op odido.nl/business.
3: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
4: Koop je stroopwafels lekker op de markt bij Stroopie Wafel. Van heerlijke verse stroopwafels tot makkelijk mee te nemen kruimels. Heerlijk vers voor jou gemaakt en zelfs ook glutenvrij. Vergeet Stroopie Wafel niet te volgen op TikTok of bezoek hem live op de markt. Dinsdag tot en met zaterdag in Groningen en op vrijdag ook in Haren en op zaterdag ook in Winschoten.
5: Deze week extra goedkoop met Lidl Plus. Elsterappels. 1 kilo voor maar 1,19. Nergens goedkoper. Lidl, je verdient het.
6: Carparts Groningen Finsterwolde. Regionaal de goedkoopste in auto-onderdelen. Carpartsgroningen.nl.
7: Stralend schoon met Vibra. Nieuw in het assortiment. Vibra WeCare wasmiddel. Wit, kleur of donker. Fles 42 wasbeurten voor maar 2,99. Ook op Vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.
8: Elektramat bestaat 20 jaar. Voor installateurs en klussers. Face mee en win dikke prijzen op elektramat.nl. Elektramat. Meer dan elektra.
9: Attentie alsjeblieft. Let op. Vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed. Geen kortingen. Ook geen andere acties. Ik herhaal. Geen aanbiedingen en geen kortingen.
10: Bij Hornbach vind je alles voor je project. Behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
11: Stap in een Mercedes en je ervaart het gelijk. Dat gevoel van thuiskomen.
12: Ervaar het zelf tijdens de Star Days. Ontdek onze 140 Years Editions, het voorraad leverbaar, met tot €5.000 inruilpremie. Rijdt u zakelijk? Dan is het nu ook het moment om in te stappen. Bezoek uw Mercedes-Benz dealer of ga naar mercedesbenz.nl.
13: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming-Dachstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming-Dachstein.
14: De jackpot van Eurojackpot staat deze vrijdag op 59 miljoen. Pak nu je kans. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
15: Of zij nu voor kiezen om al hun geld uit te geven aan slijm. Of al hun geld opzij te zetten. Met de Rabo Jongerenrekening wordt je kind baas over zijn eigen monies. Terwijl jij toezicht houdt in de Rabo-app. En krijg nu ook nog eens 3 keer €5 cadeau. Check de voorwaarden op rabobank.nl/jongerenrekening. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
16: Dames en heren, 31 oktober is het zover. Mijn eigen concert in het Stadsgehoorzaal in Leiden. Live met de Mickey Fisher Band. Wil jij hier nou bij zijn? Bestel dan snel je tickets op www.gbmin.nl. Tot dan!
17: Zin in topkwaliteit gedroogd vlees? Ga naar beefjerkykopen.nl. Daar hebben ze het grootste assortiment topkwaliteit jerky en biltong van Nederland. Met veel eiwitten, weinig of geen toegevoegde suiker, originele smaak en eerlijke prijzen. Beefjerkykopen.nl. Nederlands oudste en grootste webshop voor topkwaliteit gedroogd vlees.
18: Nieuwe muziek. Ontdek je natuurlijk op
19: Radio Continu.
20: Damian van Os, Hard to Get.
21: Ik speel

0: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
1: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
2: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
0: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
2: En nu denk ik, ach man, man, man, als we hadden geweten dat de dood zo dichtbij was.
3: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
4: Stijgertools in Burgum voor al uw stijger, evenementen en bouwbenodigdheden. Kijk op stijgertools.nl en bestel online. Daar kun je op bouwen.
5: Mindchef. Dat moment waarop we ons grenzeloos op ons gemak voelen en genieten. Elk moment een reis. Boek nu een Mindshift Cruise bij TUI Cruises. Bijvoorbeeld 7 nachten in Noordland vanaf €1.299. Verzeker je van vroegboekaanbiedingen. Nu tot en met 30 september en bespaar. Bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindshift.
4: Bestel op stijgertools.nl en gebruik de actiecode CONTINU voor uw korting.
6: Profile helpt om zorgeloos te genieten van je rit. Met goede banden en onderhoud, verrassende voordelen en betrouwbaar advies.
7: Profile. Beter, sneller, verrassend voordelig.
8: De beste ingrediënten voor een goede morgen. 100% juicy rundvlees. Een getoast muffinbroodje en een gebakken eitje. De lekkerste start van de dag met de McMuffin Beef and Egg van McDonald's. I'm loving it.
6: Rij gerust met de banden van Hankook en onderhoud van Profile.
9: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
10: Voortman bestaat 70 jaar en dat vieren we groots. Bij aankoop van een complete keuken of badkamer maak je kans om tot wel €15.070 terug te winnen. Tot ziens bij Voortman in Pessen of Assen.
9: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
11: Het gaat weer gebeuren. Bokpop Zinnenburen. Vrijdag 25 september. De Foute Avond met Stuk, Poken, Lastig en Gas erop. En DJ Roy. Zaterdag 26 september. Party Night. Met Emma Heesters, Alda Fak en Baby Blue. Zondag 27 september. Theateravond. Met de Troubadours en DJ Ik Willem. Vrijdag 2 oktober. 90s Dance. Met 24/7. Korsakoff, Dark Raver en de Hardcore Vibes Band. En zaterdag 3 oktober de Hollandse Avond met de Oranje Band, DJ Ik Willem, Wolter Kroes en Robert van Hemert. Ja, we zwemmen in die bubbels als een kabeljauw. Kaarten nu ook verkrijgbaar in een combi-ticket. Kijk snel voor kaarten en meer informatie. Bokpopzinnenburen.nl.
12: Dames en heren, de daluren beginnen.
13: Ah, vanaf 9 uur reis je met 40% korting met NS Flex Dalvoordeel. En in het weekend de hele dag. Nu 3 maanden voor maar €3,50 per maand. Ga naar ns.nl/dalvoordeel.
14: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schlaapming Dagstein. Pistes voor elk niveau. En kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel op Schlaapming Dagstein.

0: Download de app en start met...
1: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo zijn onze Kruidvat shampooflessen gemaakt van 96% gerecycled plastic. Ja, daar word je toch vrolijk van? En hiervan ook. Alle Kruidvat shampoo nu 2 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
2: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice, gewoon perfect geregeld.
3: De Noordelijke Veiligheidsacademie, de noordelijke opleider in veiligheid, zet de tijd op 9 uur.
4: Radio Continu. Nieuws.
5: Dit is Jorien Ballast met het Radio Nieuws. De Utrechtse busvervoerder Keolis leidt veel grotere verliezen dan verwacht. Dat blijkt uit een vertrouwelijke brief aan de Provinciale Staten in handen van de Volkskrant. Volgens het provinciebestuur luidt Keolis de noodklok over de financiële resultaten en vooruitzichten van het busvervoer in Utrecht buiten. Daaronder vallen onder meer Amersfoort, Veenendaal, Woerden, Zeist en een groot aantal omliggende gemeenten. Keolis kampt met grootschalige rituitval en vertragingen. 130 boerenbedrijven verliezen waarschijnlijk hun vergunning omdat ze te veel stikstof uitstoten. Dat blijkt uit onderzoek van RTLZ. Andere mogelijkheden om te voorkomen dat beschermde natuurgebieden verder verslechteren zijn er niet. Natuurorganisatie MOP diende sinds 2023 verzoeken tot intrekking van de boerenvergunningen in bij 10 provincies. In juli kondigde de provincie Brabant aan geen andere keus te hebben dan de vergunningen inderdaad in te trekken. De sterk gestegen gasprijzen raken ook de ruim 700.000 huishoudens met een warmtenetaansluiting. Deskundigen gaan uit van stijgingen tussen 10% en 20% volgend jaar, ook als de gasprijzen weer zouden dalen. De autoriteit Consumentenmarkt stelt de tarieven voor warmtenetten vast aan de hand van de gasprijzen op 3 meetmomenten in het jaar. Anders dan bij gas kunnen warmtenetklanten niet overstappen naar een andere warmteleverancier. Franse vissers zijn boos over de hoge brandstofprijzen. Ze blokkeerden deze week urenlang verschillende havens en een olieterminal in Zuid-Frankrijk. Na steuntoezeggingen van minister van Visserij Chabot werden de blokkades opgeheven. Het is al dagen onrustig in Frankrijk. De regering wil het begrotingstekort terugdringen met miljarden bezuinigingen. Werknemers uit tal van sectoren legden daarop het werk neer uit onvrede over onder meer de lonen en de brandstofprijzen. Het weer, overwegend zonnig, in het noorden wat regen. Maximum temperaturen rond 18 graden. Tot zover het Radio Nieuws.
6: Dankjewel. Goedemorgen. Goedemorgen, Nick.
7: Goedemorgen, Kevin.
6: Goedemorgen. Het is Verzoek Vrijdag. En we gaan hem opsplitsen natuurlijk richting categorieën. We allereerst beginnen met een drietal. Te beginnen met country. Zoeken we zo meteen. Dus iets van Nashville of toch iets Nederlands qua country. Okay. Zullen we daarna iets qua fout doen?
7: Ja, zeker. Even een foute plaat om de vrijdag mee te beginnen. Ja, dat is leuk.
6: Dat is een goed idee. Oké, dus fout en country. Ja. Welke mogen vanuit die categorie zo meteen even gaan draaien voor je?
8: Continu verkeersupdate.
6: Vertraging eentje. De A73 richting Maasbracht. Tussen Nijmegen en Maasbracht. Dukenburg en Malden. 2 kilometer. 25 minuten.
7: En dan de snelheidscontroles. De A4 Amsterdam richting Den Haag staan ze bij 19,3. Dan de A7 Heerenveen richting Groningen. Hier staan ze bij 169,6. En de laatste A12 Utrecht richting Arnhem. Hier staan ze bij 83,1.
6: Dan moet ik toch wel een beetje schakelen, Nick. Want nou voelt het als een soort maandag.
7: Ja, dat is bijzonder, hè?
6: Ja, dit is apart. Koffie?
7: Ja, zeker. Oké dan.
8: Flitser aan of afmelden? Geef het door in de Radio Continu app. U heeft een goed tuinidee, maar nog geen materiaal? Bij Ritsema Sierbestrating in Groningen vindt u het allemaal. Sierbestrating, maar ook grind, split, zand en teelaarde. We zijn 6 dagen per week geopend. Ritsema Sierbestrating in Groningen.
9: Lekker energiek blijf je met Vitepro, want het bevat vitamine B12. Bestel voor €9,95 op vitepro.nl.
8: U vindt Ritsema Sierbestrating aan de Bornholmstraat 4 in Groningen. Ritsema-sierbestrating.nl.
10: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
0: Zoek je een origineel kerstcadeau voor klanten of medewerkers dat echt blijft hangen? Laat kerstsokken bedrukken met jouw logo of boodschap al vanaf 50 paar. Vraag een gratis proefdesign aan en ontvang binnen 24 uur een digitaal ontwerp. Ga nu naar sokkies.nl.
11: De ochtend met Kevin wordt mede mogelijk gemaakt door Voortman Pessen, badkamers, keukens, tegels en het buitenleven. Voortmanpessen.nl. Remion Security and Smart Home. Remion.nl. En meatformore.nl. Voordelig vlees voor iedereen.
12: Goedemorgen. Dit is Radio Continu. Tot 12 uur vanmiddag is dit De Ochtend met Kevin.
13: Dag

0: Oké, lekker begonnen. Ja. Country, your man. De man, ik denk dat menig man daar wel jaloers op is qua stem.
1: Ja, dat klopt. Die heeft echt wel een hele mooie zware stem.
0: Je moet je gewoon de wekker eigenlijk met 3 uurtjes voor zetten. Dat je zo weinig mogelijk geslapen hebt. Dat je zo laag mogelijk klinkt als je adjust-turner.
1: Ja, en pak je zware check of zo. Ik weet niet dat je zo'n hele zware stem krijgt.
0: Ja, flink met whisky erin. Ja, en dan een paar jaar, dan komen we ergens. Oké. We zoeken zo meteen even iets in de categorie disco. En zullen we even een klappertje van dit moment zoeken. Dus echt even een plaat wat van in de afgelopen 2 weken is uitgebracht. Want er is vandaag ook nieuwe muziek uitgekomen natuurlijk.
1: Ja, dat klopt. En vorige week ook ontzettend leuke liedjes. Dus er zit vast wel wat tussen wat je dan kan aanvragen.
0: Ja, dat denk ik wel. Oké.

0: Linda, Roze, Jessica, Ademnoot, lekker fout wat dat betreft. En de disco, ja, we hebben toch iemand moeten teleurstellen wat dat betreft. Henk, die zegt al bij Animo in Assen, zouden we heel graag Brian Setzer willen horen met Crazy Little Thing Called Love. Die swingt iets meer dan die van Queen. Maar ja, bij ons niet bekend.
1: Nee, dus dat zullen we toch een keer in het systeem moeten toevoegen.
0: Ja,
1: dan,
0: we gaan toch eens even kijken, Henk, wat wij even toe kunnen voegen aan de grote database die we al hebben staan. Aan de grote muziekencyclopedie die hier al aanwezig is. Daar gaan we zeker even induiken. Dus Brian Setzer, we zetten zeker even op het lijstje van nog uit te zoeken. Ja, die lijst die is wel aardig bijgewerkt, gelukkig.
1: Daar krijg je gewoon op de vrijdag een beetje huiswerk mee, hè?
0: Ook nog eens even. Ja. En aankomend weekend gaat het losbarsten in Rode. Dat gaat daar vanmiddag al volle gang. Ja,
1: we hebben natuurlijk het Radio Continu Café.
0: Ja, zeker.
1: Het hele weekend.
0: Ja, en dat wordt ook volop feest. Jij staat er ook nog morgen.
1: Morgen, klopt. Van 4 tot 8.
0: Ja, en Robert van der Brok, die is er ook aanwezig. Die draait daar ook in het Radio Continu Café.
1: Ja, dat is dan tot 1 uur vannacht of zo, toch?
0: Ja, klopt. Ja.
1: En dan de zaterdag ook.
0: Ja, ook. Ja, en eigenlijk alle dagen. Dus, en Bram Bongers die komt daar morgenavond ook even zingen.
1: Over ideale schoonzoon.
0: Zeg dat goed? Zeg het. Nee, vanavond komt hij er even zingen.
1: Vanavond?
0: Sorry. Ja, ik ben helemaal met die dagen nu. Vanavond komt Bram Bongers daar ook in het Radio Continu Café zingen. Samen Welte is daar ook aanwezig. Die gaat er ook zingen. Jan Smit komt er ook morgen. Het is volle bak aanwezigheid daar.
1: Wij hebben natuurlijk zondag daar de on-tour-show staan.
0: Ja.
1: Ook met ontzettend leuke artiesten.
0: Zullen we de namen straks even weer bij gaan pakken?
1: Ja, zeker.
0: Oké. Gaan we dat straks even doen?
1: En wat natuurlijk heel leuk is dat Even Serieus gewoon hun nieuwe plaat daar voor het eerst live gaat zingen bij ons, hè?
0: Ja, ze voelen ook enigszins de gezonde spanning, hebben ze al laten weten. Dat ze dan zeggen van, oeh ja, dan gaan we het voor het allereerst op het podium doen. Ja, en meteen ook live op de radio. Dus dat is al, alles is het uiteraard weer te volgen. En maandagavond zijn we er ook in de grote tent met de Radio Continu Drive-In Show. Gevolgd door Leeuw Kleine en nog een tal van artiesten die daar ook zijn.
1: Ja, superleuk.
0: Ja.
1: Heel gezellig.
0: Ik zit stiekem even te denken, maar zouden wij misschien een radiolijntje open kunnen zetten maandag? Dat we La Fuente even op de radio knallen. Dat zal toch wel geniaal zijn.
1: Ja.
0: Ja. Nou, sowieso zondag is alles live te volgen. Dus de apparatuur is daar aanwezig. Maar dat betekent ook dat je mee kan luisteren natuurlijk. En mee kan kijken via Continu TV. Dat is aankomende zondag. Gaat het losbarsten daar vanaf 1 uur dan de allereerst.
1: Natuurlijk van 1 uur tot 7. En gratis toegang, hè?
0: Ja, dat is het allermooiste. Dat is het allermooiste. Je kan er gewoon met het gezin naartoe. Ja. De artiesten voor de rest pakken we er zo meteen even bij.
1: Dat is heel gezellig.
0: Weet eigenlijk er nu al uitspugen, maar nee, nog niet. Een one-hit wonder zijn we zo meteen naar op zoek. En wat wel leuk is, we zoeken even een plaat met een
1: vrouwennaam.
0: Dat mogen we toch even zoeken.
1: Ja, er zijn wel wat leuke platen te verzinnen dan. Met
0: ja, dat zeker wel. Dat zeker. Oké, laat maar even horen welke mag dat zijn wat dat betreft. Dus een plaat met een vrouwennaam erin en een one-hit wonder. Oké, deze kwam zojuist al eventjes binnen. Werd aangevraagd vanuit Apeldoorn. Samantha Steenwijk. Ja, toch een hitje klappen van dit moment hoor. Hey. Onlangs natuurlijk continu schijf te pakken. En één blik is genoeg.

0: Teachin. Ja, dat was wat dat betreft echt wel een one-hit wonder. Met name de Engelsen. Die heeft toen, volgens mij, hoor, als ik me niet vergis, met het Eurovisie Songfestival vooral meegedaan.
1: Ja, volgens mij heb je daar gelijk in. Maar dat moeten we even controleren of dat klopt of niet.
0: Ja, volgens mij wel. Volgens mij wel. Eén blik is genoeg. Daarvoor nog Samantha Steenwijk. Zoeken wij nog een plaatje met een vrouwennaam erin. En zullen we daarna iets doen? Een truckersplaatje.
1: Ja, dat is hartstikke leuk, een truckersplaatje.
0: Oké, kom erop in de Radio Continu app.

0: Leveren vuurwerken. .nl.
1: Het is weer prijzenslag bij Odido. Met tijdelijk waanzinnig veel voordeel op glasvezel plus tv. Stap over op een tweejarig abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Mis niks en sla je slag.
2: Heeft u asbest en wilt u dit laten verwijderen? Man en Mag is er voor zowel de zakelijke als particuliere klant. Man en Mag staat garant voor volledige ontzorging. Man en Mag is persoonlijk, snel en duidelijk met voor u een offerte op maat. Met als doel u zo snel mogelijk van uw asbest te verlossen. Man en Mag, de asbestverwijderingsspecialist van het Noorden. Man en Mag met ch.nl.
1: Hallo, Odido Business hier. Ook ondernemers krijgen waanzinnig veel voordeel tijdens prijzenslag. Mis niks en sla je slag op odido.nl/business.
3: Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Milsani houdbare halfvolle melk. 1 liter voor maar 68 cent. Ja, je hoort het goed. Maar 68 cent. Alleen bij Aldi en nergens goedkoper.
4: Fans van voordeel.
3: Aldi.
5: Koop je stroopwafels lekker op de markt bij Stroopie Wafel. Van heerlijke verse stroopwafels tot makkelijk mee te nemen kruimels. Heerlijk vers voor jou gemaakt en zelfs ook glutenvrij. Vergeet Stroopie Wafel niet te volgen op TikTok of bezoek hem live op de markt. Dinsdag tot en met zaterdag in Groningen en op vrijdag ook in Haren en op zaterdag ook in Winschoten.
3: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor een hele bloemkool. Heel voordelig, voor maar 99 cent. En wat dacht je van 1 ster beter leven Yorkham? 200 gram voor maar 1,99.
6: Fans van voordeel,
3: Aldi.
7: Carparts Groningen Finsterwolde. Regionaal de goedkoopste in auto-onderdelen. Carpartsgroningen.nl.
8: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
9: De beste plek voor jou, NVM.
10: Ren je in het zweet? Naar Kruidvat. Nieuw Nivea Clinical Deo. Speciale verzorging en bescherming voor mensen die veel zweten. Nu met 50% korting. Op naar
11: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
12: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
13: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
14: Jij regelt de vakantiekriebels. Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI, live happy.
15: Man, ze hebben nou een mooie actie bij Velderhof. Leeftijdskorting. Wat laag je nou?
16: Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt het een hele mooie korting.
15: En bedankt, hè.
17: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op Velderhof.nl. Velderhof, het komt voor dat u verdient.
18: Bij Optimaal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimaal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimaal. Smaakt lekker. Voelt goed.
19: Bang dat een klein ongelukje thuis grote gevolgen heeft? Met mijzorgwinkel.nl maak je wonen voor ouderen direct veiliger met slimme hulpmiddelen en betrouwbare persoonlijke ondersteuning. Voorkom ongelukken en bekijk de mogelijkheden op mijnzorgwinkel.nl.
20: Het Radio Continu weerbericht wordt mede mogelijk gemaakt door
21: Ventilatietechniek Noord in Zuidbroek, vtnoord.nl.
2: In het noorden komen een paar buien voor, in het midden en zuiden van het land overwegend droog. Zon en stapelbewolking, vanmiddag blijft het droog. Af en toe schijnt het zonnetje, wordt het tussen 17 en 20 graden. Morgen veel wolkenvelden, kans is er zeker op een bui, wordt het tussen 19 en 22 graden. Dan morgenavond en in de nacht naar zondag gaat er heel veel regen vallen. Maar zondag overdag trekt de regen weg en dat maakt het
0: ja, super top voor onze tour in Rode. Het zonnetje gaat schijnen. Het wordt tussen de 17 en 19 graden. Dus een trui is zeker gewenst. Maar het is in ieder geval lekker droog.
4: Continu verkeersupdate.
0: Geen vertragingen.
22: Met een paar snelheidscontroles. De A1 Apeldoorn richting Hengelo staan ze bij 120.1. Dan de A27 Almere richting Utrecht staan ze bij 112.3. En de laatste, de A28 Amersfoort richting Zwolle, staan ze bij 59.7.
0: Oké, met de vrouwennaam zijn we eruit gekomen voor Toto, Rosanna en een truckersplaatje. Daar zijn we nog even naar op zoek.
22: Ja, er komt natuurlijk heel veel Henk Wijngaard binnen.
0: Ja, dat kan ook niet anders natuurlijk. The Legend.
4: Flitser, aan of afmelden. Geef het door in de Radio Continu app.
23: Nieuwe muziek. Ontdek je natuurlijk op
4: Radio Continu.
24: Damian van Os, Hard to Get.
25: Ik speel geen Hard to Get, maar van jou krijg ik een spraakgebrek. Kom niet meer.

0: Beter dan dit truckersliedje gaat het gewoon echt niet worden hoor. Hey, met een vlam in de pijp. Henk Wijngaard op continu. Daarvoor vrouwennaam Rosanna. Werd toch weer even uitgelicht wat dat betreft door Toto. Oké, wij gaan hier zo meteen een druk op een knop. We hebben namelijk een hypermoderne computer met allerlei categorieën verzameld. We gaan voor de allereerste keer even inzetten. Dus wij gaan nu zo meteen een druk op de knop. Dan komen er twee categorieën uit.
1: Nou, ik ben benieuwd.
0: Ja, ik ook. Dus we laten onszelf wat dat betreft wel weer verrassen. Het gaat wel weer in alle snelheid dat we het heel snel bij elkaar moeten gaan zoeken.
1: Ja, jij zit achter de computer, dus ik laat me verrassen wat er dan nu weer komt.
0: Ja, oké. Aan jou even de vraag om mee te denken en jouw hulp willen we heel graag inschakelen, muzikaal gezien, met de categorieën die nu zo meteen naar voren gaan komen. En we gaan zo meteen allereerst even de talentschijf draaien, want anders gaat het wel heel snel. Dan dat hebben we al vaker gehad. Dan moet het echt binnen een minuut binnenkomen. Anders dan lopen we helemaal stuk. Dan moeten we de zender uitzetten tot zover we iets hebben. Zo werkt het natuurlijk ook niet. Oké, we gaan de druk op de knop doen. De hypermoderne computer. Dit wordt de allereerste keer. Ja, dit is spannend. Dit is heel spannend. Oké. 3, 2, 1. Oké, daar gaan we. Ja. Oké. Even kijken. Een vakantieplaat wordt er uitgehaald. En even kijken. Welke komt er nog meer uit, Niek?
1: Een Nederlandse plaat uit de jaren 80.
0: Oh, dat is ook leuk. Oké, ja, dit zijn twee leuke categorieën. Daar kunnen we echt wel op mee. Vakantieplaat, zeker nu het weer voor volgende week. De voorspellingen zijn echt wel dat het volgende week prima na zomer.
1: Het is bijzonder hè, dat het zo wisselvallig is. Ik heb nu de korte broek ook maar gewoon aangetrokken. Het blijft een beetje rond die 20 graden. Maar ja, de ene keer de paraplu uit de auto. En het is, er zit niet echt een lijn in of zo.
0: Nee. Oké, we hebben het al over vakantieplaat. De eerste appies komen al binnen. Het had al best wel gekund in die snelheid, begrijp ik. Oké, even kijken. Vakantieplaat en Nederlandse...
1: Nederlandse plaat uit de jaren 80.
0: Oké, kom erop in de continu app.
2: Radio Continu.
3: Denise Driana. Toeval bestaat niet. De continu talentschijf.
4: Ik

0: Jari Hellegers, ja ja, aankomende zondag is hij er ook bij Radio Continu on Tour in Rode en Panja in España is wat dat betreft uitgewezen. Het gaat daadwerkelijk Panja in Rode worden. Ik ben wel heel benieuwd hoe die dat zou gaan brengen op het podium.
1: Ja, daar ben ik ook benieuwd naar. Dat wordt sowieso heel gezellig.
0: Ja, dat zeker. Dat zeker. Een tal van artiesten die er gaan optreden. Ja. DJ Niek is eigenlijk toch wel het hoogtepunt van de dag.
1: Dat ja, jij bent er ook bij, hè? Niet te
0: ja, maar jij gaat echt de plaatjes draaien dan daar, hè?
1: Ja, maar jij doet de aankondigingen en volgens mij trek je de dansschoenen aan. Hè? Dus jij doet alle dansjes doe je voor op het podium. Dus,
0: ja, dat lijkt me heel verstandig. Ja, als we het publiek over willen houden, dan stap ik hem wel even af. Dan laten we dat maar niet doen. Nee, we hebben een tal van artiesten daar natuurlijk aanwezig. Te beginnen met August van Engelen.
1: Ja, en Gideon.
0: Kevin Paré.
1: Gerrit Snijder.
0: Spang.
1: Jeroen van Zelst.
0: Oh, dat wordt gezellig. Dat wordt gezellig. Zou hij de puzzel meenemen of niet?
1: Dat denk ik wel.
0: Hem kennende gaat hij wel ergens mee terugkomen aankomende zondag. Dus ik denk dat we onze bord maar nat moeten maken. Ik denk dat hij iets in de leiding heeft.

0: Robbie Montero,
1: Stef Ekkel,
0: Jobke,
1: Even Serieus
0: en Jorieke Sterke.
1: Ja, en natuurlijk Damien van Os.
0: Damien van Os is er nog bijgevoegd en Jari Hellegers is er natuurlijk ook bij. Dus we gaan die poster, die gaan we zo nog even updaten, is te vinden ook op onze website.
1: Ja, er moeten nog twee fotootjes bij, hè?
0: Ja, er komen nog twee bij, inderdaad.
1: Is er nog plek om die, bij die hele groep? Want het is natuurlijk wel een vol programma qua artiesten.
0: Ja, ja, ja. Ik denk dat we eentje aan de achterkant nog kunnen plaatsen. Ik denk dat we misschien nog één aan de zijkant niet kwijt kunnen.
1: Er moet eentje onder liggen zo.
0: Ja. Oké, we gaan hem even aantrappen weer. Hoppakee. Want we hebben eentje uit de jaren 80. Maar wat mag het daarna zijn? Een leuke cover en...
1: Een plaat met een kleur.
0: Een plaat met een kleur. Oh. Ja, nee, oké, ik heb al eentje in gedachten.
1: Ja, ik ook.
0: UB40, Red Red Wine. Welke heb jij in gedachten?
1: Ja, Marco Bazzato met rood.
0: Oh, rood. Ja, tuurlijk. Die zou ook nog kunnen. Ja, oké. Even de vraag richting jou. Waar denk jij aan? Wat komt allereerst bij jou omhoog? Dus laat maar even weten. En een cover. Een hele mooie, bijzondere cover. Misschien die wel mooier is dan het origineel in kwestie. Oké, jaren 80.

tv van bloed en oorlog om ons heen.

0: er zijn zoveel mooie platen te bedenken met kleur. Zwart-wit, Frank Boeien kwam inderdaad heel vaak binnen. De Scene met blauw, maar ja, deze werd oneindig veel genoemd. Dus Marco Bezzato, rood. En daarvoor Tom die nog zegt, er is niks lekkers dan een verse bak koffie van een collega te krijgen, genaamd Opa Ron. Succes met de uitzending, Kevin en Niek. Nou, bij deze. We zoeken zo meteen even een mooie cover wat dat betreft. En ik zat een beetje in twijfel of het een cover is. Want ik dacht dat dit altijd het origineel was van Paul Young. Gaan we er zo meteen even bij pakken. Wat zullen we daarna weer doen qua categorie, Niek? Moeten we slinger geven aan die computer?
1: Ja, zeker. Even die computer voor jou er even bij.
0: Even die computer. Ja, de ding is nou natuurlijk helemaal... Die moet ook een beetje inkomen. Ja, dit is niet gewend nog, nee. Oh, daar gaan we.
2: Een smartlab.
0: Een smartlab. Oké, kom erop. In de...
3: De ochtend met Kevin wordt mede mogelijk gemaakt door Voortman Pessen, badkamers, keukens, tegels en het buitenleven. Voortmanpessen.nl. Remion Security and Smart Home. Remion.nl. En meatformore.nl. Voordelig vlees voor iedereen.
4: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan het gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
5: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
6: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
7: Voortman bestaat 70 jaar en dat vieren we groots. Bij aankoop van een complete keuken of badkamer maak je kans om tot wel 15.070 euro terug te winnen. Tot ziens bij Voortman in Pessen of Assen.
8: En deze week ook nog een XXL pak W5 vaatwastabs met wel 66 stuks voor maar €2,99. Dat is slechts 5 cent per tab. Lidl, je verdient het.
9: Stijgertools in Burgum voor al uw stijger, evenementen en bouwbenodigdheden. Kijk op stijgertools.nl en bestel online. Daar kun je op bouwen.
10: Kapot gereedschap tijdens je klus? Jij wilt dat het werkt. Bij gereedschapcentrum.nl bestel je professioneel gereedschap van topmerken. Snel geleverd, gewoon uit eigen voorraad. Gereedschapcentrum. Jouw klus kan altijd door. Scoor nu de allernieuwste tools van Vestool.
9: Bestel op stijgertools.nl en gebruik de actiecode CONTINU voor uw korting.
11: Op zoek naar alles voor je huisdier of hengelsport? Kom naar Fossi XXL in Tweede Exploermond. De belevingswinkel met meer dan 15.000 artikelen op voorraad. Wij staan voor persoonlijk advies, echte vakkennis en hart voor mens en dier. Meer weten? Kijk op FossiXXL.nl. Of ren snel naar Fossi XXL. Was je wel?
12: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal Vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.
13: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
14: Zoals oma altijd zei, stop het in stenen, niet in je oude sok. Zinvest, samen investeren in vastgoed.
15: Ah, jullie reizen met NS Flex? Dat is voordelig.
16: Klopt. Normaal reis ik in de daluren met 40% korting.
15: Oh, en nu niet?
16: Nee, nu geniet ik van de Spaanse zon. Dus heb ik mijn abonnement gewoon aangepast.
15: Bueno, kies het NS Flex abonnement. Dat past bij jouw reis. Reis met 40% korting in de daluren met NS Flex dalvoordeel. Nu tijdelijk de eerste 3 maanden voor maar 3,50 per maand. Ga naar ns.nl/flex.
17: Botten en spieren ondersteunen? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Calcium en D3 800 IE bruistabletten voor het behoud van sterke botten en soepele spieren. Nu alle Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
18: Bij Simpel hebben we groot nieuws. Tom Groffel, we komen namelijk met een fantastisch, revolutionair introductieaanbod.
15: Zeg het!
18: Glasvezel internet voor maar 1 euro per maand. Doe de postcode Fraudecheck op simpel.nl.
19: Sokken, la, boeken. Billy, dat moet sneller.
20: Opruimfanaten opgelet. Kom 19 september naar IKEA, ruim zo snel mogelijk onze rommelkamer op en maak kans op €1500 winkeltegoed. IKEA.
21: Deze week in de bonus. AH rundergehakt 500 gram per stuk €3,99. Alle Grand Italia 1 plus 1 gratis. En Amerk allesreinigers en schoonmaaksprays ook 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
22: De Noordelijke Veiligheidsacademie. De Noordelijke opleider in veiligheid. Zet de tijd op 10 uur.
23: Radio Continu. Nieuws.
24: Dit is Jurien Wallast met het Radio Nieuws. Het Oekraïense leger is een nieuw tegenoffensief gestart in de Donbas. Er waren al langer aanwijzingen voor, maar nu heeft het leger het officieel bevestigd. De tegenaanvallen vinden plaats bij het strategisch belangrijke frontstadje Liman. Oekraïne claimt daar in totaal 85 vierkante kilometer aan grondgebied te hebben terugveroverd op de Russen. Volgens het Oekraïense leger is het huidige tegenoffensief de eerste fase van een langduriger aanvalsplan. De Palestijnse vertegenwoordiging krijgt voor het tweede jaar op rij geen toestemming om de jaarlijkse VN-top in de VS bij te wonen. De VS is als gastland van de Verenigde Naties verplicht om buitenlandse diplomaten toe te laten, maar weigert de Palestijnen op basis van terrorismebeschuldigingen. Opvallend genoeg krijgen de Iraanse president Pezeshkian en zijn delegatie wel een visum voor volgende week. De jaarlijkse VN-top is de grootste diplomatieke bijeenkomst ter wereld. De Utrechtse busvervoerder Keolis leidt veel grotere verliezen dan verwacht. Dat blijkt uit een vertrouwelijke brief aan de Provinciale Staten in handen van de Volkskrant. Volgens het provinciebestuur luidt Keolis de noodklok over de financiële resultaten en vooruitzichten van het busvervoer in Utrecht buiten. Daaronder vallen onder meer Amersfoort, Veenendaal, Woerden, Zeist en een groot aantal omliggende gemeenten. Keolis kampt met grootschalige rituitval en vertragingen. En showbiz-magnaat Joop van den Ende uit in een paginagrote advertentie in de Volkskrant vandaag felle kritiek op het kabinet. Volgens hem is de regering rijk aan geld, maar arm aan verbeelding. In de troonrede op Prinsjesdag kon van den Ende niets terugvinden over kunst en cultuur, terwijl dat voor hem de ziel van de samenleving is. Een land leeft niet alleen van wat het verdient, maar ook van wat het denkt, speelt en verbeeldt, sluit de advertentie af. Het weer, overwegend zonnig, in het noorden wat regen. Maximum temperaturen rond 18 graden. Tot zover het radionieuws.
25: Continu verkeersupdate.
0: Geen vertragingen, maar snelheidscontroles.
1: Ja, die zijn er nog steeds. Ja. De A1 Amsterdam richting Apeldoorn. Daar staan ze bij 54.1 bij Hoevelaken. Dat is van de Polonaise toch? Bij Hoevelaken rechtdoor?
0: Ja, of linksaf.
1: En de A7 Heerenveen richting Groningen. Staan ze bij 169.6. Dan nog eentje. A27 Breda richting Utrecht. Daar staan ze bij 40.0.
0: Oké, okay, mooie cover gaan we zo meteen draaien van Paul Young. En een smart lab zoeken we daarna. Dus waar denk jij als allereerst aan?
25: Flitser aan of afmelden? Geef het door in de Radio Continu app.
26: Hey, aangenaam. Wij zijn Autohuis Westerkwartier in Leek. Met onze passie voor auto's helpen we u graag persoonlijk op weg naar uw volgende jonggebruikte auto. Van financial lease, huurkoop, verzekering tot zoekopdracht. Kies Autohuis Westerkwartier. Autohuiswesterkwartier.nl.
27: Budgetbeheer Eemsdelta. Budgetbeheer, bewindvoering en mentorschap. Budgetbeheer Eemsdelta.nl.
28: Valdorpelshop.nl. Tocht buiten de deur houden en je energierekening verlagen met een valdorpel op maat? Dat doe je met valdorpelshop.nl. Voor zowel de industrie, particulier als vakman. Valdorpels voor binnen- en buitendeuren. Dus alle valdorpels, één adres.
29: Valdorpelshop.nl.
30: De Ochtend met Kevin wordt mede mogelijk gemaakt door Voortman Pessen, badkamers, keukens, tegels en het buitenleven. Voortmanpessen.nl. Remion Security and Smart Home. Remion.nl. En meatformore.nl. Voordelig vlees voor iedereen.
25: Goedemorgen, dit is Radio Continu. Tot 12 uur vanmiddag is dit De Ochtend met Kevin.
31: Dag in dag uit je eigen station. Radio Continu.
0: Altijd gezellig. We zoeken zo meteen ook iets van Robert van Hemert. En ik heb toch even dat koffertje erbij gepakt van Paul Young. Dit is het origineel, dus let op.
32: Because she's living in the love of the common people.
0: Wat een verschil, hè?
1: Ja, heel verschil. En hoe oud is dit?
0: Dit is echt wel de jaren 60 geweest, volgens mij. Ja, volgens mij... in 67 is het geweest. The Four Preps. En The Love of the Common People. Ik dacht dat de van Paul Young eigenlijk altijd origineel was. Uit 84.
1: Soms dan blijf je erover verbazen.
0: Ja. Dit is dus een mooie cover. En ja, bekender dan ooit het origineel geweest is. We zoeken dus iets van Robert van Hemert en een smart...

0: van Emert en Donny. Hij is niet weg te slaan wat dat betreft, dat nummer, hè. Jongen.
1: Dat blijft ook hangen, hè.
0: Ja. En Robert van Emert is ook aankomend weekend in Roden te aanschouwen op het podium. Ik kom zo meteen even terug op de dag wanneer hij daar komt. Maar ja. Hij is weer, als goed is, weer helemaal hersteld van stemproblemen. Daar had hij heel even last van. Maar alles is weer zoals het eigenlijk moet. Dus wat dat betreft kan hij er wel lekker tegenaan. En dat gaat hij dus zeker doen in Roden.
1: Goed, je kunt hem een handje helpen, hè, door keihard mee te zingen.
0: Ja, dat is wel een idee. Dat is wel een idee. Ja. Vanuit het publiek dan. Zonder microfoons of dergelijke.
1: Voor veel mensen is dat beter.
0: Heel veel beter.
1: Als ik voor mezelf spreek, dan zing ik al beter zonder microfoon.
0: Ja. Wij zijn DJ geworden omdat we niet zingen kunnen en we kunnen niet dansen. Dat is eigenlijk, dan blijft er één ding over.
1: Ik had afgelopen weekend, toen wilde mijn dochtertje, die wilde even karaoke zingen. Hè. We hebben zo'n heel klein setje.
0: Ja.
1: En op een gegeven moment, ik kom naar buiten, want ik moet iets in de container gooien, zegt de buurman: Niek, volgens mij heb jij andere kwaliteiten.
0: Serieus, dat viel al wel op dus. Het is maar goed dat jullie binnenkort gaan verhuizen. Hè. De buurman er ook geen last meer van.
1: Dat is ook verzoeken van de buren, hoor.
0: Prachtig. Oké, we gaan de computer weer even een seintje geven wat dat betreft ten aanzien van even een mooie categorieën. Zullen we er even een drietal uithalen?
1: Dat is goed.
0: Ze hebben de maat op 3. Zo, de parametertjes, alles klopt volgens mij. Ja, even check. Oké, daar komt-ie. Ja! Oké. Oké, we hebben hem. De allereerste.
1: Een plaat met eten of drinken.
0: Oké, daarna zoeken we eentje met een duet. Dus een duet dat samen bezongen is. En
1: Een feestplaat.
0: Okay.
1: Een plaat waar je op de Polonaise kan lopen. Of op de bar kan dansen. Of wat je maar wil. Dat is echt een feestplaat.
0: Richting Hoevelaken en dan uiteindelijk. Precies. Oké. Dus.
1: De computer luistert gewoon met ons mee.
0: Dat is het. Oké, we moeten minder praten. Meer muziek. Ik heb het al in de gaten. Eten of drinken.
1: Een feestplaat.
0: Ja. En wat hadden we nog meer? Wat gaf je nou naar meer aan? Hij is alweer weg.
1: Volgens mij zei hij een duet, toch?
0: Oh, duet. Dat was het, ja. Inderdaad. Ja. Oké. Een duet, een feestplaat en iets over eten.
1: Nee, of drinken.
0: Ja. Of drinken. Ja, oké.

lang de kosten. Doe heel mijn werk met veel plezier. Bemoei me nooit met andermans zaken. Ben altijd thuis, nooit anders wie. Ik leef circa's en heel solide. Mijn gezicht staat altijd in de plooi. Want ik moet toch aan mijn baantje denken.

Ben ik in Chili of in Ede? In elk café op het Rembrandtsplein. Maar nou ook bepaald geen kosten. Of zoiets van die aard kan zijn. Ik dans daar mijn foxtrotje. En ik slaap daar nooit alleen. Want een koster is geen zo.

0: Het is Polonaise gehaald hoor. Hey, ja.
1: Ja, gemiste kans dat wij dan niet even door de studio lopen in de Polonaise.
0: Nee. Hadden we moeten doen. Nee, laat maar zitten. We zoeken zo meteen even een plaat uit je jeugd. Een mooie herinnering. Dus iets wat je doet denken aan ja, misschien wel een vakantie van toen. Of dat je allereerst de auto kocht. En het eerste nummer. Vaak weet je dat nog wel te herinneren. Dat je denkt van, oh ja, dat komt toen voor het allereerst op de radio ook voorbij. Heb jij een idee of niet?
1: Nou, ik heb niet echt een plaat wat mij direct moet denken aan mijn eerste auto of zo. Heb je dat wel?
0: Ik heb met muziek en herinnering heb ik altijd een heel vaag. Hoe dat kan, ik geen idee. Maar vanmorgen ga ik het idem. Ik zet er een Spaans plaatje aan. Ja. En toen zei ik al tegen vrouw lief, ik zei, ken je dit momentum nog? Nee, geen idee. Het zal wel iets misschien met een vakantie geweest zijn. Ja, ik zei, dat klopt. Toen zijn we naar Barcelona gegaan. Ik zei, toen gingen we 's morgens van het hotel om 7:15 in de taxi. Ja. En toen kwam deze op de autoradio voorbij in die taxi.
1: Huh?
0: Zet ze? Ja, het zal wel. Ja, dat soort momentjes, dat heb ik dan altijd of zo. Ik weet niet.
1: Ja, met sommige platen heb ik dat ook wel. Maar ik kan me niet zo herinneren wat dan in de auto, de eerste auto wat ik dan heb gedraaid.
0: Nee, hè?
1: Ik weet wel dat wij gingen vroeger best wel vaak in de zomer naar de kermis in Tilburg.
0: Ja.
1: En de beste vriend van mijn ouders, die is helemaal fan van Willem II. Die is daar ook opgegroeid in Tilburg. Dus gingen we vanuit Nieuw-Amsterdam, waar ik woonde, daar naartoe. Dus weet ik veel, 2,5 uur rijden, denk ik. En toen heeft hij non-stop op repeat, heeft hij het clublied van Willem II heeft hij gedraaid. En hij had ook zei, jongens, kijk eens even voor je. Had hij het helemaal op een A4'tje uitgeprint. Dus ik ken zo'n beetje het clublied van Willem II helemaal uit mijn hoofd. Dat is gewoon blijven hangen. Gewoon puur omdat dat 2,5 uur lang op repeat met de tekst erbij. Ja, dat zijn van die dingen.
0: Ja. Oh, prachtig. Hey, we zoeken iets nog over eten en drinken. Ik heb net ook gehoord dat onze sympathieke, woest aantrekkelijke
1: quizmaster.
0: Ja, de tweede quizmaster.
1: In de opleiding. Ja,
0: in de opleiding. Dat zeker.
1: Dat moet erbij, hè?
0: Ja, Robin die komt straks nog even naar de studio. Dus ik denk dat die misschien nog wel iets meeneemt qua eten.
1: Maar dat is goed. En heeft hij zijn moppenboekje, neemt hij die dan ook even mee?
0: Ik hoop het niet.
2: Even kijken. Pakketje halen. Check. Lunch met de kleinkinderen. Check. Coronaprik. Oh ja.
3: Doe de online zelfcheck en kijk of je de coronaprik kunt krijgen. Als je ouder dan 50 jaar bent en een kwetsbare gezondheid hebt, ben je met de prik beter beschermd. Bijvoorbeeld bij hart- en vaatziekten, longziekten of diabetes. Doe de zelfcheck op rivm.nl/coronaprik.
2: Ah, check.
4: Ga met die banaan naar Jumbo. Want daar krijg je een hele tros bananen voor maar 99 cent. En we hebben nog veel meer vers producten in prijs verlaagd. Heel veel gezonde producten voor gezonde prijsjes. Dat is de ja van Jumbo.
5: Alles voor huis, tuin en horeca vind je bij Nostalgie Palast in Noordhoorn. Woonplezier op 8000 vierkante meter. Met moderne, antieke en klassieke meubels. En een groot assortiment barren, barkrukken, staattafels en decoratie. Perfect voor uw eigen barretje thuis. Nostalgie Palast in Noordhoorn. Iedere dag open. Nostalgie-palast.de.
6: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
7: Nostalgiepalast vind je nu ook in Nederland aan de Molenstraat 32 in Tubbergen. De mooiste woonideeën op 5000 vierkante meter. Iedere woensdag tot en met zondag geopend.
8: Deze trekpleisteractie is wel heel voordelig. Nu heel veel producten van Nivea. 1+1 gratis. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
9: Ontdek de nieuwe mooimakers van Theo Bert Pot. Exclusief bij Karwei. Een limited collectie om eindeloos te combineren. Kom snel, want op is op. Karwei, maak je huis mooier.
10: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau. En kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
11: Hey, do you suck? Or do you chew your freshness? Sportlife Gum or Mints. Always unexpected freshness. Sportlife.
12: Hé, mijn salaris is nog maar net binnen en de helft is nu alweer weg. Zorgverzekering, energie, telefoon. Hoeveel geld gaat er nou eigenlijk naartoe? Dan moet ik toch eens een keertje uitzoeken.
13: Waarom eigenlijk niet nu? Vergelijk en bespaar op al je vaste lasten. Even independeren. Al je vaste lasten op één plek geregeld. Ga naar independer.nl.
14: De beste ingrediënten voor een ochtend zonder drama? 100% Arabica bonen. Fluffy schuim van halfvolle melk of heerlijke haverdrank. Lekker wakker worden met een cappuccino van McDonald's voor maar 1,95. I'm loving it.
15: Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Milsani houdbare halfvolle melk. 1 liter voor maar 68 cent. Ja, je hoort het goed. Maar 68 cent. Alleen bij Aldi en nergens goedkoper.
16: Fans van voordeel.
15: Aldi.
17: Autobedrijf Ferdy Snijders.
18: Voor betrouwbaar, vakkundig en betaalbaar onderhoud is autobedrijf Ferdy Snijders in Emmen de beste keuze voor je auto. Het alternatief voor de merkdealer.
19: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor een hele bloemkool. Heel voordelig, voor maar 99 cent. En wat dacht je van 1 ster beter leven Yorkham? 200 gram voor maar 1,99.
16: Fans van voordeel.
19: Aldi.
20: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl. De schoolfoto's komen er weer aan. Ben jij al voorbereid? Want dat betekent nieuwe herinneringen. En dat is leuk om te bewaren in een Tellano schoolfotoboek. Uit voorraad leverbaar op thuistestenkopen.nl.
21: Het Radio Continu weerbericht wordt mede mogelijk gemaakt door
22: Ventilatietechniek Noord in Zuidbroek, vtnoord.nl.
0: In het noorden kans op een aantal buien, in het midden en zuiden van het land overwegend droog, zon en stapelbewolking. Vanmiddag blijft het droog, schijnt af en toe het zonnetje zelfs, wordt het tussen de 17 en 20 graden. Morgen meer bewolking, ook kans op een bui. In het zuiden af en toe het zonnetje te pakken, 19 tot lokaal 22 graden. Morgen en in de nacht op zondag gaat er meer regen vallen, maar hey, als het dan valt, dan gaat het overdag de zondag niet vallen. Het regen trekt dus inderdaad ook weg. Het zonnetje gaat schijnen. En het wordt zondag tussen de 17 en 19 graden. Dus met een lekkere trui aan of een zomerjasje. Lekker op naar Rode.
21: Continu verkeersupdate.
0: Lekker, hè?
23: Ja, geen vertragingen, wel een paar snelheidscontroles. Die mensen hebben nog geen weekend, geloof ik. De A1 Apeldoorn richting Hengelo, daar staan ze bij 119,8. Dan de A7 Heerenveen richting Groningen, staan ze bij 170,0. En dan nog de A28 Zwolle richting Assen, daar staan ze bij 153,5.
21: Flitser, aan of afmelden? Geef het door in de Radio Continu app.
24: Nieuwe muziek, ontdek je natuurlijk op
21: Radio Continu.
25: Damian van Os, Hard to Get.
26: Ik speel geen hard to get, maar van jou krijg ik een spraakgebrek. Kom niet meer.

0: Eten en drinken. Is het vervolg middels de categorieën Verzoek Vrijdag? Oké, is het Pascal die we eventjes gaan noemen wat dat betreft?
1: Bier uit de badkamer kraan.
0: Ja, valt onder drinken natuurlijk.
1: Ja.
0: Plaat uit je jeugd. Welke daarna?

vast kan rijden. Ik heb badkamerkraan. Ja, dan zijn jullie natuurlijk heel benieuwd welke categorieën komen er nog meer voorbij. Slinger de computer even weer aan. En dan komt uitrollen, boyband en iets Nederlandstaligs. Dus laat even weten, Nederlandstalige plaat en een boyband plaat. En deze, die kwam net binnen, een herinnering uit de jeugd.

In de categorie Nederlandstalig André Hazes met leven. We slingeren nog één keer die computer gewoon even weer aan om te kijken wat voor categorie eruit komt. Oeh, ik zie het.

Mooie solo op de luchtgitaar met Bryan Adams, Summer of 69. Ook een après-ski plaat staat nog klaar. En heb je nog zometeen... je bent natuurlijk heel benieuwd welke categorie komt er straks na het nieuws. Nou, ik heb even gekeken. Dat is een zomerplaat. Dus zometeen na het nieuws zijn we op zoek naar de zomerplaat. Welke dat mag worden, mogen jullie kiezen. Dus laat even weten welke zomerplaat mogen we zometeen voor jullie draaien.

0: De Ochtend met Kevin wordt mede mogelijk gemaakt door Voortman Pessen, badkamers, keukens, tegels en het buitenleven. Voortmanpessen.nl. Remion Security and Smart Home. Remion.nl. En meatformore.nl. Voordelig vlees voor iedereen.
1: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
2: Hulp nodig? Vanwege geldproblemen, door welke situatie dan ook? En wil of kan je jouw geldzaken niet meer zelf regelen? Bij De Bewindvoerster in Veendam werken specialisten die geldzaken voor jong en oud op orde brengen en houden. Je bent welkom bij De Bewindvoerster op debewindvoerster.nl. Veilig en verantwoord beschermingsbewind.
1: Deze week extra goedkoop bij Lidl Plus. Elsterappels. 1 kilo voor maar 1,19. Nergens goedkoper. Lidl, je verdient het.
3: 18 plus, speel bewust.
4: Ja.
5: Echt serieus?
4: Zo.
5: Wat een geld.
6: 18.000, wat verdikken me.
3: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
7: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
3: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar? Speel mee tijdens Miljoenenjacht met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
8: Nederland is lekker bezig, maar soms slaan we daar wel een beetje in door. Ijsbaden, suikervrije suikerspinnen.
9: Nee.
8: Proteïne-shakes.
10: Gadver.
8: Gelukkig is er Milner. Want Milner is niet alleen lekker, maar ook van nature rijk aan proteïne.
11: Lekker bezig.
8: Milner.
12: Of zij nu voor kiezen om al hun geld uit te geven aan slijm, of al hun geld opzij te zetten. Met de Rabo Jongerenrekening wordt je kind baas over zijn eigen monies. Terwijl jij toezicht houdt in de Rabo-app. En krijg nu ook nog eens 3 keer 5 euro cadeau. Check de voorwaarden op rabobank.nl/jongerenrekening. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
8: En door de verbeterde receptuur is Milner nu nog lekkerder.
11: Lekker bezig.
13: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt.

0: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar €34,95 per maand bij een tweejarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
1: Hey, do you suck? Or do you chew your freshness? Sportlife, gum or mints. Always unexpected freshness. Sportlife. Sportlife.
2: Sportlife. Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
3: Oh. Goedemorgen allemaal.
4: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ga nu naar een Hornbach bij jou in de buurt. Vind jouw douche op douche.kroon.nl.
5: Een mega actie voor een mega lach bij Trekpleister. Nu 50% korting op heel veel elektrische tandenborstels van Oral-B. Ga dus meteen naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
6: Waar zullen we deze herfstvakantie heen gaan?
7: Citytrippen? Drakentemmen in het Verre Oosten? Of nee, juichen voor Oranje?
6: Waarom kiezen? Je beleeft een wereld vol speelplezier op Lego World. Van 15 tot en met 21 oktober in de Jaarbeurs Utrecht.
8: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
9: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.

0: De Noordelijke Veiligheidsacademie, de noordelijke opleider in veiligheid, zet de tijd op 11 uur.
1: Radio Continu. Nieuws.
2: Dit is Jorien Wallast met het Radio Nieuws. Er komt een landelijk meldpunt voor moslimdiscriminatie en aanvallen op moskeeën. Het contactorgaan Moslims en Overheid neemt vanaf zondag meldingen aan van moskeebesturen. Er zijn al andere meldpunten, maar daar wordt weinig gebruik van gemaakt. Dit meldpunt is laagdrempeliger voor de achterban, denkt het CMO. De politie is blij met het initiatief, maar moedigt tegelijkertijd moskeebesturen aan om ook bij de politie melding te maken van vernieling of bedreiging. Het Oekraïense leger is een nieuw tegenoffensief gestart in de Donbas. Er waren al langer aanwijzingen voor, maar nu heeft het leger het officieel bevestigd. De tegenaanvallen vinden plaats bij het strategisch belangrijke frontstadje Liman. Oekraïne claimt daar in totaal 85 vierkante kilometer aan grondgebied te hebben terugveroverd op de Russen. Volgens het Oekraïense leger is het huidige tegenoffensief de eerste fase van een langduriger aanvalsplan. De Palestijnse vertegenwoordiging krijgt voor het tweede jaar op rij geen toestemming om de jaarlijkse VN-top in de VS bij te wonen. De VS is als gastland van de Verenigde Naties verplicht om buitenlandse diplomaten toe te laten, maar weigert de Palestijnen op basis van terrorismebeschuldigingen. Opvallend genoeg krijgen de Iraanse president Pezeshkian en zijn delegatie wel een visum voor volgende week. De jaarlijkse VN-top is de grootste diplomatieke bijeenkomst ter wereld. En showbiz-magnaat Joop van den Ende uit in een paginagrote advertentie in de Volkskrant vandaag felle kritiek op het kabinet. Volgens hem is de regering rijk aan geld, maar arm aan verbeelding. In de troonrede op Prinsjesdag kon van den Ende niets terugvinden over kunst en cultuur, terwijl dat voor hem de ziel van de samenleving is. Een land leeft niet alleen van wat het verdient, maar ook van wat het denkt, speelt en verbeeldt, sluit de advertentie af. Het weer, overwegend zonnig, in het noorden wat regen. Maximum temperaturen rond 18 graden. Tot zover het radionieuws.
1: Continu verkeersupdate.
3: Hetgene vertragingen op snelheidscontroles. Kevin, ja, dat moet jij dan nu doen, hè? We hebben de rol even omgedraaid.
4: We doen het net andersom nu. Snelheidscontrole op de A1 richting Amsterdam. Amersfoort Noord 40.0. A6 richting Lelystad. Almere Oostvaarders 69.0. En de A27 wordt je gecontroleerd richting Almere. De Stichtse Brug 108.5.
1: Flitser aan of afmelden. Geef het door in de Radio Continu app.
5: Op de Venenhoeve draait alles om puur en lokaal. Daar proef je heerlijke zuivel direct van onze boerderij. Romige zelfgetapte melk, vla, yoghurt, heerlijk ijs. Maar ook groente, fruit en vlees van de streek. Alles lokaal, vers en met liefde gemaakt. De Venenhoeve, daar tap je het leven vers.
6: Hey, aangenaam. Wij zijn Autohuis Westerkwartier in Leek. Met onze passie voor auto's helpen we u graag persoonlijk op weg naar uw volgende jong gebruikte auto. Van financial lease, huurkoop, verzekering tot zoekopdracht. Kies Autohuis Westerkwartier. Autohuiswesterkwartier.nl.
5: Wist je dat je bij de Venenhoeve in Tweede Exloremond ook terecht kunt voor leuke workshops? Van ijs en kaas maken tot zelf je eigen karnemelk en boter maken. En houten klompen schilderen. En wil je afsluiten met een lekkere boerenlunch of heerlijke barbecue? Geen probleem. Kortom, leuke activiteiten voor het hele gezin. Of als bedrijfsuitje met je collega's. Kijk voor meer info op devenenhoeve.nl.
7: Zo, hier kan ik wel even naar binnen.
8: Nee. Pardon? Het alarm gaat nu af. De lampen zet ik aan, de camera draait met je mee, de meldkamer wordt gebeld en de eigenaar kijkt live mee. Heb je nu nog vragen?
7: Oh, wegwezen!
8: Een slim huis denkt met je mee. Ontdek beveiliging en smart home van Remion op remion.nl. Voorkomen is beter dan genezen.
9: Blijf niet rondlopen met voetklachten, laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
10: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
11: De ochtend met Kevin wordt mede mogelijk gemaakt door Voortman Pessen, badkamers, keukens, tegels en het buitenleven. Voortmanpessen.nl. Remion Security and Smart Home. Remion.nl. En meatformore.nl. Voordelig vlees voor iedereen.
1: Goedemorgen, dit is Radio Continu. Tot
0: 12 uur vanmiddag is dit De Ochtend met Kevin.
12: Dag in dag uit je eigen station. Radio continu.
0: Altijd gezellig.

0: De Radio Continu Schijf.
1: Jeroen van Zels, ik ga niet van Roosje naar Roosje. Kevin, heb je nog een categorie in gedachten of in de PC staan? Of zeg je van nou, het mag nu wel vrije inbreng worden?
2: Nou, ik denk dat dat een mooie categorie is. Ja, ja? Categorie vrij.
1: Ja, maar jij bent natuurlijk de baas van vandaag. Hè? Dus
2: nou,
1: jij,
2: nee.
1: Inmiddels hebben we de rollen wel omgedraaid. Dus ik zit inmiddels achter de knoppen. Maar dus geen categorie, gewoon vrije inbreng. Mensen mogen een verzoekje doen, wat ze maar willen.
2: Ja, het is toch een beetje weekend. Vrijheid, blijheid. Het is vrijdag. Nou ja. Dus als we gewoon die categorie er even bij knopen in de categorie gewoon vrij vanaf nu, dan hebben we zo'n drie kwartier te vullen met muziek zonder daar verder nog aan categorieën aan te hangen.
1: Ja, nou, een goed idee. Ik heb in ieder geval nog één zomerplaat klaarstaan. Hè. Die had ik nog beloofd.
2: Ja, heel goed.
1: Daarna
2: heel
1: doen we dus de vrije inbreng. En misschien ook wel leuk dat de luisteraars nog even kiezen voor een plaat van de artiesten die zondag langskomen.
2: Ja, dat is ook een heel goed
1: idee. We hebben natuurlijk een hele lijst met artiesten hebben zondag in rode staan. Ja, Jeroen van Zels, Damien van Os, Jurike Sterke, Even Serieus. Wie hebben eigenlijk nog meer? Hè? Dat is echt een hele lijst.
2: Ja, het is een hele lijst. Ja, die Helge is erbij aanwezig. Ja, August van Engelen inderdaad ook nog. Spang is erbij. Ja. Ja, je zou hem net zeggen, hè?
1: Ik liggen we op één lijn.
2: Gerrit Snijder natuurlijk ook.
1: Stef Ekkel.
2: Ja, en Jeffrey Parmentier.
1: Ja.
2: En de man die ontzettend sterk is vocaal. Die gaat, geloof mij, die gaat binnenkort een keer doorbreken.
1: Gisby. Ja, Gisby. Heb je het dan over? Ja, dat klopt. Fantastische stem.
2: Ja.
1: Gideon.
2: Ja, ook. Ja, ook Gideon is er gewoon bij. Dus het hoort volop feest.
1: En Kevin Paré.
2: Ja. Ja. Ja, ook nog.
1: Als daar nog een artiest tussen zit waarvan je denkt van nou, die moet zeker zo meteen ook nog even voorbij komen. Om alvast een beetje in de stemming van Rode te komen. Laat het ook even weten. Voor de rest gewoon vrije inbreng. En zijn natuurlijk heel benieuwd wat er gaat komen.
2: Ja, misschien inderdaad. Ik heb hem natuurlijk al even gehoord. Maar de mannen van Even Serieus komen natuurlijk aankomende zondag live. En dan gaan ze hem inderdaad voor de allereerst doen. Maar die is ook best wel leuk, die nieuwe hoor. Hey.
1: Oh. Ja, die mogen nog niet draaien natuurlijk.
2: Ja, die is vanaf vandaag officieel.
1: Dan gaan we die zo meteen.
2: Het mag wel, maar het moet er wel even aangevraagd worden.
1: Dat is ook zo. Als mensen benieuwd zijn, laat het even weten. Want dan kunnen we die zo meteen dus draaien. Want hij is inmiddels officieel uit.
2: Ja, precies. Dus kom erop. We'll

stemming automatisch. En om al een beetje in de stemming te komen van aanstaande zondag, dus in Rode, is deze man er ook bij. Stef Eckel, Sierra Madre, werd net aangevraagd. Ook de nieuwe van Even Serieus komt eraan. En heb je dus nog een leuk verzoekje? Alles mag, laat het weten in Apple Radio Continu. En dan kan ik hem zometeen even voor je draaien.

0: Tech Echo Sierra Madre. Om een beetje in de stemming van aanstaande zondag te komen. Maar ja, en Kevin, dit wordt wel even een momentje. Want de mannen van Even Serieus worden net aangevraagd. Ja, met hun nieuwe plaat natuurlijk. Die gaan voor het eerst draaien hier op Continu.
1: Hoppakee. Nou, ik ben wel heel erg benieuwd. De aankomende zondag. Je had het net over Sierra Madre natuurlijk. Ja, Sierra, Fort Sierra. Daar gaat Gizmi toch wel wat mee doen. Dus ik ben wel heel erg benieuwd of we hem zover kunnen krijgen dat die aankomende zondag dat ook kan laten horen in Rode.
0: Nou, ik neem toch aan dat het ons gaat lukken.
1: Ja.
0: Dat hij dat zondag gewoon gaat doen.
1: Ik zit eens even te kijken hoe we hem even kunnen paaien. Want hij is nog niet officieel uit. Dus dat zou hij dan... iets wat illegaal is dat dan, hè? Dan, als dat niet officieel is.
0: Ja, dat klopt. Maar goed, dat moet hij toch wel voor ons over hebben, neem ik aan.
1: Ja, we gaan wel even wat proberen. Dan gaan we even doorzetten. Ja, nee, maar zo leuk dat Even Serieus in die nieuwe al even aangevraagd is. Dat is heel goed.
0: Dus voor het eerst vandaag uitgekomen. Dit weekend is van mij van Even Serieus. En aanstaande zondag dus voor het eerst live bij ons in Rode met Radio Continu.

0: Libre Freeworking, .nl.
1: Alles voor huis, tuin en horeca vind je bij Nostalgie Palast in Noordhoorn. Woonplezier op 8000 vierkante meter. Met moderne, antieke en klassieke meubels en een groot assortiment barren, barkrukken, staattafels en decoratie. Perfect voor uw eigen barretje thuis. Nostalgie Palast in Noordhoorn. Iedere dag open. Nostalgie-palast.de.
2: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
3: De beste plek voor jou, NVM.
4: Nostalgiepalast vind je nu ook in Nederland aan de Molenstraat 32 in Tubbergen. De mooiste woonideeën op 5000 vierkante meter. Iedere woensdag tot en met zondag geopend.
5: Social deal, beauty deals, take one en actie Bo.
6: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
5: Sorry Bo, het is beauty.
6: Oh ja, en waarom staat er dan beauty? Social deal, deals die je niet mag missen.
7: Autobedrijf Ferdy Snijders. Autobedrijf Ferdy Snijders.
8: Voor betrouwbaar, vakkundig en betaalbaar onderhoud is autobedrijf Ferdy Snijders in Emmen de beste keuze voor je auto. Het alternatief voor de merkdealer.
6: Ontdek ook de beste beauty deals op socialdeal.nl.
9: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo zijn onze Kruidvat shampooflessen gemaakt van 96% gerecycled plastic. Ja, daar word je toch vrolijk van? En hiervan ook. Alle Kruidvat shampoo nu 2+1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
10: De Beter Pick-a-Bellies.
11: Bij Plus koken we ook graag samen met onze kinderen. Daarom kun je nu sparen voor superleuke Beter Bikken knuffels. Helemaal gratis. En in de aanbieding Pepsi, Rivella en Royal Club een liter fles. 1+1 gratis. We doen met je mee. Plus,
12: volg je innerlijke kleurige herfstlandschap ontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak en jezelf, die zo graag medespelers uitdaagt. Oh, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Wees lekker jezelf. Bij Centerparks. Volg je natuur. Centerparks.
13: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel SIM-only op het best geteste 5G-netwerk, maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
14: Precies, want bij Youfone krijg je SIM-only met 40 gig nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
13: Dus waar moet je zijn voor de magic?
14: Jojo.
15: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
16: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.
17: Je dag een allerbeste break geven. Hoe doe je dat? Met zoete chilisaus, frisse sla en een knapperige kipburger. Lunchbreak voor maar 1,95. Met de chili chicken van McDonald's. I'm loving it.
18: De leukste en gezelligste fietswinkel van Drenthe? Stap op fietsen bij Bike Totaal Theo Bruning. Grote voorraad, ruime keuze en op een nieuwe elektrische fiets altijd 5 jaar garantie. Kom langs aan de Weringerstraat in Emmen of kijk op theobruning.nl.
19: Radio Continu. Het Radio Continu weerbericht wordt mede mogelijk gemaakt door
20: Ventilatietechniek Noord in Zuidbroek, vtnoord.nl.
21: Vooral in het noorden komen een paar buien voor. In het midden en zuiden is het overwegend droog met zon en stapelwolken. Vanmiddag blijft het droog en schijnt af en toe de zon. Het wordt 17 tot 20 graden. Morgen zijn er veel wolkenvelden met lokaal een klein beetje regen of motregen. In het zuiden schijnt soms de zon. Het wordt 19 tot lokaal 22 graden. Morgenavond en in de nacht naar zondag valt meer regen. Maar zondag overdag trekt de regen weg en gaat de zon schijnen. Het wordt 17 tot 19 graden.
19: Continu verkeersupdate.
0: Met geen vertragingen, wel een aantal snelheidscontroles. A1 richting Amsterdam, Amersfoort-Noord, 40.0. A7 richting Groningen, de verbindingsweg met Drachten, 169.7. Dat is eigenlijk richting Friese Palen. Daar staat een echt zo'n mast opgesteld. Dus pas op daar.
10: Ja, daar kom je vaker langs.
0: Ja, ik had hem net op tijd door de vorige keer. En nog eentje gespot op de A12 richting Arnhem bij Maasbergen, 83.1.
22: Nieuwe muziek ontdek je natuurlijk op Radio Continu.
23: Damian van Os, Hard to Get.
24: Ik speel geen Hard to Get, maar van jou krijg ik een spraakgebrek.

0: Rutger van Barneveld. Zwoele zomernachten. Speciaal voor Natasja, die hem even instuurde via de app. Nog steeds komen er ontzettend leuke verzoekjes binnen. Ook Helena Fischer. Ademloos duurt die nacht. Gaan we zometeen draaien. Nou, dat was een aardig stukje Duits, geloof ik.
1: Ah, dat was Session.
0: Session, jawel. Ja, mocht je nog een leuk verzoekje hebben, we hebben nog 20 minuten de tijd om hem te draaien. Dus stuur die nog snel even in. En nu gaan we gewoon een stukje Duits mee zingen.

0: Danny de Munk, wat een plezier. En nog steeds komen er echt ontzettend leuke verzoekjes binnen. Ja, en ik heb nog een paar minuten om ze in te starten. Kevin, komt er nog wat leuks voorbij in de app? Of jij neemt gewoon je computer van mij over. Ik zie helemaal niks meer.
1: Jazeker. Benny Nijman werd nog omgevraagd. Antonio, of we die niet even kunnen bellen. Of we die alsnog niet voor aankomende zondag alvast kunnen uitdagen. Of u dat kan gaan zingen of niet. Ja, het is 13 minuten voor 12. Ik weet niet of we dat nog redden. Maar zoiets van Benny Nijman is...
0: Oké, dan zetten we dat erin. Ik zie ook John West voorbij komen. Dus die had ik er al even ingezet.
1: Ook altijd goed. Ja, zeker.
0: Dan doen we dat gewoon. En nog steeds heb je je verzoekje nog niet voorbij horen komen. En heb je hem nog wel, laat het even weten in de app. En dan kunnen we die nog even draaien, want we hebben nog een paar minuten.
1: Ja, helemaal goed.

van hem denkt. Is niet getrouwd, heeft geen gezin. Zijn bed blijft koud de hele nacht. En ook zijn flat is vast een bende.

0: vrijgezel van Benny Nijman. Het laatste verzoekje van Verzoek Vrijdag alweer. Ja, een paar keer knipperen met je ogen en zo'n vrijdagochtend, die vliegt gewoon voorbij.
1: Ja, niet normaal, hè? Niet normaal.
0: Ja, als het gezellig is, hè, dan vliegt de tijd. Dat is gewoon een dingetje. Dat is een goed teken, hè?
1: Absoluut, absoluut waar. Ja, zeker. Je hebt het weer vakkundig voor elkaar, Niek. Oh, nee.
0: Ja, een keer leuk. De rollen omgedraaid. Hè? Ja. Zo halverwege de ochtend zei jij van, ik ga wel eventjes aan de andere kant zitten. Ja, dus ga jij nog even achter de knoppen.
1: Ja, even wat dingetjes voorbereiden voor aankomende zondag.
0: Ja, en, we hebben een druk weekend.
1: Ja, zeker. Aankomende maandagavond daar natuurlijk ook. Hè? Want dan staan we natuurlijk met de Drive-In Show. Dus dan doen we het voorprogramma even de warming-up. Dus vanaf een uur of acht.
0: Dan staan er ook echt ontzettend grote namen.
1: Ja, zeker. Leeuw Kleine komt dan. En Robert van Hemert is aankomende maandag. Daar zou ik nog even op terugkomen.
0: En La Fuente.
1: Ja, La Fuente nog even. Dus ga toch even kijken of het zo live...
0: En de band Fangriel ook.
1: Ja, Fangriel ook nog. Met Reinoud. Ja, dat is ook top, hoor.
0: Ja, dat is op zich wel een keer grappig, hè. La Fuente op radio continu. Hè? Dat je dat gewoon...
1: Te. Ja, we zien het al gebeuren. Ja. Hé, mooi man. Nou ja, leuk dat jij er ook bij bent. Sowieso morgen natuurlijk in Roda ook dat je daar aanwezig bent.
0: Klopt.
1: En
0: het radio continu café, wat we daar dan het hele weekend hebben.
1: Ja. Dus wees van harte welkom. Het jaarbusterrein daar in Rode. En morgen vanaf 4 uur ben je daar
0: van 4 tot 8.
1: Ja.
0: En dan daarna nog Bram Bongers, geloof ik.
1: Ja, komt ook nog 's avonds.
0: Ja, en dan neemt DJ Robert het over.
1: Ja. En dan hebben we zondag de ontour. Dus,
0: superleuk. Van 1 tot 7.
1: Ja.
0: Met die hele lijst artiesten die we nu al een paar keer hebben opgenoemd.
1: Ja, dat wordt wat.
0: Ja, dat wil je niet missen. Dus mocht je zondag nog niks te doen hebben, dan kom gezellig naar Rode. Dat zijn Kevin en ik zijn daar ook.
1: Ja, en we hebben een stapel stickers extra. We hebben drie stapels hebben we aan stickers mee. Dus,
0: dus als je nog een Radio Continu sticker zou willen hebben, dan moet je zeker even langskomen, want we hebben er genoeg.
1: Absoluut. Ja, zeker.
0: Nou, dan wens ik u in ieder geval een hele fijne vrijdag en alvast een fijn weekend.
1: Ja, vanaf deze kant net zo. En we spreken elkaar aankomende zondag sowieso weer live op de radio.
0: Ja, absoluut.
1: Mooi man.
0: Tot zondag.
1: Yo.

0: de Ochtend met Kevin wordt mede mogelijk gemaakt door Voortman Pessen, badkamers, keukens, tegels en het buitenleven. Voortmanpessen.nl. Remion Security and Smart Home. Remion.nl. En meatformore.nl. Voordelig vlees voor iedereen.
1: Het is weer prijzenslag bij Odido. Met tijdelijk waanzinnig veel voordeel op de nieuwe Oppo Reno 16 Pro. En dat is nog niet alles, want je krijgt nu Oppo Enco R5 Pro oordopjes, een snellader en een case cadeau. Kijk op odido.nl. Mis niks.

0: voordeel op LinkedIn Premium bij een zakelijk unlimited abonnement. Sla je slag op odido.nl/business.
1: Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Milsani houdbare halfvolle melk. 1 liter voor maar 68 cent. Ja, je hoort het goed. Maar 68 cent. Alleen bij Aldi en nergens goedkoper.
2: Fans van voordeel.
1: Aldi.
3: Hulp nodig? Vanwege geldproblemen, door welke situatie dan ook? En wil of kan je jouw geldzaken niet meer zelf regelen? Bij De Bewindvoerster in Veendam werken specialisten die geldzaken voor jong en oud op orde brengen en houden. Je bent welkom bij De Bewindvoerster op debewindvoerster.nl. Veilig en verantwoord beschermingsbewind.
1: Fans van lekker veel voordeel, opgelet! Nu naar Aldi voor een hele bloemkool. Heel voordelig, voor maar 99 cent. En wat dacht je van 1 ster beter leven Yorkham? 200 gram voor maar 1,99.
2: Fans van voordeel,
1: Aldi.
4: Zin in een grote schnitzel of ander typisch Duits gerecht? Een geliefd en gezellig restaurant net over de grens in de Duitse Papenburg. Arkadenhaus bij de Grote Kerk. Ook voor heerlijk ijs van de Weltmeister en een lekker landbiertje. Nieuwsgierig geworden? Kijk dan snel op onze website arkadenhaus.de. Arkadenhaus in Papenburg, waar uit eten gaan nog betaalbaar is.
5: Hé, mijn salaris is nog maar net binnen en de helft is nu alweer weg. Zorgverzekering, energie, telefoon. Hoeveel geld gaat er nou eigenlijk naartoe? Moet ik toch eens een keertje uitzoeken.
6: Waarom eigenlijk niet nu? Vergelijk en bespaar op al je vaste lasten. Even independeren. Al je vaste lasten op één plek geregeld. Ga naar independer.nl.
7: Er is een plek op deze wereld waar de magie van kerst betoverender is dan waar dan ook. Disneyland Parijs.
8: Vier Disney betoverende kerst van 7 november tot en met 6 januari. Nu ook in de nieuwe themawereld World of Frozen. Profiteer van onze beste prijzen en flexibele voorwaarden. Kijk op disneylandparijs.com.
9: Wow deals bij Ethos. Zoals heel veel scheer- en ontharingsproducten, 1 plus 1 gratis. Dat is scherp voordeel voor een glad resultaat. Kom voor nog veel meer wow deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
10: Nu met de Gamma Voordeelpas 40% korting op Flexa strak in de lak of 30% korting op Flexa strak op de muur. Ook op mengverf. Doe een ander kleurtje. Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
11: Fris geprijsd bij Vibra. Nieuw in het assortiment, Vibra WeCare wasmiddel. Wit kleur of donker. Fles 1,5 liter, nu 3 voor 7,50. Ook op Vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.
12: De Noordelijke Veiligheidsacademie. De Noordelijke opleider in veiligheid. Zet de tijd op 12 uur.
13: Radio Continu. Nieuws.
14: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Er zijn dit jaar meer toeristen naar Nederland gekomen, maar ze bleven gemiddeld iets korter. In de eerste 7 maanden van het jaar steeg het aantal bezoekers wel, terwijl het aantal overnachtingen licht daalde. Juli was wel een goede maand, mede door het mooie weer en veel last-minute boekingen. Noord-Holland doet het beter, Zeeland blijft achter. Hotels hebben intussen te maken met hogere kosten en sinds januari ook met een hogere btw op overnachtingen. Maar die gestegen kosten berekenen ze niet allemaal door. De Europese Unie maakt 3,3 miljard euro over aan Oekraïne voor militaire steun. Het geld is onder meer bedoeld voor drones en raketten. Ook de verdediging tegen Russische luchtaanvallen krijgt steun. Het bedrag is onderdeel van een Europese lening van 90 miljard euro voor dit en volgend jaar. Oekraïne heeft bevestigd dat het geld is ontvangen. In totaal is inmiddels al bijna 15 miljard euro overgemaakt naar Kiev. Er komt een landelijk meldpunt voor moslimdiscriminatie en aanvallen op moskeeën. Het contactorgaan Moslims en Overheid neemt vanaf zondag meldingen aan van moskeebesturen. Er zijn al wel andere meldpunten, maar daar wordt weinig gebruik van gemaakt. Dit meldpunt is laagdrempeliger voor de achterban, zo denkt het orgaan. De politie is blij met het initiatief, maar moedigt tegelijkertijd moskeebesturen aan om ook bij de politie melding te maken van vernielingen of bedreigingen. En de powerbank die gisteren ontplofte op een KLM-vlucht naar Curaçao zou van oud-KLM-directeur Camille Eurlings zijn geweest. Maar de luchtvaartmaatschappij kan dat vanwege privacy niet bevestigen. Het toestel moest boven de Atlantische Oceaan omkeren en landde daarna op Schiphol. Eén man liep daarbij brandwonden op, maar de brand aan boord werd snel geblust door de bemanning. Powerbanks moeten bij KLM in de handbagage worden gedaan en altijd in het zicht van de passagier blijven. Het weer vrijwel overal droog. Vanuit het westen komt er meer zon bij een graad of 18 en een matige aan zee tot krachtige zuidwestenwind. Morgen wordt een grijze dag met kans op wat regen bij 19 tot 22 graden. Tot zover het radionieuws.
15: U heeft een goed tuinidee, maar nog geen materiaal? Bij Ritsema Sierbestrating in Groningen vindt u het allemaal.
16: Sierbestrating, maar ook grind, split, zand en teelaarde.
15: We zijn 6 dagen per week geopend. Ritsema Sierbestrating in Groningen.
17: Het gaat weer gebeuren. Bokpop Zinnenburen. Vrijdag 25 september. De Foute Avond met Stuk, Poken, Lastig en Gas erop. En DJ Roy. Zaterdag 26 september. Party Night met Emma Heesters, Alda Fak en Baby Blue. Zondag 27 september Theateravond met de Troubadours en DJ Ik Willem. Vrijdag 2 oktober 90s Dance met 24/7, Korsakov, Dark Raver en de Hardcore Vibes Band. En zaterdag 3 oktober de Hollandse Avond met de Oranje Band, DJ Ik Willem, Wolter Kroes en Robert van Hemert. Ja, we zwemmen in die bubbels als een kabeljauw. Kaarten nu ook verkrijgbaar in een combi-ticket. Kijk snel voor kaarten en meer informatie. Bokpopzinnenburen.nl.
18: U vindt Ritsema Sierbestrating aan de Bornholmstraat 4 in Groningen.
19: Ritsema-sierbestrating.nl.
20: Hemdforhem.nl. Back to work. Nu 2 plus 1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdforhem.nl.
21: Radio Continu On Tour.
22: De Radio Continu On Tour Show.
17: Zondag 20 september.
23: Jaarbusterrein Roden.
17: Van 2 uur 's middags tot 7 uur 's avonds. Met optredens van
23: August van Engelen,
17: Gideon,
23: Kevin Paré,
17: Gerrit Snijder,
23: Spang,
17: Jeroen van Zels,
23: Gisby,
17: Jeffrey Parmentier,
23: Romy Montero,
17: Stef Eckel,
23: Jopke,
17: Even Serieus
23: en Jorieke Sterke.
17: De toegang is gratis.
23: En uiteraard live te volgen op de radio.
17: Meer info.
23: RadioContinu.nl.
24: Wij maken je radio weer gezellig.
25: Al meer dan 25 jaar.
24: Radio Continu.
25: Radio.

Nederlandse artiesten zijn er groot mee geworden. En door jou zijn we er al 25 jaar. Radio Continu. Want waarom zouden we elkaar niet een handje helpen?

0: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
1: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
2: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
0: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
1: Ik denk achteraf dat ik samen met haar hulp had moeten zoeken.
3: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
4: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.
5: Mooi holt hem, dan ben je welkom bij RTT. Dikke vette voorraad, je krijgt goed advies en lekkere koffie. Zowel voor zakelijk als particulier. RTT, in Goor en Nieuwheden.
6: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
5: Hey, holt nodig? Kom dan mooi naar RTT. In Goor en Nieuwheden. Wie holt van holt?
7: Profile helpt om zorgeloos te genieten van je rit. Met goede banden en onderhoud, verrassende voordelen en betrouwbaar advies.
8: Profile. Beter, sneller, verrassend voordelig.
9: Robuust en stijlvol. Dat zijn houten kwaliteitskeukens van Eco-keukens. Krachtige, duurzame houtsoorten komen samen in een stijlvol design. Op maat gemaakt en geplaatst door de vakmensen van Eco-keukens in Gieten. Kijk voor inspiratie op ecokeukens.nl. Voor de keuken van je leven.
10: Rij gerust met de banden van Continental en onderhoud van Profile.
11: Even 30 jaar op sabbatical? Ja, want met de droomsalaristrekking van Staatsloterij maak je kans op 10.000 euro per maand. 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 oktober kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
12: Elektramat bestaat 20 jaar. Voor installateurs en klussers. Face mee en win dikke prijzen op elektramat.nl. Elektramat. Meer dan elektra.
13: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau. En kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
14: Ik zie een dansende inktvis. Nee, spaghetti met stippen.
15: Creativiteit is een superkracht. Maar niet ieder kind krijgt de kans die te ontdekken. Daarom helpt ABN AMRO jaarlijks 25.000 kinderen uit kansongelijke situaties hun creativiteit vleugels te geven. Door samen met musea, lesmateriaal en museumbezoek mogelijk te maken. Klein begin, groot effect. Voor ieder begin. ABN AMRO.
16: Dames en heren, 31 oktober is het zover. Mijn eigen concert in het Stadsgehoorzaal in Leiden. Live met de Mickey Fisher Band. Wil jij hier nou bij zijn? Bestel dan snel je tickets op www.gbmin.nl. Tot dan.
17: Ah, jullie reizen met NS Flex? Dat is voordelig.
18: Klopt. Normaal reis ik in de daluren met 40% korting.
17: Oh, en nu niet?
18: Nee, nu geniet ik van de Spaanse zon. Dus heb ik mijn abonnement gewoon aangepast.
17: Bueno, kies het NS Flex abonnement. Dat past bij jouw reis. Reis met 40% korting in de daluren met NS Flex dalvoordeel. Nu tijdelijk de eerste 3 maanden voor maar 3,50 per maand. Ga naar ns.nl/flex.
19: De beste manier om je middag op te fluffen? Romig softijs, knapperige Maltesers en natuurlijk chocoladesaus. Een lekker verwennerijtje voor bij de lunch. Met de McFlurry Maltesers van McDonald's. I'm loving it.
20: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
21: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Eén jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Nog maar 4 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jaar abonnement.
22: Radio Continu.
23: Nieuwe muziek ontdek je natuurlijk op
22: Radio Continu.
23: Damian van Os, Hard to Get.
24: Ik speel geen Hard to Get, maar van jou krijg ik een spraakgebrek.

0: Leverin vuurwerken. .nl.
1: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl tuintjes en kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
2: Hulp nodig? Vanwege geldproblemen, door welke situatie dan ook? En wil of kan je jouw geldzaken niet meer zelf regelen? Bij De Bewindvoerster in Veendam werken specialisten die geldzaken voor jong en oud op orde brengen en houden. Je bent welkom bij De Bewindvoerster op debewindvoerster.nl. Veilig en verantwoord beschermingsbewind.
1: En deze week ook nog een XXL-pak W5 vaatwastabs met wel 66 stuks voor maar 2,99. Dat is slechts 5 cent per tab. Lidl, je verdient het.

0: dag een allerbeste break geven. Hoe doe je dat? Met zoete chilisaus, frisse sla en een knapperige kipburger. Lunchbreak van maar 1,95. Met de chili chicken van McDonald's. I'm loving it.
1: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.
2: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
3: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde. Een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schuip je mis.
4: Elke dag ga jij voor je bedrijf. Je zorgt dat die klus afkomt. Maar soms heb je het niet in de hand. Die machine moet er wel komen en de financiering moet nu rond. Wachten kan niet. Daarom doen wij het anders. Equip fixed it.
5: Welke week van de maand het ook is, Kruidvat is always de voordeligste. Nu Always and Always Daily Single Packs 5 voor €10 en kans op een avondje uit ter waarde van €50.
6: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
7: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
8: De beste plek voor jou, NVM.
9: De Noordelijke Veiligheidsacademie, de noordelijke opleider in veiligheid, zet de tijd op 1 uur.
10: Radio Continu. Nieuws.
11: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Justitieminister Van Weel roept demonstranten op om dit weekend rustig te blijven. Morgen zijn er in Den Haag een extreemrechtse demonstratie en een tegendemonstratie. En ook Extinction Rebellion gaat de straat op en wil een snelweg bij Utrecht blokkeren. Volgens Van Weel mag dat niet. Hij roept alle demonstranten op om geen vernielingen te veroorzaken en geen strafbare feiten te plegen. De minister waarschuwt dat het demonstratierecht onder druk komt te staan als protesten steeds weer uit de hand lopen. De Poolse premier Tusk waarschuwt voor een mogelijk Russische aanval op de oostflank van de NAVO. Volgens hem bestaat er een reëel risico dat Rusland drones of andere projectielen op NAVO-landen afvuurt en zo'n aanval bewust als een vergissing laat lijken. Moskou wil de aanvoer van steun uit Europa voor Oekraïne verstoren. Tusk is vandaag in Kiev voor overleg met president Zelensky over de verdediging tegen nieuwe drones. Russische aanvallen zijn er steeds vaker vlak over de Poolse grens in Oekraïne. Er zijn dit jaar meer toeristen naar Nederland gekomen, maar ze bleven gemiddeld iets korter. In de eerste 7 maanden van het jaar steeg het aantal bezoekers wel, terwijl het aantal overnachtingen licht daalde. Juli was wel een goede maand, mede door het mooie weer en veel last-minute boekingen. Noord-Holland doet het beter, Zeeland blijft achter. Hotels hebben intussen te maken met hogere kosten en sinds januari ook met een hogere btw op overnachtingen. Maar die gestegen kosten berekenen ze niet allemaal door. En de Raad van Europa noemt de Russische parlementsverkiezingen nep. Volgens de Raad voldoen ze niet aan de internationale democratische normen. De Russen kiezen tot en met zondag een nieuw parlement, de Duma. Ook de stemmen in door Rusland bezette delen van Oekraïne noemt de Raad in strijd met het internationaal recht. De Raad van Europa roept landen daarom op om de nieuwe Duma niet als legitiem orgaan te erkennen. De oppositie in Rusland is onderdrukt of zelfs totaal uitgesloten. Het weer vrijwel overal droog. Vanuit het westen komt er meer zon bij een graad of 18 en een matige aan zee tot krachtige zuidwestenwind. Morgen wordt een grijze dag met kans op wat regen bij 19 tot 22 graden. Tot zover het radionieuws.

0: Voor betrouwbaar, vakkundig en betaalbaar onderhoud is autobedrijf Verdi Snijders in Emmen de beste keuze voor je auto. Het alternatief voor de merkdealer.
1: Radio Continu.
2: Radio Continu on Tour.
1: De Radio Continu on Tour Show.
3: Zondag 20 september.
4: Jaarbusterrein Roden.
3: Van 2 uur 's middags tot 7 uur 's avonds. Met optredens van
4: August van Engelen,
3: Gideon,
4: Kevin Paré,
3: Gerrit Snijder,
4: Spang,
3: Jeroen van Zels,
4: Gisby,
3: Jeffrey Parmentier,
4: Romy Montero,
3: Stef Eckel,
4: Jopke,
3: Even Serieus
4: en Jorieke Sterke.
3: De toegang is gratis.
4: En uiteraard live te volgen op de radio.
3: Meer info.
4: RadioContinu.nl.
1: Wij maken je radio weer gezellig.
5: Al meer dan 25 jaar.
1: Radio Continu.
5: Radio.

0: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan het gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
1: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
2: Van alle soorten hout, schutting en poorten, dakbedekking, dakpanplaten. Het holt niet op. Wat? Gluzen, meneer? Kom dan kijken. BRTT, om me nog grote veurhoors. En die hoeft niet via de website te betalen, hè? Nou, wat let u? RTT, gore nieuwheid.
3: Robuust en stijlvol. Dat zijn houten kwaliteitskeukens van Eco-keukens. Krachtige, duurzame houtsoorten komen samen in een stijlvol design. Op maat gemaakt en geplaatst door de vakmensen van Eco-keukens in Gieten. Kijk voor inspiratie op ecokeukens.nl. Voor de keuken van je leven.
2: Hey, holt nodig? Kom dan mooi naar RTT. In Goor en Nieuwheden. Wie holt van holt?
4: Het is weer prijzenslag bij Odido. Met tijdelijk waanzinnig veel voordeel op glasvezel plus tv. Stap over op een tweejarig abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Mis niks en sla je slag.
5: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
4: Hallo, Odido Business hier. Ook ondernemers krijgen waanzinnig veel voordeel tijdens prijzenslag. Mis niks en sla je slag op odido.nl/business.
6: Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Milsani houdbare halfvolle melk. 1 liter voor maar 68 cent. Ja, je hoort het goed. Maar 68 cent. Alleen bij Aldi en nergens goedkoper.
7: Fans van voordeel.
6: Aldi.
8: Deze trekpleisteractie is wel heel voordelig. Nu heel veel producten van Nivea. 1 plus 1 gratis. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
6: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor een hele bloemkool. Heel voordelig, voor maar 99 cent. En wat dacht je van 1 ster beter leven Yorkham? 200 gram voor maar 1,99.
7: Fans van voordeel,
6: Aldi.
9: Voor extra ondersteuning van je spieren, kies je Vitepro met vitamine D. Bestel nu voor maar 9,95 op vitepro.nl.
10: Do you suck? Or do you chew your freshness? Sportlife Gum or Mints. Always unexpected freshness.
11: Sportlife. Sportlife.
12: Sportlife. Hans Wever, oud-ijzer en metaalhandel in Roden. Wij voeren uw oud-ijzer en metalen niet zomaar af. U ontvangt altijd eerst een prijsopgave. Wij nemen oud-ijzer en metalen in van particulieren en bedrijven. Het maakt niet uit hoeveel u heeft. Iedereen is welkom. Al 45 jaar het vertrouwde adres in Roden. Hans Wever, oud-ijzer en metaalhandel.
13: Een sfeervol huis hoeft niet duur te zijn. Profiteer nu met Club Karwei van wel 30% korting op bijna alle hang-, tafel- en vloerverlichting. Karwei, maak je huis mooier.
14: Geld nodig? Of gewoon toe aan een leuke baan? Ontdek de schoonmaak.nl. Goed verdienen, leuke collega's en werk bij jou om de hoek. Ideaal toch? Ontdek de schoonmaak.nl. Snel aan de slag, ook zonder diploma.
15: Ontdek Suriname met de Torarica Group, waar gastvrijheid, comfort en de rijke Surinaamse cultuur samenkomen. Verblijf in het hart van Paramaribo en geniet van luxe kamers, culinaire verrassingen en ontspanning. Boek nu via torarica.com. Torarica, we share the best with you.
16: Nieuwe muziek ontdek je natuurlijk op
17: Radio Continu.
16: Damian van Os.

0: Wij zijn er voor de artiesten. De artiesten zijn er voor ons. Maar we kunnen niet zonder jou als luisteraar.
1: Radio Continu.
0: Want 1 en 1 is 3. Dankjewel.

0: avond Netflixen of de nieuwste Zeven Zussen uitlezen? Ga daar maar eens lekker voor zitten. In een relaxfauteuil van Mulders Meubeldorp in Vriescheloo. Stressvrij kiezen uit 200 verschillende relaxfauteuils.
1: Mulders Meubeldorp. 15.000 vierkante meter woonplezier in Vriescheloo.
2: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
3: Woonvoordeelslag Haren, de gordijnwinkel en vloerenspecialist. Een breed assortiment vloeren, kasten op maat, gordijnen en raamdecoratie tegen de meest scherpe prijs. Confectie van gordijnen en vouwgordijnen uit eigen atelier. Verras jezelf, want voordelig en stijlvol wonen doe je bij Woonvoordeelslag Haren, de woonspecialist.
2: Deze week extra goedkoop met Lidl Plus Elsterappels. 1 kilo voor maar 1,19. Nergens goedkoper. Lidl, je verdient het.
4: Social Deal dierentuindeals, take 1 en actie bo.
5: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
4: Beren goed, thanks bo.
5: Social Deal, deals die je niet mag missen.
4: En actie olifant.
6: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
5: Ontdek ook de beste dierentuindeals op socialdeal.nl.
7: Profile helpt om zorgeloos te genieten van je rit. Met goede banden en onderhoud, verrassende voordelen en betrouwbaar advies.
8: Profile. Beter, sneller, verrassend voordelig.
9: Dus jij hebt een ID Buzz Cargo gekocht?
10: Ja.
9: En nu?
10: Domeinnamen kopen.
9: Voor je bedrijf?
10: Ja.
9: Welk bedrijf?
10: Ja, dat weet ik nog niet.
9: Welke domeinen dan?
10: Klusmetkees.nl, bloemenbekees.nl of keeskomtkoken.nl.
9: Dus jij hebt zonder bedrijfsplan een bedrijfswagen gekocht?
10: Ja, 7000 euro voordeel tijdens de Volkswagen Vriendenprijsweken.
11: Ja, de Vriendenprijsweken halen de ondernemer in je naar boven. Zo rij je de ID. Buzz Cargo al vanaf €32.990. Bekijk de actievoorwaarden op volkswagenbedrijfswagens.nl/vriendenprijzen.
12: Rij gerust met de banden van Continental en onderhoud van Profile.
13: Het gaat weer gebeuren. Bokpop Zinnenburen. Vrijdag 25 september. De Foute Avond met Stuk, Poken, Lastig en Gas erop. En DJ Roy. Zaterdag 26 september. Party Night met Emma Heesters, Alda Fak en Baby Blue. Zondag 27 september. Theateravond met de Troubadours en DJ Ik Willem. Vrijdag 2 oktober. 90s Dance met 24/7. Korsakoff, Dark Raver en de Hardcore Vibes Band. En zaterdag 3 oktober de Hollandse Avond met de Oranje Band. DJ Ik Willem, Wolter Kroes en Robert van Hemert. Kaarten nu ook verkrijgbaar in een combi-ticket. Kijk snel voor kaarten en meer informatie. Bokpopzinnenburen.nl.
14: Of zij nu voor kiezen om al hun geld uit te geven aan slijm, of al hun geld opzij te zetten? Met de Rabo Jongerenrekening wordt je kind baas over zijn eigen monies. Terwijl jij toezicht houdt in de Rabo-app en krijg nu ook nog eens 3 keer 5 euro cadeau. Check de voorwaarden op rabobank.nl/jongerenrekening. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
15: Deze week in de bonus. Alpro en Almhof plantaardige alternatieven voor eetzuivel. 1+1 gratis. AH maaltijd verspakketten. 40% korting. En een Mova robotstofzuiger met welfunctie voor €399. De meeste en de beste aanbiedingen.
16: Sokken, boeken. Billy, dat moet sneller.
17: Opruimfanaten opgelet. Kom 19 september naar IKEA, ruim zo snel mogelijk onze rommelkamer op en maak kans op €1500 winkeltegoed. IKEA.
18: De Noordelijke Veiligheidsacademie, de noordelijke opleider in veiligheid, zet de tijd op 2 uur.
19: Radio Continu. Nieuws.
20: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Het Openbaar Ministerie zegt dat het 15-jarige meisje uit Meerstad dat wordt verdacht van de dood van haar beide ouders alleen heeft gehandeld. Er is volgens het OM geen betrokkenheid vastgesteld van zogenoemde COM-groepen, online netwerken rond extreem geweld. De ouders van allebei 53 jaar werden op 18 juni doodgevonden in hun huis. Hun dochter werd kort daarna aangehouden en blijft nu nog eens 90 dagen langer vastzitten. De inhoudelijke behandeling van de zaak begint in de eerste helft van volgend jaar. Een 13-jarige scholier heeft in de Italiaanse hoofdstad Rome een lerares aangevallen en geprobeerd om die aanval live uit te zenden. De jongen spoot pepperspray in haar gezicht en stak haar daarna met een mes. Dat gebeurde op een middelbare school in de wijk Centocelli. Volgens persbureau ANSA wilde hij de beelden via Telegram livestreamen. Een andere scholier zou hebben ingegrepen en daarmee de aanval hebben gestopt. De lerares is niet in levensgevaar, maar verkeert wel in shock. Justitieminister Van Weel roept demonstranten op om dit weekend rustig te blijven. Morgen zijn er in Den Haag een extreemrechtse demonstratie en een tegendemonstratie. En ook Extinction Rebellion gaat de straat op en wil een snelweg bij Utrecht blokkeren. Volgens Van Weel mag dat niet. Hij roept alle demonstranten op om geen vernielingen te veroorzaken en geen strafbare feiten te plegen. De minister waarschuwt dat het demonstratierecht onder druk komt te staan als protesten steeds weer uit de hand lopen. En 13 verdachten van de dodelijke schietpartij in het Gelderse Overasselt blijven langer vastzitten. 11 volwassenen blijven nog zeker 90 dagen in de cel, 2 minderjarigen 45 dagen. Bij de schietpartij op 1 september kwam een 51-jarige beveiliger uit Wijchen om het leven. De politie hield 35 mensen aan, inmiddels zijn er 2 van hen vrijgelaten. De gearresteerden worden onder meer verdacht van betrokkenheid bij de dood van de man, het beschieten van agenten en vuurwapenbezit. Het weer vrijwel overal droog. Vanuit het westen komt er meer zon bij een graad of 18 en een matige aan zee tot krachtige zuidwestenwind. Morgen wordt een grijze dag met kans op wat regen bij 19 tot 22 graden. Tot zover het radionieuws.
0: Autobedrijf Meijer. Het gemoedelijke en klantvriendelijke autobedrijf. Voor in- en verkoop van auto's, onderhoud en APK. Zelfs voor de camper. Meijerauto's.nl. Ze verhuren ook nog eens hoogwerkers via meijerverhuur.nl. Ga naar Autobedrijf Meijer en naar Meijerverhuur in Veendam.
21: Budgetbeheer Eemsdelta. Budgetbeheer, bewindvoering en mentorschap. Budgetbeheer Eemsdelta.nl.
22: Op zoek naar alles voor je huisdier of hengelsport? Kom naar Fossi XXL in Tweede Exploermond. De belevingswinkel met meer dan 15.000 artikelen op voorraad. Wij staan voor persoonlijk advies, echte vakkennis en hart voor mens en dier. Meer weten? Kijk op FossiXXL.nl. Of ren snel naar Fossi XXL. Was je wel?
23: Radio Continu.
24: De Radio Continu On Tour Show.
25: Zondag 20 september.
26: Jaarbusterrein Roden.
25: Van 2 uur 's middags tot 7 uur 's avonds. Met optredens van
26: August van Engelen,
25: Gideon,
26: Kevin Paré,
25: Gerrit Snijder,
26: Spang,
25: Jeroen van Zels,
26: Gisby,
25: Jeffrey Parmentier,
26: Romy Montero,
25: Stef Eckel,
26: Jopke,
25: Even Serieus
26: en Jorieke Sterke.
25: De toegang is gratis.
26: En uiteraard live te volgen op de radio.
25: Meer info.
26: RadioContinu.nl.
23: Wij maken je radio weer gezellig.
27: Al meer dan 25 jaar.
23: Radio Continu.

0: Plus koken we ook graag samen met onze kinderen. Daarom kun je nu sparen voor superleuke Beter Bikken knuffels. Helemaal gratis. En in de aanbieding Campina yoghurt en kwark per stuk 1,49. We doen met je mee. Plus.
1: Werkgevers zijn vaak op zoek naar ervaren professionals met veel bagage. Goed nieuws. De nieuwe Toyota BZ Touring heeft maar liefst 669 liter bagageruimte. En zelfs 1718 liter als je de achterbank neerklapt. Dat is een flinke bak aan ervaring. De nieuwe Toyota BZ Touring. 100% elektrisch en klaar voor het echte werk.
2: Creatief bezig zijn? Dat begint met de juiste materialen. En die vind je bij Stuifzand Allerhande Hobby en Creatief. Een winkel vol inspiratie. Van schilderen en breien tot kaarten maken en fournituren. Bezoek ons in Zuidwolde, Hoofdstraat 57. Rolstoelvriendelijk en met gratis parkeren voor de deur. Of shop online via hobbykoopjes.nl.
1: Met 669 liter bagageruimte is de nieuwe Toyota BZ Touring ook klaar voor het weekend. En je rijdt hem vanaf €259 netto bijtelling per maand.
3: CarParts Groningen Finsterwolde. Regionaal de goedkoopste in auto-onderdelen. CarpartsGroningen.nl.
4: Heb je

0: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
1: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
2: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
3: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde... een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
4: Van in vastgoed investeren zullen je kleinkinderen nog profiteren. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
5: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
6: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
7: Kapot gereedschap tijdens je klus? Jij wilt dat het werkt. Bij gereedschapcentrum.nl bestel je professioneel gereedschap van topmerken. Snel geleverd, gewoon uit eigen voorraad. Gereedschapcentrum. Jouw klus kan altijd door. Scoor nu de allernieuwste tools van Vestool.
8: De beste manier om je middag op te fluffen? Romig softijs, knapperige Maltesers en natuurlijk chocoladesaus. Een lekker verwennerijtje voor bij de lunch. Met de McFlurry Maltesers van McDonald's. I'm loving it.
9: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.

0: meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
1: Nieuwe muziek ontdek je natuurlijk op
2: Radio Continu.
3: Damian van Os, Hard to Get.
4: Ik speel geen Hard to Get, maar van jou krijg ik een spraakgebrek.

0: Radio Continu.
1: Het is verschillende soorten muziek, van Engelstalig tot Nederlandstalig, van oud tot nieuw.
2: Het is echt een hele leuke combinatie van alles wat. Kunnen we heerlijk meezingen.
0: Ach, Continu is gewoon van ons allemaal.

0: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan het gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
1: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
2: Profile helpt om zorgeloos te genieten van je rit. Met goede banden en onderhoud, verrassende voordelen en betrouwbaar advies.
3: Profile. Beter, sneller, verrassend voordelig.
4: Hulp nodig? Vanwege geldproblemen, door welke situatie dan ook? En wil of kan je jouw geldzaken niet meer zelf regelen? Bij De Bewindvoerster in Veendam werken specialisten die geldzaken voor jong en oud op orde brengen en houden. Je bent welkom bij De Bewindvoerster op debewindvoerster.nl. Veilig en verantwoord beschermingsbewind.
5: Rij gerust met de banden van Continental en onderhoud van Profile.
6: Hey.

0: ingrediënten om je avond groots te maken. Een 100% rundvleesburger. Nog een 100% rundvleesburger. En de legendarische Big Mac saus. Classic genieten van de Big Mac van McDonald's. I'm loving it.
1: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.

0: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel SIM-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
1: Precies, want bij Youfone krijg je SIM-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
0: Dus waar moet je zijn voor de magic?
2: Joujou.
3: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
4: Jij regelt de vakantiekriebels. Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI, live happy.
5: Elektramat bestaat 20 jaar. Voor installateurs en klussers. Face mee en win dikke prijzen op elektramat.nl. Elektramat, meer dan elektra.
6: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice, gewoon perfect geregeld.
7: Weekenddeal met Club Karwei. Vandaag tot en met zondag vanaf 30% korting op bijna alle verf en bijts. Ook op mengverf. Karwei, maak het mooier.
8: De Noordelijke Veiligheidsacademie, de noordelijke opleider in veiligheid, zet de tijd op 3 uur.
9: Radio Continu. Nieuws.
10: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De 28-jarige Jan G. uit Overasselt is in Duitsland aangehouden op verdenking van drugsmokkel. Hij wordt verdacht van betrokkenheid bij een poging om bijna 4000 kilo cocaïne naar Nederland in te krijgen. Eerder deze maand werden die drugs gevonden in containers in de Noord-Franse havenstad Duinkerke. G. kwam in beeld tijdens het onderzoek naar de geweldsexplosie in Overasselt op 1 september toen gewapende mannen naar hem onderweg waren. 13 van de opgepakte verdachten blijven langer vastzitten. De BBB wil ondanks steun voor een motie van wantrouwen blijven praten met premier Jette over de begroting. BBB-leider Vermeer noemde de steun voor die motie vooral een duidelijk signaal aan het kabinet. Volgens hem moeten eerst de strengere stikstofplannen van tafel voordat de partij verder praat over de begroting. Jette noemt het opvallend dat de BBB zijn kabinet wantrouwt, maar wel over de steun voor de begroting wil praten. De BBB heeft 3 zetels in de Tweede Kamer en 11 in de Eerste Kamer. Bij een zelfmoordaanslag op een moskee in Pakistan zijn zeker 15 doden en ruim 50 gewonden gevallen. Die aanslag gebeurde tijdens het vrijdaggebed in Kohat in het noorden van het land. Volgens de politie reed een met explosieven geladen voertuig het terrein van een politiecomplex op en daarna probeerden 2 gewapende mannen het politiegebouw binnen te dringen. Maar ze raakten in gevecht met agenten. In Pakistan zijn er regelmatig aanslagen, onder meer worden ze gepleegd door de lokale Taliban. En honderden migranten in de Spaanse exclave Ceuta worden van het strand overgebracht naar een nieuwe opvanglocatie. Ze sliepen daar al 1,5 maand nadat ze vanuit Marokko Ceuta waren binnengekomen. De eerste overplaatsingen verliepen gespannen, de politie gebruikte wapenstokken en loste ook waarschuwingsschoten. Inmiddels is de situatie volgens Spaanse media weer onder controle. De nieuwe opvanglocatie heeft 1700 slaapplekken en er zouden nu nog duizenden migranten op het strand zitten. Het weer vrijwel overal droog. Vanuit het westen komt er meer zon bij een graad of 18 en een matige aan zee tot krachtige zuidwestenwind. Morgen wordt een grijze dag met kans op wat regen bij 19 tot 22 graden. Tot zover het radionieuws.
11: Op de Venenhoeve draait alles om puur en lokaal. Daar proef je heerlijke zuivel direct van onze boerderij. Romige zelfgetapte melk, vla, yoghurt, heerlijk ijs. Maar ook groente, fruit en vlees van de streek. Alles lokaal, vers en met liefde gemaakt. De Venenhoeve, daar tap je het leven vers.
12: Autobedrijf Meijer. Het gemoedelijke en klantvriendelijke autobedrijf. Voor in- en verkoop van auto's, onderhoud en APK. Zelfs voor de camper. Meijerauto's.nl. Ze verhuren ook nog eens hoogwerkers. Via meijerverhuur.nl. Ga naar Autobedrijf Meijer en naar Meijerverhuur in Veendam.
13: Wist je dat je bij de Venenhoeve in Tweede Exloermond ook terecht kunt voor leuke workshops? Van ijs en kaas maken tot zelf je eigen karnemelk en boter maken. En houten klompen schilderen. En wil je afsluiten met een lekkere boerenlunch of heerlijke barbecue? Geen probleem. Kortom, leuke activiteiten voor het hele gezin. Of als bedrijfsuitje met je collega's. Kijk voor meer info op devenenhoeve.nl.
14: Radio Continu.
15: Radio Continu.
2: Continu on Tour.
14: De Radio Continu on Tour Show. Zondag 20 september.
15: Jaarbusterrein Roden.
14: Van 2 uur 's middags tot 7 uur 's avonds. Met optredens van
15: August van Engelen,
14: Gideon,
15: Kevin Paré,
14: Gerrit Snijder,
15: Spang,
14: Jeroen van Zels,
15: Gisby,
14: Jeffrey Parmentier,
15: Romy Montero,
14: Stef Eckel,
15: Jopke,
14: Even Serieus
15: en Jorieke Sterke.
14: De toegang is gratis.
15: En uiteraard live te volgen op de radio.
14: Meer info.
15: Radiocontinu.nl.
16: Wij maken je radio weer gezellig.
17: Al meer dan 25 jaar.
16: Radio Continu.

0: Radio Continu.
1: Omdat het één groot feest is.
2: Van 's ochtends vroeg tot 's avonds laat.
3: Heel veel mooie muziek.
4: Dat het gewoon de gezelligste station is.
5: Een dag zonder Continu is een dag niet geleefd.
0: Ach, Continu is gewoon van ons allemaal.

0: Hey, aangenaam. Wij zijn Autohuis Westerkwartier in Leek. Met onze passie voor auto's helpen we u graag persoonlijk op weg naar uw volgende jong gebruikte auto. Van financial lease, huurkoop, verzekering tot zoekopdracht. Kies Autohuis Westerkwartier. Autohuiswesterkwartier.nl.
1: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
2: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
3: De beste plek voor jou. NVM.
1: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
4: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
5: Creatief bezig zijn, dat begint met de juiste materialen. En die vind je bij Stuifzand allerhande hobby en creatief. Een winkel vol inspiratie. Van schilderen en breien tot kaarten maken en fournituren. Bezoek ons in Zuidwolde, Hoofdstraat 57. Rolstoelvriendelijk en met gratis parkeren voor de deur. Of shop online via hobbykoopjes.nl.
6: En deze week ook nog een XXL-pak W5 vaatwastabs met wel 66 stuks voor maar €2,99. Dat is slechts 5 cent per tab. Lidl, je verdient het.
7: Elke dag ga jij voor je bedrijf. Je zorgt dat die klus afkomt. Maar soms heb je het niet in de hand. Die machine moet er wel komen en de financiering moet nu rond. Wachten kan niet. Daarom doen wij het anders. Equip fixed it.
8: Oh. Goedemorgen allemaal.
9: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ga nu naar een Hornbach bij jou in de buurt. Vind jouw douche op douche.kroon.nl.
10: Hé, mijn salaris is nog maar net binnen en de helft is nu alweer weg. Zorgverzekering, energie, telefoon. Hoeveel geld gaat er nou eigenlijk naartoe? Moet ik toch eens een keertje uitzoeken.
11: Waarom eigenlijk niet nu? Vergelijk en bespaar op al je vaste lasten. Even independeren. Al je vaste lasten op één plek geregeld. Ga naar independer.nl.
12: Het gaat weer gebeuren. Bokpop Zinneburen. Vrijdag 25 september. De Foute Avond. Met Stuk, Poken, Lastig en Gast erop. En DJ Roy. Zaterdag 26 september. Party Night. Met Emma Heesters, Alda Fak en Baby Blue. Zondag 27 september. Theateravond. Met de Troubadours. En DJ Ik Willem. Vrijdag 2 oktober. 90s Dance. Met 24/7. Korsakoff. Dark Raver. En de Hardcore Vibes Band. En zaterdag 3 oktober. De Hollandse Avond met de Oranje Band, DJ Ik Willem, Wolter Kroes en Robert van Hemert. Ja, we zwemmen in die bubbels als een kabeljauw. Kaarten nu ook verkrijgbaar in een combi-ticket. Kijk snel voor kaarten en meer informatie. Bokpopzinneburen.nl.
13: Man, ze hebben nou een mooie actiebevelder af. Leeftijdskorting. Wat laag je nou? Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt het een hele mooie korting.
14: En bedankt, hè?
15: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het komt voor dat u verdient.
16: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
17: Of je nu zoekt van SUV tot MPV, van waterstof tot elektrisch of van trekhaak tot panoramadak, vind je perfecte auto op Autoscout24.
18: Download de app en start met Vin.
19: Hemdforhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdforhem.nl.
20: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
21: Nieuwe muziek ontdek je natuurlijk op
22: Radio Continu.
23: Damian van Os

Waarom doe jij mijn hart zo'n pijn? Waarom wil jij niet meer bij me zijn? Iedere keer dan denk ik, als ik kon, dan vloog ik nu naar jou. Om te zien

0: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
1: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
2: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
0: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
2: En nu denk ik, ach man, man, man, als we hadden geweten dat de dood zo dichtbij was.
3: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
4: Bij Plus koken we ook graag samen met onze kinderen. Daarom kun je nu sparen voor superleuke Beter Bikken knuffels. Helemaal gratis. En in de aanbieding Douwe Egberts Aroma Rood 2 stuks 13,49. We doen met je mee.

0: Mulder.nl. Mis niks en sla je slag.
1: Uitgeslapen wakker worden? Daar kun je voor kiezen. Bij Mulders Meubeldorp in Frieschgelo hebben we heel veel boxsprings en wel 50 soorten matrassen. Dus de keuze voor lekker slapen is gauw gemaakt.
0: Mulders Meubeldorp. 15.000 vierkante meter woonplezier in Frieschgelo. Prijzenslag.

0: en vloerenspecialist. Een breed assortiment vloeren, kasten op maat, gordijnen en raamdecoratie tegen de meest scherpe prijs. Confectie van gordijnen en valgordijnen uit eigen atelier. Verras jezelf, want voordelig en stijlvol wonen doe je bij Woonvoordeel Slagharen. De woonspecialist.
1: De leukste en gezelligste fietswinkel van

0: Bij Optimaal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimaal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimaal. Smaakt lekker. Voelt goed.
1: Vitepro helpt bij de opbouw van je kraakbeen door mangaan. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
2: Hey, do you suck? Or do you chew your freshness? Sportlife gum or mints. Always unexpected freshness. Sportlife.
3: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
4: Welke week van de maand het ook is, Kruidvat is always de voordeligste. Nu Always and Always Daily Single Packs 5 voor €10 en kans op een avondje uit te waarde van €50.
5: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
6: Deze week in de bonus, AH runder gehakt 500 gram per stuk €3,99. Alle Grand Italia 1 plus 1 gratis. En A-merk allesreinigers en schoonmaaksprays ook 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
7: De Noordelijke Veiligheidsacademie, de noordelijke opleider in veiligheid, zet de tijd op 4 uur.
8: Radio Continu. Nieuws.
9: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Bijna alle Nederlandse hoofdredacties en ruim de helft van de journalisten krijgen te maken met juridische druk. Zo blijkt uit onderzoek van Persveilig en Ipsos onder 33 hoofdredacties en 471 journalisten. Bij hoofdredacties gaat het vooral om dreigementen met rechtszaken of schadeclaims. Bijna een derde krijgt daarnaast te maken met andere vormen van druk, zoals bedreigingen of negatieve publiciteit. Hoofdredacties passen door de druk in ruim 6 op de 10 gevallen een publicatie aan of zien er helemaal vanaf. Bij een schietpartij op een Filipijnse middelbare school in de stad Bangga zijn zeker 3 doden gevallen en raakten 8 jongeren gewond. 4 van die gewonden zijn in kritieke toestand. Alle slachtoffers zijn tussen de 14 en 17 jaar oud. Op de school begon een 16-jarige scholier om zich heen te schieten en daarna pleegde hij zelfmoord. De schutter had in de pauze zijn vrienden opgedragen naar huis te gaan omdat hij na de lunch zijn plan zou uitvoeren. Maar de vrienden dachten dat hij een grap maakte. De 28-jarige Jan G. uit Overasselt is in Duitsland aangehouden op verdenking van drugsmokkel. Hij wordt verdacht van betrokkenheid bij een poging om bijna 4000 kilo cocaïne naar Nederland in te krijgen. Eerder deze maand werden die drugs gevonden in containers in de Noord-Franse havenstad Duinkerke. G. kwam in beeld tijdens het onderzoek naar de geweldsexplosie in Overasselt op 1 september toen gewapende mannen naar hem onderweg waren. 13 van de opgepakte verdachten blijven langer vastzitten. En in de Russische stad Sochi zijn de stembureaus tijdelijk gesloten vanwege een drone-waarschuwing. Kiezers en medewerkers werden uit voorzorg naar schuilplaatsen gebracht. Ook het vliegverkeer in de toeristische regio werd tijdelijk stilgelegd. De 244 stembureaus blijven naar verwachting tot zondag open wanneer de verkiezingen eindigen. Er doen 10 partijen mee die allemaal de oorlog in Oekraïne steunen. Een Russische oppositiepartij die tegen de oorlog is, werd vorige maand al uitgesloten van deelname. Het weer vrijwel overal droog. Vanuit het westen komt er meer zon bij een graad of 18 en een matige aan zee tot krachtige zuidwestenwind. Morgen wordt een grijze dag met kans op wat regen bij 19 tot 22 graden. Tot zover het radionieuws.
10: Autobedrijf Meijer. Het gemoedelijke en klantvriendelijke autobedrijf. Voor in- en verkoop van auto's, onderhoud en APK. Zelfs voor de camper. Meijerauto's.nl. Ze verhuren ook nog eens hoogwerkers via meijerverhuur.nl. Ga naar Autobedrijf Meijer en naar Meijerverhuur in Veendam.
11: Zo, hier kan ik wel even naar binnen.
12: Nee. Pardon?
13: Het alarm gaat nu af. De lampen zet ik aan, de camera draait met je mee, de meldkamer wordt gebeld en de eigenaar kijkt live mee. Heb je nu nog vragen?
12: Oh, wegwezen!
13: Een slim huis denkt met je mee. Ontdek beveiliging en smart home van Remion op remion.nl. Voorkomen is beter dan genezen.
14: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
15: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten, die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
16: Bang dat een klein ongelukje thuis grote gevolgen heeft? Met mijzorgwinkel.nl maak je wonen voor ouderen direct veiliger met slimme hulpmiddelen en betrouwbare persoonlijke ondersteuning. Voorkom ongelukken en bekijk de mogelijkheden op mijnzorgwinkel.nl.
17: Aan alle vrouwen van 50 plus, met weinig energie, zonder duidelijke reden. Iedere vrouw maakt het in haar leven een keer mee. Check of je een candida-overgroei hebt op candidacoach.nl.
18: Omdat ik nog duizenden keren naast haar wakker wil worden.
19: Omdat ik samen verder wil.
20: Omdat ik bij elke nieuwe herinnering wil zijn.
21: Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker. Voor het leven.
22: Radio Continu On Tour.
23: De Radio Continu On Tour Show.
24: Zondag 20 september.
25: Jaarbusterrein Roden.
24: Van 2 uur 's middags tot 7 uur 's avonds. Met optredens van
25: August van Engelen,
24: Gideon,
25: Kevin Paré,
24: Gerrit Snijder,
25: Spang,
24: Jeroen van Zels,
25: Gisby,
24: Jeffrey Parmentier,
25: Romy Montero,
24: Stef Eckel,
25: Jopke,
24: Even Serieus
25: en Jorieke Sterke.
24: De toegang is gratis.
25: En uiteraard live te volgen op de radio.
24: Meer info.
25: RadioContinu.nl.
23: Wij maken je radio weer gezellig.
26: Al meer dan 25 jaar.
23: Radio Continu.

0: nu super deals bij Jumbo. Alle 1 liter pakken Optimaal drinkyoghurt 1 plus 1 gratis. En je boodschappen worden nog voordeliger. Met Jumbo Extra's wissel 1000 extra's punten in en krijg 5 euro korting. Dat is de ja van Jumbo.
1: U heeft een goed tuinidee, maar nog geen materiaal? Bij Ritsema Sierbestrating in Groningen vindt u het allemaal. Sierbestrating, maar ook grind, split, zand en teelaarde. We zijn 6 dagen per week geopend. Ritsema Sierbestrating in Groningen.
2: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo zijn onze Kruidvat shampooflessen gemaakt van 96% gerecycled plastic. Ja, daar word je toch vrolijk van? En hiervan ook. Alle Kruidvat shampoo nu 2 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
1: U vindt Ritsema Sierbestrating aan de Bornholmstraat 4 in Groningen. Ritsema-sierbestrating.nl.
3: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
4: Je huis zegt wie je bent. En Meubelhuis Bakker helpt je dat uit te stralen. Stoer of stijlvol, modern of klassiek. Meubelhuis Bakker in Musselkanaal heeft alles wat past bij jouw smaak en budget. Jij wordt er persoonlijk geholpen en jouw meubel snel bezorgd. Je vindt Meubelhuis Bakker in Klazinaveen en Musselkanaal en via meubelhuisbakker.nl, waar je huis een thuis wordt.
3: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
5: Fris geprijsd bij Vibra. Nieuw in het assortiment, Vibra WeCare wasmiddel. Wit, kleur of donker. Fles 1,5 liter, nu 3 voor €7,50. Ook op Vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.
6: Waar zullen we deze herfstvakantie heen gaan?
7: Citytrippen?
8: Drakentemmen in het Verre Oosten?
9: Of nee, juichen voor Oranje?
6: Waarom kiezen? Je beleeft een wereld vol speelplezier op Lego World. Van 15 tot en met 21 oktober in de Jaarbeurs Utrecht.
10: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Sluitmeng Dagstuin. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Sluitmeng Dagstuin.
11: Bij Albert Heijn spaar je nu gratis groente- en fruitdiskies met de leukste Disney- en Pixar-karakters. Zo maken we groente- en fruit eten nog leuker. Nu een gratis diskie bij elke €15 aan boodschappen.
12: Lekkere van Albert Heijn.
13: Ik zie een dansende inktvis. Nee, spaghetti met stippen.
14: Creativiteit is een superkracht. Maar niet ieder kind krijgt de kans die te ontdekken. Daarom helpt ABN AMRO jaarlijks 25.000 kinderen uit kansongelijke situaties hun creativiteit vleugels te geven. Door samen met musea lesmateriaal en museumbezoek mogelijk te maken. Klein begin, groot effect. Voor ieder begin. ABN AMRO.
15: Dames en heren, 31 oktober is het zover. Mijn eigen concert in het Stadsgehoorzaal in Leiden. Live met de Mickey Fisher Band. Wil jij hier nou bij zijn? Bestel dan snel je tickets op www.gbmin.nl. Tot dan.
16: Hans Wever, oudijzer en metaalhandel in Roden. Wij voeren uw oudijzer en metalen niet zomaar af. U ontvangt altijd eerst een prijsopgave. Wij nemen oudijzer en metalen in van particulieren en bedrijven. Het maakt niet uit hoeveel u heeft, iedereen is welkom. Al 45 jaar het vertrouwde adres in Roden. Hans Wever, oudijzer en metaalhandel.
17: Bij Optimaal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimaal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimaal. Smaakt lekker. Voelt goed.
18: De Beter Pikken Bunnies.
19: Bij Plus koken we ook graag samen met onze kinderen. Daarom kun je nu sparen voor superleuke Beter Bikken knuffels. Helemaal gratis. En we hebben ook een mooie aanbieding. Alle La Molisana. 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
20: Word je gek van te weinig schermruimte op je laptop? Met een portable monitor van ScreenMate pak je direct meer overzicht. Thuis, op kantoor of onderweg. Geen gedoe, gewoon meer schermen waar jij het nodig hebt. Ontdek het zelf op ScreenMate.com. ScreenMate, jouw partner in productiviteit.
21: Rijbewijskeuring nodig? Voor alle categorieën rijbewijzen kunt u terecht bij Dr. Robert Sadiek en zijn artsenteam van rijbewijskeuringsarts.nl. Al meer dan 20 jaar voeren zij CBR-keuringen uit door heel Nederland. Betaalbaar, deskundig en betrouwbaar. Maak vandaag nog een afspraak op rijbewijskeuringsarts.nl.
0: Nieuwe muziek.
7: Ontdek je natuurlijk.
22: Op Radio Continu.
23: Damian van Os.

0: rivm.nl/coronaprik.
1: Ah, check.
2: Flexibele banken, kasten, tafels en fauteuils. Zeg maar hoe je het hebben wilt. Met de moderne musteringcollectie van Mulders Meubeldorp in Frieschelo is alles mogelijk. Neem jouw maten mee en check het zelf.
3: Mulders Meubeldorp. 15.000 vierkante meter woonplezier in Frieschelo.
4: Woonvoordeel Slagharen. De gordijnwinkel en vloerenspecialist. Een breed assortiment vloeren, kasten op maat, gordijnen en raamdecoratie tegen de meest scherpe prijs. Confectie van gordijnen en vouwgordijnen uit eigen atelier. Verras jezelf, want voordelig en stijlvol wonen doe je bij Woonvoordeel Slagharen. De woonspecialist.
5: Hoe maak je snel vrienden? Zes malse kipstukjes omhuld met een knapperig laagje en een lekkere dip. Daar maak je vrienden mee. De Chicken McNuggets van McDonald's voor maar €2,80. I'm loving it.
6: Hé, mijn salaris is nog maar net binnen en de helft is nu alweer weg. Zorgverzekering, energie, telefoon. Hoeveel geld gaat er nou eigenlijk naartoe? Dat moet ik toch eens een keertje uitzoeken.
7: Waarom eigenlijk niet nu? Vergelijk en bespaar op al je vaste lasten. Even independeren. Al je vaste lasten op één plek geregeld. Ga naar independer.nl.
8: Amazon presenteert Erik's Hardcore Wandeltrip. Voordat hij de steile Alpenpaden opging, bereidde Erik zich goed voor op Amazon.nl. Hij vond stevige wandelschoenen, een rugzak met ruimte voor tent en slaapzak, een waterdichte broek, een campingkookpitje, een waterreinigingsset, eiwitrepen, een zonnehoed, zonnebrandcrème, klimtouw, een kompas, walkie-talkies, een opblaasbaar paddleboard en een reddingsvest. Kalm aan, Erik. Het is 5 kilometer wandelen met je moeder. Vind wat je nodig hebt op Amazon.nl.
9: Volg je innerlijke kleurige herfstlandschap ontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak en jezelf, die zo graag medespelers uitdaagt. Oh, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Wees lekker jezelf bij Centerparks. Volg je natuur, Centerparks.
10: Hey, do you suck? Or do you chew your freshness? Sportlife Gum or Mints. Always unexpected freshness. Sportlife. Sportlife. Sportlife.
11: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
12: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
13: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
14: Even 30 jaar op sabbatical? Ja, want met de droomsalaristrekking van Staatsloterij maak je kans op €10.000 per maand. 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 oktober kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
15: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
16: De beste plek voor jou, NVM.
17: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.
18: De Noordelijke Veiligheidsacademie, de noordelijke opleider in veiligheid, zet de tijd op 5 uur.
19: Radio Continu. Nieuws.
20: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Het kabinet praat voorlopig niet verder met de BBB over steun voor de begroting, doordat de BBB een motie van wantrouwen tegen het kabinet steunde. Premier Jette wil eerst met andere partijen om tafel, maar sluit niet uit dat de BBB later weer aanschuift. Volgens Jette is er geen ruzie met fractievoorzitter Vermeer. De partij heeft 11 zetels in de Eerste Kamer en is daardoor belangrijk voor een meerderheid over rechts. VVD-leider Jessegus hoopt daarom wel dat de BBB later alsnog mee gaat praten. De provincie Noord-Brabant stelt een besluit over het intrekken van de vergunningen van 5 pluimveebedrijven uit. De provincie haalt 1 oktober niet, want er is meer tijd nodig voor gesprekken met de ondernemers. De bedrijven liggen bij beschermde Natura 2000 gebieden waar te veel stikstof in terechtkomt. De provincie vindt de plannen van de pluimveehouders om de uitstoot te verminderen niet voldoende en ziet het intrekken van de vergunningen daarom voorlopig als enige optie. Maar er wordt nog gepraat. Bijna alle Nederlandse hoofdredacties en ruim de helft van de journalisten krijgen te maken met juridische druk. Zo blijkt uit onderzoek van Persveilig en Ipsos onder 33 hoofdredacties en 471 journalisten. Bij hoofdredacties gaat het vooral om dreigementen met rechtszaken of schadeclaims. Bijna een derde krijgt daarnaast te maken met andere vormen van druk, zoals bedreigingen of negatieve publiciteit. Hoofdredacties passen door de druk in ruim 6 op de 10 gevallen een publicatie aan of zien er helemaal vanaf. En Friesland heeft het nieuwe bomenloket geopend voor gratis advies over bomen en struiken. Alle inwoners, boeren, gemeenten en grondeigenaren kunnen daar terecht voor advies over soorten, aanplant en onderhoud. Ook kunnen ze informatie krijgen over subsidies en persoonlijk advies aanvragen. Het loket houdt rekening met de verschillende landschappen en grondsoorten in Friesland en is onderdeel van de Friese aanpak om meer bomen en bos aan te leggen en de biodiversiteit in de provincie te versterken. Het weer droog bij een mix van wolken en opklaringen. In de nacht in het noordwesten af en toe wat lichte regen bij een graad of 14 en een matige aan de kust krachtige zuidwestenwind. Morgen wordt een grijze dag met kans op wat regen bij 19 tot 22 graden. Tot zover het radionieuws.
0: Autobedrijf Meijer. Het gemoedelijke en klantvriendelijke autobedrijf. Voor in- en verkoop van auto's, onderhoud en APK. Zelfs voor de camper. Meijerauto's.nl. Ze verhuren ook nog eens hoogwerkers. Via meijerverhuur.nl. Ga naar Autobedrijf Meijer en naar Meijerverhuur in Veendam.
1: Radio Continu. De Radio Continu On Tour Show.
21: Zondag 20 september.
22: Jaarbusterrein Roden.
21: Van 2 uur 's middags tot 7 uur 's avonds. Met optredens van
22: August van Engelen,
21: Gideon,
22: Kevin Paré,
21: Gerrit Snijder,
22: Spang,
21: Jeroen van Zels,
22: Gisby,
21: Jeffrey Parmentier,
22: Romy Montero,
21: Stef Eckel,
22: Jopke,
21: Even Serieus
22: en Jorieke Sterken.
21: De toegang is gratis.
22: En uiteraard live te volgen op de radio.
21: Meer info.
22: RadioContinu.nl.
1: Wij maken je radio weer gezellig.
23: Al meer dan 25 jaar.
1: Radio Continu.

0: met je halen. Check. Lunch met de kleinkinderen. Check. Coronaprik. Oh ja.
1: Doe de online zelfcheck en kijk of je de coronaprik kunt krijgen. Als je ouder dan 50 jaar bent en een kwetsbare gezondheid hebt, ben je met de prik beter beschermd. Bijvoorbeeld bij hart- en vaatziekten, longziekten of diabetes. Doe de zelfcheck op

0: Leverinvuurwerken.nl.
1: Je huis zegt wie je bent. En Meubelhuis Bakker helpt je dat uit te stralen. Stoer of stijlvol, modern of klassiek. Meubelhuis Bakker in Musselkanaal heeft alles wat past bij jouw smaak en budget. Jij wordt er persoonlijk geholpen en jouw meubel snel bezorgd. Je vindt Meubelhuis Bakker in Klazinaveen en Musselkanaal. En via meubelhuisbakker.nl, waar je huis een thuis wordt.
2: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 18 Pro, je grootste upgrade ooit. Nu tot €808 inruilvoordeel bij een KPN Unlimited abonnement. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
3: Anders schrijf je mis. Pakken.
4: Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Milsani houdbare halfvolle melk. 1 liter voor maar 68 cent. Ja, je hoort het goed. Maar 68 cent. Alleen bij Aldi en nergens goedkoper.
5: Fans van voordeel.
6: Aldi, botten en spieren ondersteunen? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Calcium en D3 800 IE bruistabletten voor het behoud van sterke botten en soepele spieren. Nu alle Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
4: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor een hele bloemkool. Heel voordelig, voor maar 99 cent. En wat dacht je van 1 ster beter leven Yorkham? 200 gram voor maar 1,99.
5: Fans van voordeel.
4: Aldi.
7: U heeft een goed tuinidee, maar nog geen materiaal? Bij Ritsema Sierbestrating in Groningen vindt u het allemaal. Sierbestrating, maar ook grind, split, zand en teelaarde. We zijn 6 dagen per week geopend. Ritsema Sierbestrating in Groningen.
8: Hans Wever Oudijzer en Metaalhandel in Roden. Wij voeren uw oudijzer en metalen niet zomaar af. U ontvangt altijd eerst een prijsopgave. Wij nemen oudijzer en metalen in van particulieren en bedrijven. Het maakt niet uit hoeveel u heeft, iedereen is welkom. Al 45 jaar het vertrouwde adres in Roden. Hans Wever Oudijzer en Metaalhandel.
7: U vindt Ritsema Sierbestrating aan de Bornholmstraat 4 in Groningen. Ritsema-sierbestrating.nl.
9: Social Deal, thuisbezorgdeals, take 1 en actie, bal.
10: Ontdek de beste thuisbezorgdeals en meer op socialdeal.nl.
9: Ah, daar is de pizza. Oké, team, vreten.
11: Social Deal, deals die je niet mag missen.
12: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
10: Ontdek ook de beste thuisbezorgdeals op socialdeal.nl.
13: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal Vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.
14: Of zij nu voor kiezen om al hun geld uit te geven aan slijm. Of al hun geld opzij te zetten? Met de Rabo Jongerenrekening wordt je kind baas over zijn eigen monies. Terwijl jij toezicht houdt in de Rabo-app en krijgt nu ook nog eens 3 keer 5 euro cadeau. Check de voorwaarden op rabobank.nl/jongerenrekening. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.

0: Bij Simpel hebben we groot nieuws, Tom Grovel. We komen namelijk met een fantastisch, revolutionair introductieaanbod.
1: Zeg het!
0: Glasvezel internet voor maar 1 euro per maand. Doe de postcodecheck op simpel.nl.
2: Sokken, la, boeken. Billy, dat moet sneller.
3: Opruimfanaten opgelet. Kom 19 september naar IKEA, ruim zo snel mogelijk onze rommelkamer op en maak kans op 1500 euro winkeltegoed. IKEA.
4: Soms heb je maar één spel nodig om elkaar echt te begrijpen. Met de interactieve spellen van Super People Company leer je spelenderwijs meer over samenwerken, leiderschap, neurodiversiteit en inclusie. Waarom mag leren niet leuk zijn? Bekijk alle spellen op superpeoplecompany.com en vraag een demo aan.
5: Gerenommeerde topmerken kunststof kozijnen kopen voor echte groothandelsprijzen? BSI is uniek in haar prijsstelling. Benieuwd naar jouw voordeel? Bekijk het direct op bsikozijnen.nl. En oh ja, BSI is met B-S-I-J.
6: Nieuwe muziek ontdek je natuurlijk op
7: Radio Continu.
5: Damian van Os, Hard to Get.
8: Ik speel geen Hard to Get, maar van jou krijg ik een spraakgebrek.

0: Kostijn, neem me niet kwalijk dat ik even onderbreek, maar zou u mij misschien even op mijn rug willen krabbelen?
1: Zeg Doris, heb je daar niks beters voor me?
0: Nee. Je moet je even goed luisteren. Het is niet wat u denkt, maar kijk even in mijn kraag. Hier, moet je opletten. Er wonen twee mannen

noem haar Charlotte. En hem noem ik Bas. Die dotte van Motte in mijn oude jas. Ik ben een geboren eenzaam mens, maar het was mijn eigen wijze wens.

0: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
1: Oh, ik ben echt zo ongelooflijk, verschrikkelijk, gigantisch jaloers op de bestrating van de buren. Meneer heeft zich laten inspireren en adviseren in de showtuin van Zwaagstra sierbestrating. Ja, zo kan ik het ook. Zwaagstra,
2: de wereldtuin sierbestrating. In Hogeveen.
0: Deze week extra goedkoop met Lidl Plus. Elsterappels. 1 kilo voor maar 1,19. Nergens goedkoper. Lidl, je verdient het.
3: Het is weer prijzenslag bij Odido. Met tijdelijk waanzinnig veel voordeel op glasvezel plus tv. Stap over op een tweejarig abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Mis niks en sla je slag.
4: Heeft u asbest en wilt u dit laten verwijderen? Man en Mag is er voor zowel de zakelijke als particuliere klant. Man en Mag staat garant voor volledige ontzorging. Man en Mag is persoonlijk, snel en duidelijk met voor u een offerte op maat. Met als doel u zo snel mogelijk van uw asbest te verlossen. Man en Mag, de asbestverwijderingsspecialist van het Noorden. Man en Mag met ch.nl.
3: Hallo, Odido Business hier.

0: Hanneke, Lastig en Gas erop. En DJ Roy. Zaterdag 26 september. Party Night. Met Emma Heesters, All The Fuck en Baby Blue. Zondag 27 september. Theateravond. Met de Troubadours en DJ Ik Willem. Vrijdag 2 oktober. 90s Dance. Met 24/7. Korsakoff, Dark Raver en de Hardcore Vibes Band. En zaterdag 3 oktober. De Hollandse Avond. Met de Oranje Band. DJ Ik Willem. Wolter Kroes. En Robert van Hemert. Ja, we zwemmen in die bubbels als een kabeljauw. Kaarten nu ook verkrijgbaar in een combi-ticket. Kijk snel voor kaarten en meer informatie. Bokpopsterreburen.nl.
1: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
2: Smin.
3: Valt je iets op aan mij?
2: Nieuwe jas?
3: Nee.
2: Nieuwe schoenen?
3: Nee.
2: Wat kan dat toch zijn? Of wacht, even een smintje voor die frisse blik. En ineens besef je...
4: Jij bent naar de kapper geweest. Staat je goed hoor.
2: Smint. Boost yourself.
5: Ga met die banaan naar Jumbo. Want daar krijg je een hele trots bananen voor maar 99 cent. En we hebben nog veel meer vers producten in prijs verlaagd. Heel veel gezonde producten voor gezonde prijsjes. Dat is de ja van Jumbo.
6: De Noordelijke Veiligheidsacademie, de noordelijke opleider in veiligheid, zet de tijd op 6 uur.
7: Radio Continu. Nieuws.
8: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. Het kabinet stelt 12 miljoen euro beschikbaar voor spoedeisende hulp aan gewonde en zieke kinderen uit de Gazastrook. De helft van dat bedrag, 6 miljoen euro, zal gebruikt worden voor de evacuatie en behandeling van 250 kinderen in ziekenhuizen in Jordanië. Bijna een jaar na het staakt het vuren is de humanitaire situatie in Gaza nog altijd kritiek. Er is een tekort aan medisch materieel, veel ziekenhuizen liggen in puin en zorg is amper mogelijk. De humanitaire situatie in Jemen verslechtert snel. Volgens de Internationale Organisatie voor Migratie zijn 22 miljoen mensen afhankelijk van hulp. De afgelopen weken leidde de strijd tussen de Houthis en de regeringstroepen opnieuw op. Daardoor sloegen zo'n 112.000 mensen op de vlucht, van wie de meeste de afgelopen 2 weken. Hulporganisaties waarschuwen dat hun voorraden snel opraken en dat medische hulp ook hard nodig is. Volgens de VN groeit de crisis in Jemen met het uur. Het kabinet praat voorlopig niet verder met de BBB over steun voor de begroting, doordat de BBB een motie van wantrouwen tegen het kabinet steunde. Premier Jette wil eerst met andere partijen om tafel, maar sluit niet uit dat de BBB later weer aanschuift. Volgens Jette is er geen ruzie met fractieleider Vermeer. De partij heeft 11 zetels in de Eerste Kamer en is daardoor belangrijk voor een meerderheid over rechts. VVD-leider Jesselgus hoopt daarom wel dat de BBB later alsnog mee gaat praten. De provincie Noord-Brabant stelt een besluit over het intrekken van de vergunningen van 5 pluimveebedrijven uit. De provincie haalt 1 oktober niet, want er is meer tijd nodig voor gesprekken met de ondernemers. De bedrijven liggen bij beschermde Natura 2000 gebieden waar te veel stikstof terechtkomt. De provincie vindt de plannen van de pluimveehouders om de uitstoot te verminderen niet voldoende en ziet het intrekken van de vergunningen daarom voorlopig als enige optie. Er wordt nog gepraat. En dan nog het weer. Het is droog bij een mix van wolken en opklaringen. Vannacht in het noordwesten af en toe wat lichte regen. Dan daalt de temperatuur naar een graad of 14 en er staat een matige, aan de kust krachtige zuidwestenwind. Tot zover het Radio Nieuws.
9: Autobedrijf Meijer. Het gemoedelijke en klantvriendelijke autobedrijf. Voor in- en verkoop van auto's, onderhoud en APK. Zelfs voor de camper. Meijerauto's.nl. Ze verhuren ook nog eens hoogwerkers via meijerverhuur.nl. Ga naar Autobedrijf Meijer en naar Meijerverhuur in Veendam.
10: Budgetbeheer Eemsdelta. Budgetbeheer, bewindvoering en mentorschap. Budgetbeheer Eemsdelta.nl.
11: Op zoek naar alles voor je huisdier of hengelsport? Kom naar Fossie XXL in Tweede Exloërmond. De belevingswinkel met meer dan 15.000 artikelen op voorraad. Wij staan voor persoonlijk advies, echte vakkennis en hart voor mens en dier. Meer weten? Kijk op FossieXXL.nl. Of ren snel naar Fossie XXL. Was je wel?
12: Ben je klaar met die wankele oude schutting? Schutting Direct plaatst een nieuwe vanaf €92,50 per meter. Inclusief vakkundige montage en 30 jaar garantie op beton. Binnen 2 minuten je offerte op schuttingdirect.nl.
3: Continu on Tour.
13: De Radio Continu on Tour Show.
14: Zondag 20 september.
15: Jaarbusterrein Roden.
14: Van 2 uur 's middags tot 7 uur 's avonds. Met optredens van
15: August van Engelen,
14: Gideon,
15: Kevin Paré,
14: Gerrit Snijder,
15: Spang,
14: Jeroen van Zels,
15: Gisby,
14: Jeffrey Parmentier,
15: Romy Montero,
14: Stef Eckel,
15: Jopke,
14: Even Serieus
15: en Jorieke Sterke.
14: De toegang is gratis.
15: En uiteraard live te volgen op de radio.
14: Meer info.
15: Radiocontinu.nl.
13: Wij maken je radio weer gezellig.
16: Al meer dan 25 jaar.
13: Radio Continu.

0: gereedschap tijdens je klus? Jij wilt dat het werkt. Bij gereedschapcentrum.nl bestel je professioneel gereedschap van topmerken. Snel geleverd, gewoon uit eigen voorraad. Gereedschapcentrum. Jouw klus kan altijd door. Score nu de allernieuwste tools van Vestool.
1: Het gaat weer gebeuren. Bokpop Zinnenburen. Vrijdag 25

0: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan het gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
1: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
2: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 18 Pro. Je grootste upgrade ooit. Nu tot €808 inruilvoordeel bij een KPN Unlimited abonnement. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
3: Anders schrijf je mis. Pakken.
4: Profile helpt om zorgeloos te genieten van je rit. Met goede banden en onderhoud, verrassende voordelen en betrouwbaar advies.
5: Profile. Beter, sneller, verrassend voordelig.
6: Robuust en stijlvol. Dat zijn houten kwaliteitskeukens van Eco-keukens. Krachtige, duurzame houtsoorten komen samen in een stijlvol design. Op maat gemaakt en geplaatst door de vakmensen van Eco-keukens in Gieten. Kijk voor inspiratie op ecokeukens.nl. Voor de keuken van je leven.
7: Rij gerust met de banden van Hankook en onderhoud van Profile.
8: Creatief bezig zijn, dat begint met de juiste materialen. En die vind je bij Stuifzand Allerhande Hobby en Creatief. Een winkel vol inspiratie. Van schilderen en breien tot kaarten maken en fournituren. Bezoek ons in Zuidwolde, Hoofdstraat 57. Rolstoelvriendelijk en met gratis parkeren voor de deur. Of shop online via hobbykoopjes.nl.
9: Een mega actie voor een mega lach bij Trekpleister. Nu 50% korting op heel veel elektrische tandenborstels van Oral-B. Ga dus meteen naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
10: ANWB helpt Nederland op weg met je auto verkopen zonder gehammes. Want met onze autoverkoopservice word je altijd snel uitbetaald. Het bedrag staat al binnen één werkdag op je rekening. Ga naar anwb.nl/autoverkopen. ANWB en gaan.
11: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice, gewoon perfect geregeld.
12: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
13: Hey, do you suck? Or do you chew your freshness? Sportlife, gum or mints. Always unexpected freshness. Sportlife. Sportlife.
14: Sportlife. Ah, jullie reizen met NS Flex? Dat is voordelig.
15: Klopt. Normaal reis ik in de daluren met 40% korting.
14: Oh, en nu niet?
15: Nee, nu geniet ik van de Spaanse zon. Dus heb ik mijn abonnement gewoon aangepast.
14: Bueno, kies het NS Flex abonnement. Dat past bij jouw reis. Reis met 40% korting in de daluren met NS Flex dalvoordeel. Nu tijdelijk de eerste 3 maanden voor maar 3,50 per maand. Ga naar ns.nl/flex.
16: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
17: Man, ze hebben nou een mooie actiebevel eraf. Leeftijdskorting. Wat laag je nou? Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt het een hele mooie korting.
18: En bedankt, hè?
19: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het comfort dat u verdient.
20: 3 ingrediënten om je avond groots te maken. Een 100% rundvleesburger. Nog een 100% rundvleesburger. En de legendarische Big Mac saus. Classic genieten van de Big Mac van McDonald's. I'm loving it.
21: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
22: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
21: Dus waar moet je zijn voor de magic? Jojo.
23: Hemdforhem.nl. Back to work. Nu 2 plus 1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdforhem.nl.
24: Oma had vroeger geen ingrediëntenlijst van 3 meter. Ze vertrouwde op de kracht van de natuur. MijnCBD.com doet hetzelfde. Kwalitatief hennepextract en biologische draagolie. Geen poespas, geen ingewikkelde ingrediënten. CBD-olie zoals het bedoeld is. Kijk op mijncbd.com.
0: Nieuwe muziek. Ontdek je natuurlijk op
1: Radio Continu.
2: Damian van Os, Hard to Get.
3: Ik speel geen Hard to Get, maar van jou krijg ik een

nacht. Geen bron in de woestijn als je kapot gaat van de dorst. Niet de glimlach op je allerslechtste grap.

0: Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Milsani houdbare halfvolle melk. 1 liter voor maar 68 cent. Ja, je hoort het goed. Maar 68 cent. Alleen bij Aldi en nergens goedkoper. Fans van voordeel. Aldi.
1: Oh, ik ben echt zo ongelooflijk, verschrikkelijk, gigantisch jaloers op de bestrating van de buren. Meneer heeft zich laten inspireren en adviseren in de showtuin van Zwaagstra sierbestrating. Ja, zo kan ik het ook.
2: Zwaagstra.
0: In Hogeveen, fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor een hele bloemkool. Heel voordelig, voor maar 99 cent. En wat dacht je van 1 ster beter leven Yorkham? 200 gram voor maar 1,99.
2: Fans van voordeel.
0: Aldi.
3: Focus op wat je niet scherp hebt. Want waar ruis zit, kan beweging ontstaan. Daar zit jouw ruimte om te groeien. De Baak. Training, ontwikkeling, leiderschap. Sinds 1947.
4: Hans Wever, oud-ijzer en metaalhandel in Roden. Wij voeren uw oud-ijzer en metalen niet zomaar af. U ontvangt altijd eerst een prijsopgave. Wij nemen oud-ijzer en metalen in van particulieren en bedrijven. Het maakt niet uit hoeveel u heeft, iedereen is welkom. Al 45 jaar het vertrouwde adres in Roden. Hans Wever, oud-ijzer en metaalhandel.
3: Vind de training die bij jou past op debaak.nl.
5: Bij Optimaal

0: weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimaal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimaal. Smaakt lekker. Voelt goed.
1: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
2: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schlaapming Dagstein. Pistes voor elk niveau. En kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schlaapming Dagstein.
3: Stap in een Mercedes en je ervaart het gelijk. Dat gevoel van thuiskomen.
4: Ervaar het zelf tijdens de Star Days. Ontdek onze 140 Years Editions, uit voorraad leverbaar, met tot €5000 inruilpremie. Rijdt u zakelijk? Dan is het nu ook het moment om in te stappen. Bezoek uw Mercedes-Benz dealer of ga naar mercedesbenz.nl.
5: Elke dag ga jij voor je bedrijf. Je zorgt dat de klus afkomt. Maar soms heb je het niet in de hand. Die machine moet er wel komen en de financiering moet nu rond. Wachten kan niet. Daarom doen wij het anders. Equip, fixed it.
6: Ren je in het zweet? Naar Kruidvat. Nieuw Nivea Clinical Deo. Speciale verzorging en bescherming voor mensen die veel zweten. Nu met 50% korting. Op naar
7: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
8: Ontdek de nieuwe mooimakers van Theobert Pot. Exclusief bij Karwei. Een limited collectie om eindeloos te combineren. Kom snel, want op is op. Karwei, maak je huis mooier.
9: Oh. Goedemorgen allemaal.
10: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ga nu naar een Hornbach bij jou in de buurt. Vind jouw douche op douche.kroon.nl.
11: Deze week in de bonus. Alpro en Almhof plantaardige alternatieven voor eetzuivel. 1 plus 1 gratis. AH maaltijd verspakketten. 40% korting. En een Mova robotstofzuiger met welfunctie voor €399. De meeste en de beste aanbiedingen.
12: De Noordelijke Veiligheidsacademie, de noordelijke opleider in veiligheid, zet de tijd op 7 uur.
13: Radio Continu. Nieuws.
14: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. Bij een aanval hebben 2 van de 9 pompstations van de Oost-West-pijpleiding in Saoedi-Arabië schade opgelopen. Het is niet bekend hoe lang de reparatie gaat duren. De pijpleiding van 1200 kilometer lengte loopt over het Arabisch Schiereiland en er stroomt olie doorheen die niet door de straat van Hormuz kan. De leiding is tijdelijk stilgelegd na de droneaanval vanuit Irak. Het afgelopen half jaar was het de belangrijkste route voor olie uit het Midden-Oosten naar de rest van de wereld. Het laboratorium Clinical Diagnostics dat vorig jaar gehackt werd mag weer meedoen aan het bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker omdat de IT-beveiliging in orde is. Er werden gegevens van zo'n 850.000 mensen gestolen die sinds 2017 aan het bevolkingsonderzoek meededen. Omdat Clinical Diagnostics geen onderzoeken meer mocht doen, moesten vrouwen 20 weken langer wachten, maar ze zijn nu weer sneller aan de beurt. Dat meldt Bevolkingsonderzoek Nederland. Het kabinet stelt €12 miljoen beschikbaar voor spoedeisende hulp aan gewonde en zieke kinderen uit de Gaza-strook. De helft van dat bedrag, €6 miljoen, zal gebruikt worden voor de evacuatie en behandeling van 250 kinderen in ziekenhuizen in Jordanië. Bijna een jaar na het staakt het vuren is de humanitaire situatie in Gaza nog altijd kritiek. Er is een tekort aan medisch materieel, veel ziekenhuizen liggen in puin en zorg is amper mogelijk. De humanitaire situatie in Jemen verslechtert snel. Volgens de Internationale Organisatie voor Migratie zijn 22 miljoen mensen afhankelijk van hulp. De afgelopen weken leidde de strijd tussen de Houthis en de regeringstroepen opnieuw op. Daardoor sloegen zo'n 112.000 mensen op de vlucht, van wie de meeste de afgelopen 2 weken. Hulporganisaties waarschuwen dat hun voorraden snel opraken en dat medische hulp ook hard nodig is. Volgens de VN groeit de crisis in Jemen met het uur. En dan nog het weer. Het is droog bij een mix van wolken en opklaringen. Vannacht in het noordwesten af en toe wat lichte regen. Dan daalt de temperatuur naar een graad of 14 en er staat een matige, aan de kust krachtige zuidwestenwind. Tot zover het Radio Nieuws.
15: Oh, ik ben echt zo ongelooflijk, verschrikkelijk, gigantisch jaloers op de bestrating van de buren. Meneer heeft zich laten inspireren en adviseren in de showtuin van Zwaagstra Sierbestrating. Ja, zo kan ik het ook.
16: Zwaagstra, de wereld aan sierbestrating.
17: In Hogeveen,
18: Flori Infragroep.
16: Infra Vakmanschap sinds 1979. Wij groeien en zoeken stratenmakers, grondwerkers en machinisten voor mooie langdurige infraprojecten in Nederland en Duitsland. Werken bij een sterk familiebedrijf waar alles goed geregeld is? Kijk op werkenbijfloriinfra.nl.
17: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
18: Zin in topkwaliteit gedroogd vlees? Ga naar beefjerkykopen.nl. Daar hebben ze het grootste assortiment topkwaliteit jerky en biltong van Nederland. Met veel eiwitten, weinig of geen toegevoegde suiker, originele smaak en eerlijke prijzen. Beefjerkykopen.nl. Nederlands oudste en grootste webshop voor topkwaliteit gedroogd vlees.
19: Radio Continu On Tour.
20: De Radio Continu On Tour Show.
21: Zondag 20 september.
22: Jaarbusterrein Roden.
21: Van 2 uur 's middags tot 7 uur 's avonds. Met optredens van
22: August van Engelen,
21: Gideon,
22: Kevin Paré,
21: Gerrit Snijder,
22: Spang,
21: Jeroen van Zels,
22: Gisby,
21: Jeffrey Parmentier,
22: Romy Montero,
21: Stef Eckel,
22: Jopke,
21: Even Serieus
22: en Jorieke Sterken.
21: De toegang is gratis.
22: En uiteraard live te volgen op de radio.
21: Meer info.
22: RadioContinu.nl.
23: Wij maken je radio weer gezellig.
24: Al meer dan 25 jaar.
23: Radio Continu.
24: Radio.

0: heeft een goed tuinidee, maar nog geen materiaal? Bij Ritsema Sierbestrating in Groningen vindt u het allemaal. Sierbestrating, maar ook grind, split, zand en teelaarde. We zijn 6 dagen per week geopend. Ritsema Sierbestrating in Groningen.
1: Voortman bestaat 70 jaar en dat vieren we groots. Bij aankoop van een complete keuken of badkamer maak je kans om tot wel 15.070 euro terug te winnen. Tot ziens bij Voortman in Pessen of Assen.
0: U vindt Ritsema Sierbestrating aan de Bornholmstraat 4 in Groningen.
2: Ritsema-sierbestrating.nl.
3: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
4: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
5: En deze week ook nog een XXL-pak W5 vaatwastabs met wel 66 stuks voor maar 2,99. Dat is slechts 5 cent per tab. Lidl, je verdient het.
6: Nederland is lekker bezig, maar soms slaan we daar wel een beetje in door. Ijsbaden, suikervrije suikerspinnen,
7: nee,
6: proteïneshakes.
8: Gadver.
6: Gelukkig is er Milner, want Milner is niet alleen lekker, maar ook van nature rijk aan proteïne.
9: Lekker bezig.
6: Milner.
10: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
11: De beste plek voor jou, NVM.
6: En door de verbeterde receptuur is Milner nu nog lekkerder.
9: Lekker bezig.
12: Hé, mijn salaris is nog maar net binnen en de helft is nu alweer weg. Zorgverzekering, energie, telefoon. Hoeveel geld gaat er nou eigenlijk naartoe? Moet ik toch eens een keertje uitzoeken.
13: Waarom eigenlijk niet nu? Vergelijk en bespaar op al je vaste lasten. Even independeren. Al je vaste lasten op één plek geregeld. Ga naar independer.nl.
14: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
15: Hey, do you suck? Or do you chew your freshness? Sportlife Gum or Mints. Always unexpected freshness. Sportlife.
16: 3 tips om je avond nog leuker te maken. 100% rundvlees. Heerlijke cheddar smeltkaas en een klein prijsje. Een cheese moment voor maar 1,95. Met de cheeseburger van McDonald's. I'm loving it.
17: Een sfeervol huis hoeft niet duur te zijn. Profiteer nu met Club Karwei van wel 30% korting op bijna alle hang-, tafel- en vloerverlichting. Karwei, maak je huis mooier.
18: Radio Continu.
19: Nieuwe muziek. Ontdek je natuurlijk op
18: Radio Continu.
19: Damian van Os, Hard to Get.
20: Ik speel geen Hard to Get, maar van jou krijg ik een spraakgebrek.

0: Oh, ik ben echt zo ongelooflijk, verschrikkelijk, gigantisch jaloers op de bestrating van de buren. Meneer heeft zich laten inspireren en adviseren in de showtuin van Zwaagstra Sierbestrating. Ja, zo kan ik het ook. Zwaagstra,
1: de Wereldtuin Sierbestrating. In Hogeveen.
2: Of zij nu voor kiezen om al hun geld uit te geven aan slijm... of al hun geld opzij te zetten? Met de Rabo Jongerenrekening wordt je kind baas over zijn eigen monies. Terwijl jij toezicht houdt in de Rabo-app... en krijg nu ook nog eens 3 keer 5 euro cadeau. Check de voorwaarden op rabobank.nl/jongerenrekening. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
3: Hey, do you suck? Or do you chew your freshness? Sportlife, gum or mints? Always unexpected freshness. Sportlife. Sportlife.
4: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
5: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde... een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
6: Sokken, boeken. Billy, dat moet sneller.
7: Opruimfanaten opgelet. Kom 19 september naar IKEA, ruim zo snel mogelijk onze rommelkamer op... en maak kans op €1500 winkeltegoed. IKEA.
8: Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Milsani houdbare halfvolle melk. 1 liter voor maar 68 cent. Ja, je hoort het goed. Maar 68 cent. Alleen bij Aldi en nergens goedkoper.
9: Fans van voordeel.
8: Aldi.
10: Hey, vloertje leggen? Doe het lekker zelf. Nu 30% korting op vloeren met de Gamma Voordeelpas. Van kliklaminaat tot visgraat. Voor elke vloer gewoon naar Gamma. Dat zeg ik. Gamma!
8: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor een hele bloemkool. Heel voordelig, voor maar 99 cent. En wat dacht je van 1 ster beter leven Yorkham? 200 gram voor maar 1,99.
9: Fans van voordeel.
8: Aldi.
11: De Noordelijke Veiligheidsacademie. De Noordelijke opleider in veiligheid. Zet de tijd op 8 uur.
12: Radio Continu. Nieuws.
13: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. Nu de situatie in Jemen escaleert, stuurt Pakistan meer militaire hulp naar Saoedi-Arabië, een bondgenoot. Er zijn al Pakistanse gevechtsvliegtuigen, troepen en een luchtafweersysteem in Saoedi-Arabië, maar er gaan nu ook onder andere drones en antidroonsystemen naartoe.

0: Al het militaire materieel dat er al is, wordt klaargemaakt voor grote defensieve operaties. In buurland Jemen is Saoedi-Arabië verwikkeld met een gewapend conflict met de Houthis. In Rusland zijn sinds de oorlog met Oekraïne begon voor het eerst weer parlementsverkiezingen. President Poetin heeft ook gestemd. De verwachting is dat partijen die hem steunen de meerderheid houden in de Duma. Op het stembiljet staan alleen partijen die de oorlog steunen of zich er niet tegen hebben uitgesproken. De partij Jabloko, die tegen de oorlog is, werd vorige maand uitgesloten van deelname. Toch beschrijft Poetin de verkiezingen als een referendum over de oorlog. Bij een aanval hebben 2 van de 9 pompstations van de Oost-West-pijpleiding in Saoedi-Arabië schade opgelopen. Het is niet bekend hoe lang de reparatie gaat duren. De pijpleiding van 1200 kilometer lengte loopt over het Arabisch Schiereiland en er stroomt olie doorheen die niet door de straat van Hormuz kan. De leiding is tijdelijk stilgelegd na de droneaanval vanuit Irak. Het afgelopen half jaar was het de belangrijkste route voor olie uit het Midden-Oosten naar de rest van de wereld. Het laboratorium Clinical Diagnostics, dat vorig jaar gehackt werd, mag weer meedoen aan het bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker, omdat de IT-beveiliging in orde is. Er werden gegevens van zo'n 850.000 mensen gestolen, die sinds 2017 aan het bevolkingsonderzoek meededen. Omdat Clinical Diagnostics geen onderzoeken meer mocht doen, moesten vrouwen 20 weken langer wachten, maar ze zijn nu weer sneller aan de beurt. Dat meldt Bevolkingsonderzoek Nederland. En dan nog het weer. Het is droog bij een mix van wolken en opklaringen. Vannacht in het noordwesten af en toe wat lichte regen. Dan daalt de temperatuur naar een graad of 14 en er staat een matige, aan de kust krachtige zuidwestenwind. Tot zover het radio nieuws.
1: Oh, ik ben echt zo ongelooflijk, verschrikkelijk, gigantisch jaloers op de bestrating van de buren. Meneer heeft zich laten inspireren en adviseren in de showtuin van Zwaagstra sierbestrating. Ja, zo kan ik het ook.
2: Zwaagstra, de wereldtaan sierbestrating.
3: In Hoogeveen, Start to Work Uitzendgroep. Uw betrouwbare partner in personeel. Wij leveren Nederlandse en internationale vakmensen en nemen desgewenst uw complete verloning uit handen. Jarenlange ervaring, korte lijnen en alles goed geregeld. Personeel nodig? Start to Work. Samen werkt beter. Ga naar starttowork.nl.
4: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
5: De Radio Continu On Tour Show.
6: Zondag 20 september.
7: Jaarbusterrein Roden.
6: Van 2 uur 's middags tot 7 uur 's avonds. Met optredens van
7: August van Engelen,
6: Gideon,
7: Kevin Paré,
6: Gerrit Snijder,
7: Spang,
6: Jeroen van Zels,
7: Gisby,
6: Jeffrey Parmentier,
7: Romy Montero,
6: Stef Eckel,
7: Jopke,
6: Even Serieus
7: en Jorieke Sterken.
6: De toegang is gratis.
7: En uiteraard live te volgen op de radio.
6: Meer info.
7: RadioContinu.nl.
5: Wij maken je radio weer gezellig.
8: Al meer dan 25 jaar.
5: Radio Continu.
8: Radio.

0: U heeft een goed tuinidee, maar nog geen materiaal? Bij Ritsema Sierbestrating in Groningen vindt u het allemaal. Sierbestrating, maar ook grind, split, zand en teelaarde. We zijn 6 dagen per week geopend. Ritsema Sierbestrating in Groningen.
1: Voortman bestaat 70 jaar en dat vieren we groots. Bij aankoop van een complete keuken of badkamer maak je kans om tot wel 15.070 euro terug te winnen. Tot ziens bij Voortman in Pessen of Assen.
0: U vindt Ritsema Sierbestrating aan de Bornholmstraat 4 in Groningen. Ritsema-sierbestrating.nl
2: 18 plus, speel bewust.
3: Ja? Echt serieus? Zo. Wat een geld.
4: 18.000, potverdikke me.
2: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
5: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 18 Pro. Je grootste upgrade ooit. Nu tot €808 inruilvoordeel bij een KPN Unlimited abonnement. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders grijp je mis. Pakken.
2: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar? Speel mee tijdens Miljoenenjacht met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
6: Deze trekpleisteractie is wel heel voordelig. Nu heel veel producten van Nivea. 1 plus 1 gratis. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
7: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
8: Fris geprijsd bij Vibra. Nieuw in het assortiment, Vibra WeCare wasmiddel. Wit, kleur of donker. Fles 1,5 liter, nu 3 voor 7,50. Ook op Vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra. Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau. En kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein. Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
9: Dames en heren, 31 oktober is het zover. Mijn eigen concert in het Stadsgehoorzaal in Leiden. Live met de Mickey Fisher Band. Wil jij hier nou bij zijn? Bestel dan snel je tickets op www.gbmin.nl. Tot dan!
10: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.
11: Hoe ziet een succesverhaal eruit? Een patty van 100% rundvlees, met ketchup en mosterd en een slice augurk. De hamburger van McDonald's voor maar €1,80. I'm loving it.
12: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
13: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
14: Haal de hotelbeleving in huis met Benacci wandpanelen. Renoveer je badkamer zonder te slopen. 100% watervast, onderhoudsvriendelijk en toepasbaar voor meerdere ruimten. Ontdek jouw stijl en toepassing op benacci.com. BENACCI.com.
15: Nieuwe muziek ontdek je natuurlijk op
16: Radio Continu.
15: Damian van Os, Hard to Get.
17: Ik speel geen Hard to Get, maar van jou krijg ik een spraakgebrek. Kom hier.

0: Profile helpt om zorgeloos te genieten van je rit. Met goede banden en onderhoud, verrassende voordelen en betrouwbaar advies.
1: Profile. Beter, sneller, verrassend voordelig.
2: Oh, ik ben echt zo ongelooflijk, verschrikkelijk, gigantisch jaloers op de bestrating van de buren. Meneer heeft zich laten inspireren en adviseren in de showtuin van Zwaagstra Sierbestrating. Ja, zo kan ik het ook.
3: Zwaagstra, de wereldtaan Sierbestrating.
4: In Hoogeveen. Rij gerust met de banden van Continental en onderhoud van Profile.
5: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.
6: Zin in een grote schnitzel of ander typisch Duits gerecht? Een geliefd en gezellig restaurant net over de grens in de Duitse Papenburg. Arkadenhaus bij de Grote Kerk. Ook voor heerlijk ijs van de Weltmeister en een lekker landbiertje. Nieuwsgierig geworden? Kijk dan snel op onze website arkadenhaus.de. Arkadenhaus in Papenburg, waar uit eten gaan nog betaalbaar is.
7: Hé, mijn salaris is nog maar net binnen en de helft is nu alweer weg. Zorgverzekering, energie, telefoon. Hoeveel geld gaat er nou eigenlijk naartoe? Moet ik toch eens een keertje uitzoeken.
8: Waarom eigenlijk niet nu? Vergelijk en bespaar op al je vaste lasten. Even independeren. Al je vaste lasten op één plek geregeld. Ga naar independer.nl.
9: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
10: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
9: Dus waar moet je zijn voor de magic?
11: Jojo.
12: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
13: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming-Dachstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming-Dachstein.
14: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
15: Deze trekpleisteractie is wel heel voordelig. Nu heel veel producten van Nivea. 1 plus 1 gratis. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
16: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
17: De beste plek voor jou, NVM.
18: De Noordelijke Veiligheidsacademie, de Noordelijke opleider in veiligheid, zet de tijd op 9 uur. Radio.

0: continu. Nieuws.
1: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. In de exclave Ceuta is de Spaanse politie begonnen met het verplaatsen van honderden migranten van het strand naar een nieuwe opvangplek in de haven. De tenten waren echter zo snel vol dat veel asielzoekers terug moesten naar het strand waar ze al zo'n 6 weken verbleven. De verplaatsing was in het begin onrustig. De massaal aanwezige politie loste waarschuwingsschoten. In de nieuwe opvang is plek voor 1700 mensen. Naar schatting zijn er nog zo'n 3000 op het strand. De arbeidsinspectie heeft 2 eigenaren van 8 Indiase restaurants opgepakt op verdenking van uitbuiting van mensen en mensensmokkel. De 2 worden ervan verdacht misbruik te hebben gemaakt van de voormalige regeling Aziatische horeca. Daarmee konden bedrijven relatief simpel koks naar ons land laten komen. De inspectie heeft ook beslag gelegd op onder meer de administratie en onroerend goed. De restaurants bevinden zich onder andere in Amsterdam, Utrecht en Den Haag. Nu de situatie in Jemen escaleert, stuurt Pakistan meer militaire hulp naar Saoedi-Arabië, een bondgenoot. Er zijn al Pakistanse gevechtsvliegtuigen, troepen en een luchtafweersysteem in Saoedi-Arabië, maar er gaan nu ook onder andere drones en antidronesystemen naartoe. Al het militaire materieel dat er al is, wordt klaargemaakt voor grote defensieve operaties. In buurland Jemen is Saoedi-Arabië verwikkeld met een gewapend conflict met de Houthis. In Rusland zijn sinds de oorlog met Oekraïne begon voor het eerst weer parlementsverkiezingen. President Poetin heeft ook gestemd. De verwachting is dat partijen die hem steunen de meerderheid houden in de Duma. Op het stembiljet staan alleen partijen die de oorlog steunen of zich er niet tegen hebben uitgesproken. De partij Jabloko, die tegen de oorlog is, werd vorige maand uitgesloten van deelname. Toch beschrijft Poetin de verkiezingen als een referendum over de oorlog. En dan nog het weer. Het is droog bij een mix van wolken en opklaringen. Vannacht in het noordwesten af en toe wat lichte regen. Dan daalt de temperatuur naar een graad of 14 en er staat een matige, aan de kust krachtige zuidwestenwind. Tot zover het Radio Nieuws.
2: Oh, ik ben echt zo ongelooflijk, verschrikkelijk, gigantisch jaloers op de bestrating van de buren. Meneer heeft zich laten inspireren en adviseren in de showtuin van Zwaagstra sierbestrating. Ja, zo kan ik het ook.
3: Zwaagstra, de wereld aan sierbestrating.
4: In Hoogeveen.
5: Het gaat weer gebeuren. Bokpop Zinnenburen. Vrijdag 25 september. De Foute Avond. Met Stuk, Poken, Lastig en Gast erop. En DJ Roy. Zaterdag 26 september. Party Night. Met Emma Heesters, Alda Fak en Baby Blue. Zondag 27 september. Theateravond. Met de Troubadours en DJ Ik Willem. Vrijdag 2 oktober. 90s Dance. Met 24/7. Korsakoff, Dark Raver. En de Hardcore Vibes Band. En zaterdag 3 oktober. De Hollandse Avond. Met de Oranje Band. DJ Ik Willem. Willem, Wolter Kroes en Robert van Hemert.
6: Ja, we zwemmen in die bubbels als een kabeljauw.
5: Kaarten nu ook verkrijgbaar in een combi-ticket. Kijk snel voor kaarten en meer informatie. Bokpopzinnenburen.nl.
7: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
8: De Radio Continu On Tour Show.
5: Zondag 20 september.
9: Jaarbusterrein Roden.
5: Van 2 uur 's middags tot 7 uur 's avonds. Met optredens van
9: August van Engelen,
5: Gideon,
9: Kevin Paré,
5: Gerrit Snijder,
9: Spang,
5: Jeroen van Zels,
9: Gisby,
5: Jeffrey Parmentier,
9: Romy Montero,
5: Stef Eckel,
9: Jopke,
5: Even Serieus
9: en Jorieke Sterke.
5: De toegang is gratis.
9: En uiteraard live te volgen op de radio.
5: Meer info.
9: RadioContinu.nl.
8: Wij maken je radio weer gezellig.
10: Al meer dan 25 jaar.
8: Radio Continu.
10: Radio.

0: Man, ze hebben nou een mooie actiebevel eraf. Leeftijdskorting. Wat laag je nou? Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt dat een hele mooie korting. En bedankt, hè.
1: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het comfort dat u verdient.
2: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 18 Pro. Je grootste upgrade ooit. Nu tot €808 inruilvoordeel bij een KPN Unlimited abonnement. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Pakkers. Anders schrijf je mis.
3: Pakken. Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
4: Er is een plek op deze wereld waar de magie van kerst betoverender is dan waar dan ook. Disneyland Parijs.
5: Vier Disney betoverende kerst van 7 november tot en met 6 januari. Nu ook in de nieuwe themawereld World of Frozen. Profiteer van onze beste prijzen en flexibele voorwaarden. Kijk op DisneylandParijs.com.
6: Deze week extra goedkoop met Lidl Plus. Elsterappels. 1 kilo voor maar 1,19. Nergens goedkoper. Lidl, je verdient het.
7: Nou, succes op je eerste werkdag, schat.
8: Dank je.
7: En waar moet je eigenlijk naartoe met die ID-bus cargo?
8: Geen idee.
7: Maar je bent toch voor jezelf begonnen?
8: Ja.
7: Waarin dan?
8: Weet ik nog niet.
7: Dus je hebt zomaar een bedrijfswagen gekocht?
8: Ja, €7000 voordeel tijdens de Volkswagen Vriendenprijsweken.
7: Zo.
9: De Vriendenprijsweken halen de ondernemer in je naar boven. Zo rij je de ID-bus cargo al vanaf €32.990. Bekijk de actievoorwaarden op volkswagenbedrijfswagens.nl/vriendenprijs.
10: Elke dag ga jij voor je bedrijf. Je zorgt dat je klus afkomt. Maar soms heb je het niet in de hand. Die machine moet er wel komen en de financiering moet nu rond. Wachten kan niet. Daarom doen wij het anders. Equip fixed it.
11: Deze week in de bonus. AHA runder gehakt 500 gram per stuk €3,99. Alle Grand Italia 1 plus 1 gratis. En Amerk allesreinigers en schoonmaaksprays ook 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
12: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
13: Lekker genieten in eigen tuin? Kom dan eens binnenkijken bij de tuinmeubelshow van Te Velde. Kijk op tevelde.nl of kom naar Bedrijvenpark Drentse Poort in Nieuw-Buinen. Te Velde, buitengewoon goed.
12: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
14: Alles voor huis, tuin en horeca vind je bij Nostalgie Palast in Noordhoorn. Woonplezier op 8000 vierkante meter. Met moderne, antieke en klassieke meubels en een groot assortiment barren, barkrukken, staattafels en decoratie. Perfect voor uw eigen barretje thuis. Nostalgie Palast in Noordhoorn. Iedere dag open. Nostalgie-palast.de.
15: Dames en heren, 31 oktober is het zover. Mijn eigen concert in het Stadsgehoorzaal in Leiden. Live met de Mickey Fisher Band. Wil jij hier nou bij zijn? Bestel dan snel je tickets op www.gbmin.nl. Tot dan.
16: Nostalgiepalast vind je nu ook in Nederland aan de Molenstraat 32 in Tubbergen. De mooiste woonideeën op 5000 vierkante meter. Iedere woensdag tot en met zondag geopend.
17: Radio Continu.
18: Nieuwe muziek. Ontdek je natuurlijk op
17: Radio Continu.
18: Dejan van Os, Hard to Get.
19: Ik speel geen Hard to Get, maar van jou krijg ik een spraakgebrek. Kom niet meer.

Bij Albert Heijn spaar je nu gratis groente- en fruitdiskies met de leukste Disney en Pixar-karakters. Zo maken we groente- en fruit eten nog leuker. Nu een gratis diskie bij

0: Pro. En dat is nog niet alles, want je krijgt nu Oppo Enco R5 Pro oordopjes, een snellader en een case cadeau. Kijk op odido.nl. Mis niks en sla je slag.
1: Smint.
2: Valt je iets op aan mij?
1: Nieuwe jas?
2: Nee.
1: Nieuwe schoenen?
2: Nee.
1: Wat kan dat toch zijn? Of wacht, even een smintje voor die frisse blik. En ineens besef je...
3: Jij bent naar de kapper geweest. Staat je goed hoor. Smint.

0: Odido.nl/business.
1: Zin in een grote schnitzel of ander typisch Duits gerecht? Een geliefd en gezellig restaurant net over de grens in de Duitse Papenburg. Arkadenhaus bij de Grote Kerk. Ook voor heerlijk ijs van de Weltmeister en een lekker landbiertje. Nieuwsgierig geworden? Kijk dan snel op onze website arkadenhaus.de. Arkadenhaus in Papenburg, waar uit eten gaan nog betaalbaar is.
2: Ook nieuwsgierig. Secondlove.nl.
3: Ah, jullie reizen met NS Flex? Dat is voordelig.
4: Klopt. Normaal reis ik in de daluren met 40% korting.
3: Oh, en nu niet?
4: Nee, nu geniet ik van de Spaanse zon. Dus heb ik mijn abonnement gewoon aangepast.
3: Bueno, kies het NS Flex abonnement. Dat past bij jouw reis. Reis met 40% korting in de daluren met NS Flex dalvoordeel. Nu tijdelijk de eerste 3 maanden voor maar 3,50 per maand. Ga naar ns.nl/flex.
5: Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Milsani houdbare halfvolle melk. 1 liter voor maar 68 cent. Ja, je hoort het goed. Maar 68 cent. Alleen bij Aldi en nergens goedkoper.
6: Fans van voordeel.
5: Aldi.
7: Koop je stroopwafels lekker op de markt bij Stroopie Wafel. Van heerlijke verse stroopwafels tot makkelijk mee te nemen kruimels. Heerlijk vers voor jou gemaakt en zelfs ook glutenvrij. Vergeet Stroopie Wafel niet te volgen op TikTok of bezoek hem live op de markt. Dinsdag tot en met zaterdag in Groningen en op vrijdag ook in Haren en op zaterdag ook in Winschoten.
5: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor een hele bloemkool. Heel voordelig, voor maar 99 cent. En wat dacht je van 1 ster beter leven Yorkham? 200 gram voor maar 1,99.
6: Fans van voordeel.
5: Aldi.
8: De Noordelijke Veiligheidsacademie. De Noordelijke Opleider in Veiligheid. Zet de tijd op 10 uur. Radio.

0: continu. Nieuws.
1: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. In België is in Bree, vlakbij de Nederlandse grens, een groot drugslaboratorium gevonden. Er zijn 5 arrestaties verricht. 4 verdachten komen uit Nederland. In het lab werden crystal meth en MDMA gemaakt. Volgens het pakket van Limburg gaat het om een van de grootste drugslaboratoria die de afgelopen jaren is ontdekt. Met alle spullen die gevonden zijn, zouden zo'n 800.000 pillen gemaakt kunnen worden met een straatwaarde van 2,5 miljoen euro. In Duitsland zijn de regering en deelstaten het eens over een plan om de prijzen aan de pomp te verlagen. De accijns op diesel en benzine gaat met 17 cent per liter naar beneden. Daarnaast komt er een maximumprijs voor diesel en benzine. Wat die prijs wordt, is nog niet bekend. Deze week stegen de brandstofprijzen in Duitsland naar recordhoogte. Transportbedrijven vroegen de hulp van de regering. In het voorjaar was er in Duitsland ook een tankkorting van 17 cent per liter. In de exclave Ceuta is de Spaanse politie begonnen met het verplaatsen van honderden migranten van het strand naar een nieuwe opvangplek in de haven. De tenten waren echter zo snel vol dat veel asielzoekers terug moesten naar het strand waar ze al zo'n 6 weken verbleven. De verplaatsing was in het begin onrustig. De massaal aanwezige politie loste waarschuwingsschoten. In de nieuwe opvang is plek voor 1700 mensen. Naar schatting zijn er nog zo'n 3000 op het strand. De arbeidsinspectie heeft 2 eigenaren van 8 Indiase restaurants opgepakt op verdenking van uitbuiting van mensen en mensensmokkel. De 2 worden ervan verdacht misbruik te hebben gemaakt van de voormalige regeling Aziatische horeca. Daarmee konden bedrijven relatief simpel koks naar ons land laten komen. De inspectie heeft ook beslag gelegd op onder meer de administratie en onroerend goed. De restaurants bevinden zich onder andere in Amsterdam, Utrecht en Den Haag. En dan nog het weer. Vannacht in het noordwesten af en toe wat lichte regen bij een graad of 14 en een matige aan de kust krachtige zuidwestenwind. Overdag is het grijs met kans op wat regen en het wordt 19 tot 22 graden. Tot zover het Radio Nieuws.
2: Oh, ik ben echt zo ongelooflijk, verschrikkelijk, gigantisch jaloers op de bestrating van de buren. Meneer heeft zich laten inspireren en adviseren in de showtuin van Zwaagstra sierbestrating. Ja, zo kan ik het ook.
3: Zwaagstra, de wereld aan sierbestrating.
4: In Hogeveen,
5: Flori Infra Groep. Infra vakmanschap sinds 1979. Wij groeien en zoeken stratenmakers, grondwerkers en machinisten voor mooie langdurige infraprojecten in Nederland en Duitsland. Werken bij een sterk familiebedrijf waar alles goed geregeld is? Kijk op werkenbijfloriinfra.nl.
6: Nu in het theater. Familiegeheimen. Bizarre, komische en sappige geheimen met teksten van onder andere Claudia de Breij. Voor tickets en data check familiegeheimen.com.
3: Radio Continu on Tour.
7: De Radio Continu on Tour show. Zondag 20 september.
8: Jaarbusterrein Roden.
7: Van 2 uur 's middags tot 7 uur 's avonds. Met optredens van
8: August van Engelen,
7: Gideon,
8: Kevin Paré,
7: Gerrit Snijder,
8: Spang,
7: Jeroen van Zels,
8: Gisby,
7: Jeffrey Parmentier,
8: Romy Montero,
7: Stef Eckel,
8: Jopke,
7: Even Serieus
8: en Jorieke Sterke.
7: De toegang is gratis.
8: En uiteraard live te volgen op de radio.
7: Meer info.
8: RadioContinu.nl.
9: Wij maken je radio weer gezellig.
10: Al meer dan 25 jaar.
9: Radio Continu.
10: Radio.

0: feels good. Hold me, baby. Well, I want to love you like I love you. You're fine. So kind. Tell this world that you
1: Als het echt gezellig moet zijn, is er maar één optie. Luisteren naar Radio Continu.

0: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
1: Autobedrijf Ferdy Snijders. Autobedrijf Ferdy Snijders.
2: Voor betrouwbaar, vakkundig en betaalbaar onderhoud is autobedrijf Ferdy Snijders in Emmen de beste keuze voor je auto. Het alternatief voor de merkdealer. Ferdy
0: Snijders. Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
3: Mooi Holtem, dan ben je welkom bij RTT. Dikke vette voorraad. Je krijgt goed advies en lekkere koffie. Zowel voor zakelijk als particulier. RTT in Goor en Nieuwheden.
4: Ren je in het zweet? Naar Kruidvat. Nieuw Nivea Clinical Deo. Speciale verzorging en bescherming voor mensen die veel zweten. Nu met 50% korting. Op naar
5: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
3: Hey, Holt nodig? Kom dan mooi naar RTT in Goor en Nieuwheden. Wie Holt van Holt.
6: Focus op wat je niet scherp hebt. Want waar je weerstand voelt, schuilt ook de meeste potentie. Daar zit jouw ruimte om te groeien. De Baak. Training, ontwikkeling, leiderschap. Sinds 1947.
7: Heb je trek?

0: Ontdek welke training bij jou past op debaak.nl. Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
1: Hey, do you suck? Or do you chew your freshness? Sportlife Gum or Mints. Always unexpected freshness. Sportlife. Sportlife.
2: Sportlife. Volg je innerlijke kleurige herfstlandschap ontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak en jezelf die zo graag medespelers uitdaagt. Oh, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Wees lekker jezelf bij Centerparks. Volg je natuur. Centerparks.
3: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
4: Deze week in de bonus. Alpro en Almhof plantaardige alternatieven voor eetzuivel. 1+1 gratis. AH maaltijd vestpakketten, 40% korting. En een Mova robotstofzuiger met welfunctie voor €399. De meeste en de beste aanbiedingen.
5: Bij Optimaal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimaal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimaal. Smaakt lekker. Voelt goed.
6: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 18 Pro. Je grootste upgrade ooit. Nu tot €808 inruilvoordeel bij een KPN Unlimited abonnement. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
7: Anders schrijf je mis. Pakken.
8: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
9: Aan alle vrouwen van 50+, met weinig energie, zonder duidelijke reden. Iedere vrouw maakt het in haar leven een keer mee. Check of je een candida-overgroei hebt op candidacoach.nl.
10: Nieuwe muziek ontdek je natuurlijk op
11: Radio Continu.
12: Damian van Os, Hard to Get.
13: Ik speel geen Hard to Get, maar van jou krijg ik een spraakgebrek. Kom in.

0: jaar nu bij Lidl voor gratis Lidl tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
1: Je huis zegt wie je bent. En Meubelhuis Bakker helpt je dat uit te stralen. Stoer of stijlvol, modern of klassiek. Meubelhuis Bakker in Musselkanaal heeft alles wat past bij jouw smaak en budget. Jij wordt er persoonlijk geholpen en jouw meubel snel bezorgd. Je vindt Meubelhuis Bakker in Klazinaveen en Musselkanaal en via meubelhuisbakker.nl, waar je huis een thuis wordt.
0: En deze week ook nog een XXL-pak W5 vaatwastabs met wel 66 stuks voor maar €2,99. Dat is slechts 5 cent per tab. Lidl, je verdient het.
2: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.
3: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
4: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming-Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming-Dagstein.
5: Elke dag ga jij voor je bedrijf. Je zorgt dat die klus afkomt. Maar soms heb je het niet in de hand. Die machine moet er wel komen en de financiering moet nu rond. Wachten kan niet. Daarom doen wij het anders. Equip. Fixed.
6: Deze trekpleisteractie is wel heel voordelig. Nu heel veel producten van Nivea. 1 plus 1 gratis. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
7: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. 1 jaar internet en tv voor

0: maar 20 euro per maand. Nog maar 4 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
1: De Noordelijke Veiligheidsacademie, de noordelijke opleider in veiligheid, zet de tijd op 11 uur.
2: Radio Continu. Nieuws.
3: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. De Amerikaanse president Trump verbandt per direct de 3 grote nieuwsmedia CNN, MS Now en Politico uit het Witte Huis omdat ze nepnieuws verspreiden, maar hij onderbouwt zijn bewering niet. Op zijn platform Truth Social schrijft Trump dat ze voortdurend fictie en leugens over hem, zijn regering en de Verenigde Staten verspreiden. Of de betrokken media de beslissing van de president juridisch gaan aanvechten is nog onbekend. Dat kan wel als uitsluiting een vergelding is vanwege berichtgeving. In België is in Bree, vlakbij de Nederlandse grens, een groot drugslaboratorium gevonden. Er zijn 5 arrestaties verricht, 4 verdachten komen uit Nederland. In het lab werden crystal meth en MDMA gemaakt. Volgens het pakket van Limburg gaat het om een van de grootste drugslaboratoria die de afgelopen jaren is ontdekt. Met alle spullen die gevonden zijn zouden zo'n 800.000 pillen gemaakt kunnen worden met een straatwaarde van 2,5 miljoen euro. In Duitsland zijn de regering en deelstaten het eens over een plan om de prijzen aan de pomp te verlagen. De accijns op diesel en benzine gaat met 17 cent per liter naar beneden. Daarnaast komt er een maximumprijs voor diesel en benzine. Wat die prijs wordt is nog niet bekend. Deze week stegen de brandstofprijzen in Duitsland naar recordhoogte. Transportbedrijven vroegen de hulp van de regering. In het voorjaar was er in Duitsland ook een tankkorting van 17 cent per liter. In de exclave Ceuta is de Spaanse politie begonnen met het verplaatsen van honderden migranten van het strand naar een nieuwe opvangplek in de haven. De tenten waren echter zo snel vol dat veel asielzoekers terug moesten naar het strand waar ze al zo'n 6 weken verbleven. De verplaatsing was in het begin onrustig. De massaal aanwezige politie loste waarschuwingsschoten. In de nieuwe opvang is plek voor 1700 mensen. Naar schatting zijn er nog zo'n 3000 op het strand. En dan nog het weer. Vannacht in het noordwesten af en toe wat lichte regen bij een graad of 14 en een matige aan de kust krachtige zuidwestenwind. Overdag is het grijs met kans op wat regen en het wordt 19 tot 22 graden. Tot zover het Radio Nieuws.
4: Betrouwbaar, vakkundig en betaalbaar onderhoud is autobedrijf Ferdy Snijders in Emmen de beste keuze voor je auto. Het alternatief voor de merkdealer.
5: Start to Work Uitzendgroep, uw betrouwbare partner in personeel. Wij leveren Nederlandse en internationale vakmensen en nemen desgewenst uw complete verloning uit handen. Jarenlange ervaring, korte lijnen en alles goed geregeld. Personeel nodig? Start to Work. Samen werkt beter. Ga naar starttowork.nl.
6: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
7: Mensenrelatie, Radboud Visser.
8: Hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
7: Jazeker.
9: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
10: Je medewerkers of relaties verrassen met een origineel cadeau? Laat unieke sokken maken met jouw logo of huisstijl bij sokkies.nl. Leuk om te geven en nog leuker om te krijgen. Vraag een gratis proefdesign aan op sokkies.nl en ontvang binnen 24 uur je ontwerp. Sokkies.nl. Al vanaf 30 paar te bestellen.
11: Radio Continu on Tour.
12: De Radio Continu on Tour Show.
13: Zondag 20 september.
14: Jaarbusterrein Roden.
13: Van 2 uur 's middags tot 7 uur 's avonds. Met optredens van
14: August van Engelen,
13: Gideon,
14: Kevin Paré,
13: Gerrit Snijder,
14: Spang,
13: Jeroen van Zels,
14: Gisby,
13: Jeffrey Parmentier,
14: Romy Montero,
13: Stef Eckel,
14: Jopke,
13: Even Serieus
14: en Jorieke Sterke.
13: De toegang is gratis.
14: En uiteraard live te volgen op de radio.
13: Meer info.
14: RadioContinu.nl.
15: Wij maken je radio weer gezellig.
16: Al meer dan 25 jaar.
15: Radio Continu.

melodie, de allermooiste symfonie wil ik geven. Op de bühne ben ik op mijn plek, niets is mij te gek.

0: Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Milsani houdbare halfvolle melk. 1 liter voor maar 68 cent. Ja, je hoort het goed. Maar 68 cent. Alleen bij Aldi en nergens goedkoper.
1: Fans van voordeel.
0: Aldi.
2: Hey, aangenaam. Wij zijn Autohuis Westerkwartier in Leek. Met onze passie voor auto's helpen we u graag persoonlijk op weg naar uw volgende jong gebruikte auto. Van financial lease, huurkoop, verzekering tot zoekopdracht. Kies Autohuis Westerkwartier. Autohuiswesterkwartier.nl.
0: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor een hele bloemkool. Heel voordelig, voor maar 99 cent. En wat dacht je van 1 ster beter leven Yorkham? 200 gram voor maar 1,99.
1: Fans van voordeel.
0: Aldi.
3: Alles voor huis, tuin en horeca vind je bij Nostalgie Palast in Noordhoorn. Woonplezier op 8000 vierkante meter. Met moderne, antieke en klassieke meubels en een groot assortiment barren, barkrukken, staattafels en decoratie. Perfect voor uw eigen barretje thuis. Nostalgie Palast in Noordhoorn. Iedere dag open. Nostalgie-palast.de.
4: Een mega actie voor een mega lach bij Trekpleister. Nu 50% korting op heel veel elektrische tandenborstels van Oral-B. Ga dus meteen naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
5: Nostalgiepalast vind je nu ook in Nederland aan de Molenstraat 32 in Tubbergen. De mooiste woonideeën op 5000 vierkante meter. Iedere woensdag tot en met zondag geopend.
6: Nederland is lekker bezig, maar soms slaan we daar wel een beetje in door. Ijsbaden, suikervrije suikerspinnen, proteïneshakes.
7: Gadver.
6: Gelukkig is er Milner, want Milner is niet alleen lekker, maar ook van nature rijk aan proteïne.
8: Lekker bezig.
6: Milner.
9: Of zij nu voor kiezen om al hun geld uit te geven aan slijm, of al hun geld opzij te zetten. Met de Rabo Jongerenrekening wordt je kind baas over zijn eigen monies. Terwijl jij toezicht houdt in de Rabo-app. En krijg nu ook nog eens 3 keer 5 euro cadeau. Check de voorwaarden op rabobank.nl/jongerenrekening. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
6: En door de verbeterde receptuur is Milner nu nog lekkerder.
8: Lekker bezig.
10: Hé, mijn salaris is nog maar net binnen en de helft is nu alweer weg. Zorgverzekering, energie, telefoon. Hoeveel geld gaat er nou eigenlijk naartoe? Moet ik toch eens een keertje uitzoeken.
11: Waarom eigenlijk niet nu? Vergelijk en bespaar op al je vaste lasten. Even independeren. Al je vaste lasten op één plek geregeld. Ga naar independer.nl.
12: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals de Zaanse Hoeve vanillevla, 1 liter, voor maar 97 cent. Dat is een hele liter lekker voordeel. Prijsfavorieten, altijd laag.
13: Lekkere van Albert Heijn.
14: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
15: Mensenrelatie, Radboud Visser.
16: Hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
15: Jazeker.
17: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
18: Je medewerkers of relaties verrassen met een origineel cadeau? Laat unieke sokken maken met jouw logo of huisstijl bij sokkies.nl. Leuk om te geven en nog leuker om te krijgen. Vraag een gratis proefdesign aan op sokkies.nl en ontvang binnen 24 uur je ontwerp. Sokkies.nl, al vanaf 30 paar te bestellen.
19: Nieuwe muziek ontdek je natuurlijk op
20: Radio Continu.
21: Damian van Os.

0: Radio Continu.
1: Het is verschillende soorten muziek, van Engelstalig tot Nederlandstalig, van oud tot nieuw.
2: Het is echt een hele leuke combinatie van alles wat. Kunnen we heerlijk meezingen.
0: Ach, Continu is gewoon van ons allemaal.

0: De Noordelijke Veiligheidsacademie, de noordelijke opleider in veiligheid, zet de tijd op 12 uur.
1: Radio Continu. Nieuws.
2: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. Amerika heeft naar verluidt de dood van minstens 4 militairen in de oorlog met Iran niet openbaar gemaakt, dat meldt de Washington Post. 6 hoge ambtenaren zouden hebben bevestigd dat er sinds de oorlog begon op 28 februari zeker 22 Amerikaanse militairen zijn overleden, terwijl er maar 18 in de boeken staan. Volgens de krant zijn de ambtenaren gefrustreerd over de onduidelijkheid van het Pentagon, maar dat wil geen vragen over de kwestie beantwoorden. De Amerikaanse president Trump verbant per direct de 3 grote nieuwsmedia CNN, MS Now en Politico uit het Witte Huis omdat ze nepnieuws verspreiden, maar hij onderbouwt zijn bewering niet. Op zijn platform Truth Social schrijft Trump dat ze voortdurend fictie en leugens over hem, zijn regering en de Verenigde Staten verspreiden. Of de betrokken media de beslissing van de president juridisch gaan aanvechten is nog onbekend. Dat kan wel als uitsluiting een vergelding is vanwege berichtgeving. In België is in Bree, vlakbij de Nederlandse grens, een groot drugslaboratorium gevonden. Er zijn 5 arrestaties verricht, 4 verdachten komen uit Nederland. In het lab werden crystal meth en MDMA gemaakt. Volgens het pakket van Limburg gaat het om een van de grootste drugslaboratoria die de afgelopen jaren is ontdekt. Met alle spullen die gevonden zijn, zouden zo'n 800.000 pillen gemaakt kunnen worden, met een straatwaarde van 2.

0: 1,5 miljoen euro. In Duitsland zijn de regering en deelstaten het eens over een plan om de prijzen aan de pomp te verlagen. De accijns op diesel en benzine gaat met 17 cent per liter naar beneden. Daarnaast komt er een maximumprijs voor diesel en benzine. Wat die prijs wordt, is nog niet bekend. Deze week stegen de brandstofprijzen in Duitsland naar recordhoogte. Transportbedrijven vroegen de hulp van de regering. In het voorjaar was er in Duitsland ook een tankkorting van 17 cent per liter. En dan nog het weer. Vannacht in het noordwesten af en toe wat lichte regen bij een graad of 14 en een matige aan de kust krachtige zuidwestenwind. Overdag is het grijs met kans op wat regen en het wordt 19 tot 22 graden. Tot zover het Radio Nieuws.
1: Radio Continu on Tour.
2: De Radio Continu on Tour Show. Zondag 20 september.
3: Jaarbusterrein Roden.
2: Van 2 uur 's middags tot 7 uur 's avonds. Met optredens van
3: August van Engelen,
2: Gideon,
3: Kevin Paré,
2: Gerrit Snijder,
3: Spang,
2: Jeroen van Zels,
3: Gisby,
2: Jeffrey Parmentier,
3: Romy Montero,
2: Stef Eckel,
3: Jopke,
2: Even Serieus
3: en Jorieke Sterken.
2: De toegang is gratis.
3: En uiteraard live te volgen op de radio.
2: Meer info.
3: RadioContinu.nl.
4: Wij maken je radio weer gezellig.
5: Al meer dan 25 jaar.
4: Radio Continu.
5: Radio.

0: Nieuwe muziek ontdek je natuurlijk op Radio Continu.
1: Damian van Os, Hard to Get.
2: Ik speel geen

0: Maar ik schot zo rond de klok van de tijd van mijn leven. En na de laatste komt er altijd nog eentje. Ik heb hier alles wat ik nodig heb en dat is alleen een
1: parkje, een biertje en wat vrienden.

0: De Noordelijke Veiligheidsacademie, de noordelijke opleider in veiligheid, zet de tijd op 1 uur.
1: Radio Continu. Nieuws.
2: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. Amerika heeft naar verluid de dood van minstens 4 militairen in de oorlog met Iran niet openbaar gemaakt, dat meldt de Washington Post. 6 hoge ambtenaren zouden hebben bevestigd dat er sinds de oorlog begon op 28 februari zeker 22 Amerikaanse militairen zijn overleden, terwijl er maar 18 in de boeken staan. Volgens de krant zijn de ambtenaren gefrustreerd over de onduidelijkheid van het Pentagon, maar dat wil geen vragen over de kwestie beantwoorden. De Amerikaanse president Trump verbant per direct de 3 grote nieuwsmedia CNN, MS Now en Politico uit het Witte Huis omdat ze nepnieuws verspreiden, maar hij onderbouwt zijn bewering niet. Op zijn platform Truth Social schrijft Trump dat ze voortdurend fictie en leugens over hem, zijn regering en de Verenigde Staten verspreiden. Of de betrokken media de beslissing van de president juridisch gaan aanvechten is nog onbekend. Dat kan wel als uitsluiting een vergelding is vanwege berichtgeving. In België is in Bree, vlakbij de Nederlandse grens, een groot drugslaboratorium gevonden. Er zijn 5 arrestaties verricht, 4 verdachten komen uit Nederland. In het lab werden crystal meth en MDMA gemaakt. Volgens het pakket van Limburg gaat het om een van de grootste drugslaboratoria die de afgelopen jaren is ontdekt. Met alle spullen die gevonden zijn zouden zo'n 800.000 pillen gemaakt kunnen worden met een straatwaarde van 2,5 miljoen euro. In Duitsland zijn de regering en deelstaten het eens over een plan om de prijzen aan de pomp te verlagen. De accijns op diesel en benzine gaat met 17 cent per liter naar beneden. Daarnaast komt er een maximumprijs voor diesel en benzine. Wat die prijs wordt is nog niet bekend. Deze week stegen de brandstofprijzen in Duitsland naar recordhoogte. Transportbedrijven vroegen de hulp van de regering. In het voorjaar was er in Duitsland ook een tankkorting van 17 cent per liter. En dan nog het weer. Vannacht in het noordwesten af en toe wat lichte regen bij een graad of 14 en een matige aan de kust krachtige zuidwestenwind. Overdag is het grijs met kans op wat regen en het wordt 19 tot 22 graden. Tot zover het Radio Nieuws.
1: Radio Continu on Tour.
0: De Radio Continu on Tour Show.
3: Zondag 20 september.
4: Jaarbusterrein Roden.
3: Van 2 uur 's middags tot 7 uur 's avonds. Met optredens van
4: August van Engelen,
3: Gideon,
4: Kevin Paré,
3: Gerrit Snijder,
4: Spang,
3: Jeroen van Zels,
4: Gisby,
3: Jeffrey Parmentier,
4: Romy Montero,
3: Stef Eckel,
4: Jopke,
3: Even Serieus
4: en Jorieke Sterke.
3: De toegang is gratis.
4: En uiteraard live te volgen op de radio.
3: Meer info.
4: RadioContinu.nl.
0: Wij maken je radio weer gezellig.
5: Al meer dan 25 jaar.
0: Radio Continu.

0: dromen.
1: Dank je, Begit. En zei Socrates al niet, op ieder potje past een dekseltje. Al verschillen wij nog zoveel, al kunnen wij elkaar amper verstaan. Als wij bij elkaar zijn, dan past zelfs de grootste sleutel in het kleinste slot.

0: Waarom niet?
1: Hij is duur.
0: Nou ja, Herman. Zit er meer in een romantisch duet?
1: Nou, ik vind dat toch wel belangrijk.
0: Ja, sorry, maar dit vind ik echt niet voor een tukker om nou over geld te beginnen.
1: Ja, luister, ik vind romantiek best, maar het moet wel betaalbaar blijven.
0: Nou ja, dit vind ik nou echt belachelijk.
2: Wij zijn het varken.
0: Wat ga je nou mee, zeg?

0: Noordelijke Veiligheidsacademie, de noordelijke opleider in veiligheid, zet de tijd op 2 uur.
1: Radio Continu. Nieuws.
2: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. Amerika heeft naar verluid de dood van minstens 4 militairen in de oorlog met Iran niet openbaar gemaakt, dat meldt de Washington Post. 6 hoge ambtenaren zouden hebben bevestigd dat er sinds de oorlog begon op 28 februari zeker 22 Amerikaanse militairen zijn overleden, terwijl er maar 18 in de boeken staan. Volgens de krant zijn de ambtenaren gefrustreerd over de onduidelijkheid van het Pentagon, maar dat wil geen vragen over de kwestie beantwoorden. De Amerikaanse president Trump verbant per direct de 3 grote nieuwsmedia CNN, MS Now en Politico uit het Witte Huis omdat ze nepnieuws verspreiden, maar hij onderbouwt zijn bewering niet. Op zijn platform Truth Social schrijft Trump dat ze voortdurend fictie en leugens over hem, zijn regering en de Verenigde Staten verspreiden. Of de betrokken media de beslissing van de president juridisch gaan aanvechten is nog onbekend. Dat kan wel als uitsluiting een vergelding is vanwege berichtgeving. In België is in Bree, vlakbij de Nederlandse grens, een groot drugslaboratorium gevonden. Er zijn 5 arrestaties verricht, 4 verdachten komen uit Nederland. In het lab werden crystal meth en MDMA gemaakt. Volgens het pakket van Limburg gaat het om een van de grootste drugslaboratoria die de afgelopen jaren is ontdekt. Met alle spullen die gevonden zijn, zouden zo'n 800.000 pillen gemaakt kunnen worden, met een straatwaarde van 2,5 miljoen euro. In Duitsland zijn de regering en deelstaten het eens over een plan om de prijzen aan de pomp te verlagen. De accijns op diesel en benzine gaat met 17 cent per liter naar beneden. Daarnaast komt er een maximumprijs voor diesel en benzine. Wat die prijs wordt, is nog niet bekend. Deze week stegen de brandstofprijzen in Duitsland.